0: Uleum Krant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de Straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke, maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel en Bastiaan. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Het is maandag 4 mei natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen, Bastiaan.
3: Ja, goedemorgen.
2: Ja, 5 mei vieren we, maar op 4 mei herdenken we. En dat doen wij vanochtend met het verhaal van de 22 Overijsselse vrouwen die aan het eind van de oorlog van Westerbork naar Groningen moesten lopen.
3: En we vieren vandaag ook al wel iets anders. De volleybalsters van Apollo 8 zijn zaterdag namelijk landskampioen geworden. En ze komen hier straks.
2: We horen van de burgemeester van Hengelo wat hij vindt van opnieuw al het geweld rond de komst van asielzoekers.
3: En we kijken ook terug op het afgelopen voetbalweekend, waarin weer wat meer duidelijk is geworden voor de Overijsselse clubs.
2: Het weer voor deze week, het verkeer en natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons, bij Radio Oost. Beginnen we je maandag met London Beat en You Bring and the Sun.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen.
1: En welkom op 4 mei. Een nieuwe week van Radio Oost is begonnen. En 4 mei is natuurlijk de dag dat we hier in Nederland burgers en soldaten herdenken die in en sinds de Tweede Wereldoorlog in het Nederlands Koninkrijk of ergens anders in oorlogssituaties of bij vredesmissies om het leven zijn gekomen. 2 minuten stilte vanavond om 8 uur. Natuurlijk de nationale herdenking, die is op de Dam bij het monument daar.
0: Op heel veel andere plekken zijn ook herdenkingen. Vandaag officiële herdenking bij het Overijssels Verzetsmonument op de Markeloze Berg hier in onze provincie. Die herdenking zie je vanavond op TV Oost. In alle Overijsselse gemeenten zijn ook plaatselijke herdenkingen. Enschede bijvoorbeeld, een stille tocht en de herdenking in het Volkspark. In Deventer onthult een 102-jarige Canadese veteraan een herinneringsplek. Een punt in de Canadian Trail, dat is een wandelnetwerk dat het spoor van de Canadese bevrijders volgt. Op belangrijke punten zijn zogenaamde Vectors of Memory.
1: En bij monument het Jasje in Borne wordt vandaag een plaquette en een Anne Frankboom onthuld. Op die plaquette staan de namen van de 74 Joodse inwoners die de oorlog niet hebben overleefd. De boom komt uit een kastanje van de boom die destijds in de tuin van het achterhuis stond.
0: En in theater De Spiegel in Zwolle vanavond dan nog een herdenkingsconcert met 230 Zwolse kinderen en jongeren. Ze brengen een muzikale ode aan de vrijheid, herinnering en hoop. De voorstelling is een onderdeel van Theater Na de Dam.
1: Gebeuren ook nog andere zaken vandaag, want de rechter doet uitspraak in de zaak tussen NAC en de KNVB over de wedstrijd Go Ahead Eagles NAC. NAC wil die wedstrijd namelijk overspelen en wil dat die ongeldig wordt verklaard vanwege het meespelen van Dean James, je kent het, hij zou niet speelgerechtigd zijn geweest omdat hij het Nederlanderschap kwijt zou zijn geraakt toen hij voor Indonesië uitkwam. Maar hij stond wel op het veld tijdens die wedstrijd, die overigens met 6-0 werd gewonnen door Go Ahead. De aanklager betaalt voetbal, die besloot James niet te straffen. En NAC heeft daarop een kort geding aangespannen. Verdediging van de KNVB in de zaak van vorige week was toch vooral, ja, rechter, als u NAC gelijk geeft, dan hebben we nog veel grotere problemen dan alleen deze wedstrijd.
0: Ja, maar ze kwamen daar niet uit vorige week. En dus is de rechter nodig om een uitspraak te doen. Dat gaat hij om 12 uur doen dan andere justitiële zaken. Van ernstiger aard trouwens. 43-jarige man uit Adorp staat terecht voor een poging tot doodslag op zijn stiefzoon. September vorig jaar gebeurde dat. Verdachte heeft volgens justitie zijn voet op de hals van het slachtoffer gedrukt, met als doel hem van het leven te beroven. Inwoner van Adorp zou zijn stiefzoon ook met een stok hebben geslagen.
1: Het waterschap Drents-Overijsselse Delta laat vanaf vandaag baggerwerkzaamheden uitvoeren in kanaal de Dedemsvaart. Over ruim 11 kilometer wordt slip van de bodem gehaald om het water in het kanaal meer ruimte te geven. Daardoor gaat ook de waterkwaliteit omhoog. Die baggerwerkzaamheden duren nog tot het einde van het jaar. De oevers van het kanaal worden ook nog wat natuurvriendelijker gemaakt. En ook de provinciale weg die langs het kanaal loopt, die wordt dan weer verkeersveiliger gemaakt.
0: Dan is het vandaag 4 mei. We hebben het eerder gezegd. Voor ons een dag van herdenking. Maar op zijn Engels is het ook May the 4th.
1: Krijgen we dat weer?
0: Ja. Doen we dit ieder jaar?
1: Ja, denk je, volgens mij wel.
0: Het is goed dat ik het niet opnieuw moet te monteren. May the 4th. Dat klinkt natuurlijk als May the Force. May the Force be with you. En daarom is vandaag wereldwijde Star Wars dag.
1: Nou weet ik dat jij, ik heb vorige week, nou ik wist van jou wist ik het wel, maar van onze andere collega Oene Loonstra niet. Maar op een of andere manier kwam het over comics en dat soort dingen.
0: Ja, dat was een beurs toch?
1: Ging het opeens op de redactie, ja. En jij en Oene veerden helemaal op.
0: Ja.
1: Nou weet ik dat jij wel, maar is Star Wars ook in jouw rijtje?
0: Nee, ja, Star Wars vind ik wel leuk. En ik heb ook wel wat spulletjes van Star Wars, maar ik ben niet echt een Star Wars fan. En Oene is echt een Trekkie.
1: Oh, een Trekkie.
0: Een Star Trekker.
1: Ja, precies.
0: En ik bleek nog in mijn kast ergens een phaser te hebben liggen. Nou, toen werd Oene weer helemaal wild, want dat is een pistool uit de Star Trek-serie.
1: Nou zeg.
0: Ja, dat was wel geweldig. Ja.
1: Ja, jullie waren helemaal in jullie nopjes. Dat was mooi om te zien.
0: Ja, mijn oude mannen zich mee bezighouden these days.
1: Ja. Ja. Misschien kunnen jullie een podcast samen gaan maken. Oene en Marcel.
0: Oene en Marcel in space en beyond.
1: Ja. Nou, ik ga luisteren.
0: Ik hoor de titel al.
1: Ja.
0: Dat kan wat worden.
1: Mooi. Ja,
0: hartstikke mooi.
1: En dan is het ook nog International Firefighters Day vandaag voor de brandweer.

0: Alex Warren hoorde je met Fever Dream.
1: Het krantenoverzicht.
2: Wat staat er allemaal in de krant vanmorgen op deze maandag, de 4e van mei? Uiteraard gaat het over de dodenherdenking van vanavond. Op de Waalsdorpervlakte, bijvoorbeeld in de duinen van Wassenaar, daar zien we een foto van op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. Daar worden vanavond slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Net als op heel veel andere plekken in het land. Dat hoorde je net al, een overzicht. Ook hier in de provincie natuurlijk heel veel. En meer over de oorlog, ook op de voorpagina van de Telegraaf, gaat over een doos met uniek materiaal van het Nederlands verzet dat 81 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog is opgedoken in Den Haag. Experts zijn gefascineerd door de historische vondst. Het gaat om een doos met documenten en paperassen van een Haagse verzetstrijder, zeiden die per toeval zijn gevonden. Onder meer collaborateurs, affiches, gezocht. En dan een oproep aan mensen om zich bij het verzet aan te sluiten.
0: Ja, nog meer historische artikelen voor op NRC. Het zijn allemaal kaartjes. Laatste levenstekens uit de trein zijn het. Dat is ook de kop boven het pagina grote verhaal. Boven de hele voorkant van de NRC gaat daarover. Veel gedeporteerden gooiden in de oorlog briefjes uit de trein toen ze op weg waren naar de vernietigingskampen. Nooit is meer iets van hen vernomen. Dit zijn hun laatste levenstekens. Veel meer van die kaarten. Ze zijn veelal vergeeld en bevlekt met nog oude postzegels erop van 5 cent. Zoals ik hier zie, zo'n groene postzegel als je ze vroeger hebt verzameld. Van hier de laatste groeten. Afscheidsbriefjes uit de trein richting Auschwitz. De duizenden mensen hebben die kaartjes naar buiten gegooid. De honderden zijn bewaard gebleven dankzij mensen die die briefkaarten vonden. En ze tot ergernis van de Duitsers ook verstuurden naar de mensen aan wie ze geadresseerd waren.
2: Nog meer nieuws over de oorlog heeft nu.nl. Want ruim 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog hebben gedenkplekken steeds vaker te maken met antisemitisme, geweld en bedreigingen. Dat is gevolg van verharding in het publieke debat en de opkomst van antidemocratische partijen, dat zeggen betrokkenen tegen nu.nl. Bijna dagelijks doen gedenkplaatsen van de Tweede Wereldoorlog in Europa aangifte van strafbare feiten. Voormalige concentratiekampen, musea en begraafplaatsen zijn steeds vaker doelwit van politiek gemotiveerd geweld. Het gaat om bedreigingen aan het adres van medewerkers, bijvoorbeeld intimidatie en in sommige gevallen fysiek geweld. Gebeurt door heel Europa. Ook in Auschwitz bijvoorbeeld, zegt iemand van de stichting Sobibor.
0: Dan de voorpagina van Trouw. We zien Trouw op een bijzonder ouderwetse manier geschreven. Het is ter gelegenheid van het 25.000ste Trouw. Die vandaag dus blijkbaar is uitgekomen. Ik had wat anders verwacht. Op 4 mei zeker. Trouw toch ook een verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog. Maar het is een soort comic-achtige voorkant geworden met een soort geschiedenis van Trouw daarover. We zien in een bovenhoekje nog wel een krant, een hakenkruis in een prullenbak gooien. Maar verder zien we Geert Wilders. We zien de democratie in de rechtsstraat in een beschermde vitrine. We zien de verdieping en we zien moderne computertechnologie waarmee de krant tegenwoordig wordt gedrukt. Zo staat de krant stil bij de 25.000ste editie van de krant.
2: Op de voorpagina van de Telegraaf gaat het ook over het nieuws van vandaag de dag. Namelijk dat de dieselrijders weer de klos zijn. Daar ga je.
0: Ja,
2: toch? Jij bent een dieselrijder.
0: Ja, zeker.
2: De toch al dure diesel aan de pomp wordt zonder ingrijpen van het kabinet vanaf januari. Nou, duurt nog even natuurlijk. En het zal tegen die tijd vast wel wat op gevonden zijn. Maar goed, ruim een dubbeltje per liter duurder blijkt uit stukken van het kabinet. Voor benzine dreigt een jaar later zo'n dubbele dreun door het einde van de korting en de timmermanstax, zoals het genoemd wordt.
0: Oh ja.
2: Wat voor een prijsstijging van 33 cent kan zorgen. Uiteraard.
0: Eerst het kwartje van kok en nu de timmermanstax. Ja. Ja, daar kunnen we nog even naar schoppen.
2: Lang opgebroed op de redactie van de Telegraaf. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over dit financiële beleid. Het gaat nog om schattingen. De uiteindelijk te betalen tax die hangt ook af van hoe hoog de inflatie is. Maar vooralsnog gaat het ministerie van Financiën ervan uit dat dieselrijders vanaf begin volgend jaar 12 cent per liter extra moeten afrekenen.
0: Doe maar. Ik heb net een nieuwe dieselauto gekocht. Nou, leuk. Over voor brandstoffen gesproken. Niemand weet wanneer de tank leeg is. Nou, ik over het algemeen heel goed. Ik zie het op mijn dashboard. Maar dit gaat om de algemene tank van ons land. Europa weet echt niet hoeveel olie en gas er in de lidstaten liggen opgeslagen. Stand van de dag en het verbruik worden namelijk nergens bijgehouden. Informatie delen gebeurt sporadisch. Bereikt de ministers pas als ze een bijeenkomst hebben over energie. We zien een grote foto van de opslagvaten met strategische reserve. Denk ik. ik maar, met in dit geval vliegtuigbrandstof op de tweede Maasvlakte bij Rotterdam. Er zijn strategische reserves, maar niemand heeft een idee hoeveel er nu al is uitgehaald.
2: En op de voorpagina van Tubantia, de volleybaltitel is terug in Twente.
0: Yes.
2: Twente heeft sinds 2003 weer een nationaal volleybalkampioen. De vrouwen van Apollo 8 werden zaterdag de opvolger van Pollux door in de finale Sliedrecht Sport te verslaan. Het succes van de Bornse clubs is ze zeker niet komen aanwaaien, maar is het resultaat van jarenlang gedegen beleid. We hebben er als RTVO's zijnde de afgelopen weken ook alles aan gedaan om ze naar die titel te helpen. De Apollo was bij ons in de studio.
0: Ons was niets te gek.
2: Nee, zeker niet. En het is ze gelukt. En ze komen straks ook in de studio. Dus dat is heel mooi.
0: Hartstikke
2: toch
0: fijn.
2: Toch twee speelsters?
0: Als het goed is, twee speelsters. Hoor je ze na 19:30. Ik hoop dat ze de beker bij zich hebben.
2: Dat mag ik toch hopen, ja.
0: Dat mag ik
2: zeker. En ik hoop ook dat Apollo meekomt eigenlijk.
0: Ja, hij is eigenlijk wel aan zijn stand verplicht nu ook. Om ook bij ons weer acte de présence te geven. De vrouwen van Apollo. Ze zijn straks hier, na 19:30.

0: Met de Middler hoorde je en de Beast of Burden. Daarmee is precies 6:30 geworden, tijd voor het belangrijkste nieuws.
1: Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal zegt diep geraakt te zijn door de dodelijke woningbrand in de stad van gisteren. In de Frederik van Edestraat brak rond 3:30 middags brand uit. 1 persoon kwam hierbij om het leven. Welman zegt dat dit de gemeenschap en in het bijzonder direct betrokkenen en omwonenden raakt. Zijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en iedereen die door het incident is geraakt. Ook spreekt de burgemeester zijn waardering uit voor de hulpdiensten. De politie onderzoekt nog hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Hart van Nederland sprak met een buurvrouw die alles zag gebeuren.
2: We waren daar en de ruiten die vlogen eruit. En we hadden echt zoiets, we moeten hier in de veiligheid en de omwonenden ook van weg hier, weg, weg, weg, weg.
1: Er was grote paniek in de straat toen die brand uitbrak. 2 andere bewoners zijn nog naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook in hadden geademd. In Deventer is vannacht brand uitgebroken in een auto. Gebeurde rond 14:15 in de Frits Drijverstraat in de wijk tussen het spoor en stadion De Adelaarshorst. Omdat de brand snel werd ontdekt en de brandweer ook snel in de straat was, was de brand nog niet uitslaand. Ondanks dat is er wel veel schade. Omdat de brand aan de voorkant en de achterkant van de auto woedde, lijkt de brandstichting waarschijnlijk. Op camerabeelden van bewoners in de straat zou ook een verdacht persoon te zien zijn. Daarnaast is er een fles gevonden vlakbij de auto waarmee de brand mogelijk is aangestoken. De politie onderzoekt de brand en roept mensen met camerabeelden uit de omgeving op om zich te melden. In Deventer is het vaak raak met autobranden. Zo ging er in de nacht van vrijdag op zaterdag ook nog een auto in vlammen op aan de IJsselkade. En Twente moet een eigen concertzaal krijgen, vergelijkbaar met de Ziggo Dome of Rotterdam Ahoy. Dat vindt de cultuurregio Twente, waarin de cultuurwethouders van de gemeente zitten. Volgens 1 Twente willen de wethouders met zo'n concerthal van de regio een culturele trekker maken. Wordt gedacht aan een zaal waar 5000 mensen in kunnen. Waar die moet komen is nog niet duidelijk. De eerste stap is een onderzoek naar de haalbaarheid van zo'n concerthal. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Ep.
0: Voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, het is even wennen. Na een week vol zonsopgangen en heldere hemels is het nu egaal grijs boven Hengelo. Dat geldt denk ik voor de hele provincie.
3: Ja, klopt. Ja. Het is bewolkt. Er zijn ook wat plekken nog met mistbanken vanwege de regen. Ben jij nog mistbanken tegengekomen?
0: Ik wou net zeggen, ja zeker, maar dat was natuurlijk inmiddels alweer 2 uur geleden. Maar af en toe ook behoorlijk dicht, zelfs zo dicht bij Almelo op de snelweg, dat ik echt de voet wel van het gas heb gehaald. En dacht van 70 is hier hard genoeg. Ja. Dus trok bij Vlagen inderdaad wel even helemaal dicht. Maar ik weet niet hoe het er nu voor staat.
3: Nu zijn denk ik vooral mistbanken, dus minder prominent, minder dicht. Ook omdat de bewolking boven ons tamelijk gesloten is geraakt. En dat voorkomt dan dat die mist erg dik wordt. Het is droog overal. Het heeft het weekend dan gelukkig geregend op veel plekken.
0: Best nog wel fors in Zwolle, kan ik je meedelen. Ja, maar in buien, het was denk ik ook zo weer weg.
3: Ja, het is ook heel lastig in buien. Er is zeg maar in Overijssel dit weekend 2 tot 25 mm gevallen. Dus dat zijn de grote verschillen. Veel plekken hebben toch wel stevige buien gehad. Zaterdagavond laat. En ook gistermiddag is er neerslag gevallen. Nou, Espelo Holte meldt 21,5 mm dit weekend. Mm-hmm. En de Lutte in Oostelijk Twente 13,8 mm. Ja, dus eigenlijk overal wel wat naar beneden gekomen. En er ontstonden zelfs plassen.
0: Ja, dat is meer dan een verdubbeling dan wat er de hele vorige maat is gevallen, volgens mij.
3: Dat klopt. Dus en de komende dagen kan er ook weer meer bij gaan vallen. Er ligt een front eigenlijk, dat komt te liggen boven België en Luxemburg. En dat stoomt langzaam onze kant op. En dat zou ook voor de periode van morgen en woensdag toch nog wel regionaal regen kunnen brengen. Vandaag ook zeker niet helemaal droog. De ochtend denk ik wel. Wolkenvelden, een beetje nevelig. Matige zichten, een beetje dampig. Af en toe wat zon. En je voelt eigenlijk al dat er buien gaan ontstaan. En vanmiddag ontstaan er dan enkele buien. Die hangen tamelijk stil. Dus daar waar ze ontstaan, kunnen ze behoorlijk uitregenen. Kan ook wat onweer bij voorkomen. Bij maximumtemperaturen van 18 tot 20 graden.
0: Oh, dat is helemaal nog niet slecht. Nee. Petra meldt dat het inderdaad allemaal is dichtgetrokken. 13 graden. Behoorlijk warm. Door het vocht voelt het klam aan. Ik had zelf ik vond het vannacht wel warm inderdaad. Mm-hmm. Nog altijd onder mijn winterdekbed. Maar toen ik naar buiten stapte, dacht ik, hé, lekker. Dus ik vond het wel fris.
3: Het is opgefrist.
0: Door de vochtigheid natuurlijk.
3: Ja, het is opgefrist. Nou, die temperaturen komen dus vanmiddag nog op die 18 tot 20 graden uit. En in de dampige lucht dus een aantal buien. Maar de komende dagen wordt het echt wel danig killer. Denk aan nou, 13, 14 graden als maximumtemperatuur ongeveer. En ja, dat front vanuit België, dat komt naar ons toe. Dat komt eigenlijk vannacht al naar ons toe. Vanavond en vannacht op veel plekken ja, toch wel periode met regen. Morgenochtend ja, regent het dan ook nog door. In de middag vooral waarschijnlijk in Twente. En dan is het, komt het morgenavond komt het weer een beetje over heel Overijssel te liggen. Het is een beetje zo'n dans van die regenzone die dan weer helemaal en dan weer deels boven ons komt te liggen. En pas donderdag echt weer weg is. En dan keert de zon weer blakend terug.
0: Oké, dus we moeten even genoegen nemen met een stapje terug. Nou, ja, ik was ja. Wel weer klaar mee, al die zon.
3: Even de grond een beetje zompig maken.
0: Zo is dat. Nou, dat is in ieder geval voor de tuin en de natuur wel goed. En de landbouw uiteraard ook. Dat er wat regen is gevallen.
3: Zekers.
0: En ook nog valt. Gita, ik spreek je weer over een uur.
3: Tot straks.
0: Tot zo.

0: Taylor Swift hoorde je om bijna 7:15 op Radio Oosten. Open Light.
1: De Oosttribune.
2: Tijd voor sport op Radio Oost, want er gebeurde genoeg het afgelopen weekend. Laten we maar beginnen in de Eredivisie. FC Twente leek gistermiddag op bezoek bij AZ op weg te zijn na een cruciale overwinning in de strijd om plek 3. Maar diep in blessuretijd werd de Twentse hoop aan flarden geschoten door Peer Koopmeiners, die AZ langs zij bracht 2-2.

0: 2-2. Dat late gelijkspel kwam logischerwijs hard aan bij aanvoerder van FC Twente Bart van Rooij.
1: Het voelt nog gewoon zo onwerkelijk. Je bent samen zo aan het strijden. De hele week leef je naar dit moment toe. En je staat op het veld met de stand die je graag wilt hebben. Dan voelt het zo onwerkelijk dat op deze manier nog de 2-2 wordt binnengeknald. Ik heb er geen woord van. Natuurlijk moet je in deze fase van het seizoen zo gehyped zijn voor iedere wedstrijd die je moet spelen. Maar inderdaad, je ziet de uitslagen op de andere velden. Je hoopt gewoon, je weet gewoon dat je een soort van winnaar van het weekend kan worden. En zo zag het er ook heel lang naar uit.
2: Ja, het was inderdaad een domper.
0: Nou,
2: dan PEC Zwolle heeft zich veilig gespeeld gistermiddag in een van de allerslechtste wedstrijden die ik ooit heb gezien.
0: Je hebt er even met voor gaan zitten.
2: Ja, ik zat gelukkig wat andere dingen te doen in de administratie, maar enfin, we gaan het er straks in de half acht met Tuin van Wissing over hebben. Maar dat maakt allemaal niet uit. Daar heeft morgen niemand het meer over. Ploeg van Henry van der Vecht won met 1-0 van Heracles en is daardoor niet meer te achterhalen door de concurrentie.
3: Opluchting omdat we 3 punten hebben. Opluchting omdat we weten, volgend seizoen staan we hier weer. Opluchting omdat we Fortuna in zicht hebben en ons ding hebben gedaan. En weer omhoog kunnen kijken daarin. En dat we de mogelijkheid hebben om naar plek 11 te gaan voetballen. Dus ja, dat vooral.
0: Ja, en dan Heracles, dat is gedegradeerd. Kan in ieder geval frank en vrij spelen. En dat willen ze in de slotfase van de competitie ook gaan doen.
4: Het is anders omdat je niet voor iets nog speelt. Maar in principe, voor mijzelf is er altijd intrinsieke motivatie om gewoon te presteren en gewoon te laten zien wat ik kan. Dus voor mij is het eigenlijk de komende 2 wedstrijden gewoon laten zien wat ik kan. En ik denk gewoon bouwen richting volgend seizoen.
0: Ja, dat zei Tristan van Gilst. Ja, voor spelers is het natuurlijk wel een belangrijke periode. Als je niet mee wil gaan naar de eerste divisie en nog hoopt een transfer eruit te slepen, dan moet je je nog even laten zien. Al zegt hij nu natuurlijk,
2: natuurlijk zegt
0: voor volgend seizoen, maar dat is ook logisch.
2: Hij gaf wel een visitekaartje af, moet ik eerlijk zeggen. Alhoewel tegen dit PEC Zwolle
0: kan iedereen een visitekaartje.
2: Had ik ook nog een visitekaartje aan kunnen geven. Maar het stond er helemaal stijf van de spanning. Er kwam echt helemaal niks uit. Maar goed, niet belangrijk. 3 punten zijn binnen. Go Ahead gelooft het volgens mij ook wel. Lijkt uitgespeeld dit seizoen. Op bezoek bij Sparta werd het trouwens nog 2-2 in een best aardige wedstrijd, waarmee de play-offs eigenlijk theoretisch nog mogelijk zijn. En de trainer van Go Ahead, Melvin Boel, is dan ook realistisch.
5: Dat is ook heel lastig. Daar had je vandaag voor moeten winnen, want dan had je het volledig in eigen hand. Dat heb je nu niet. Dat is jammer. Kijk, uiteindelijk zit er ook momenten in de wedstrijd. Ook de rode kaart van Oscar Sieverson. Ja, dat hadden we, als we dat soms 1 of 2 keer eerder hadden gedaan dit seizoen, dan had ons dat een hoop punten gescheeld.
0: Ja, dat is een
2: dat zijn nog wel meer dingen die
0: als,
2: een paar punten hadden gescheeld.
0: Als en dat, ja. Dan naar het volleybal. Want er was natuurlijk groot feest in Borne afgelopen weekend. Want de volleybalsters van Apollo 8 zijn landskampioen. In een allesbeslissende 5e wedstrijd tegen Sliedrecht Sport werd gewonnen. Tot blijdschap van meerdere speelsters na afloop.
6: Emily, landskampioen, hoe voelt dat?
7: Ja, echt fantastisch. Echt wauw. Ja, echt een droom die uitkomt voor ons allen, denk ik. Ik denk dat het echt fantastisch is om dit mee te mogen nemen naar Borne.
6: En wat een wedstrijd.
7: Ja, wauw. Ook zo spannend, maar echt gevochten voor elk punt. En gevochten voor wat Apollo waard is.
6: Ja, Ulrike, dat is hem. Hoe voelt hij?
8: Hij voelt heel goed, heel goed.
6: En hoe voelt het om überhaupt kampioen van Nederland te zijn?
8: Ja, echt. Nog heel erg onwerkelijk. Ik ben echt zo aan het genieten. En het is nog, beseffen is er nog echt helemaal niet. Maar echt zo trots op het team wat wij hebben geflikt. Echt, geen woorden voor.
6: Ja. Het Nederlands elftal werd ooit gezegd, dat is een goed stel. Maar dat kunnen we volgens mij van Apollo 8 ook zeggen.
9: Het begint er wel op te lijken. Ja, dat klopt. Ja, ik vind het heel knap. Als je kijkt, we staan tegen Assen 2 keer over met de rug tegen de muur. Daar weten we wel de wedstrijd om te draaien. Dat was nou wat minder. Maar de vorige wedstrijd was natuurlijk wel een zaak dat we die wonnen. Ja, en hoe je dit nou weer over de strip trekt is een klap.
10: Je hebt iets gewonnen, maar je beseft het nog niet. Zeg maar.
6: Ja, je hebt iets gewonnen, je hebt de landstitel gewonnen.
10: Landskampioen, ja, bizar. We hebben het ook echt met z'n allen gedaan. Echt bijzonder goed. En met volle bakken in, volle lef, alle ballen vol gaan. Ja, met z'n allen gedaan. Heel trots op het team, ja.
2: Alle ballen. ballen op Sliedrecht. Maar ze pakten ze. De zo. Laatste beslissende set. Spannender kon het niet worden, volgens mij.
0: Ik had het zelf eerlijk gezegd niet verwacht. Want Sliedrecht was toch wel de favoriet.
2: Ja, en thuis.
0: Die gaan dan op ervaring die vijfde wedstrijd eruit uitslepen. Maar het is er gelukt in Borne. Over een uurtje zijn ze hier bij ons in de studio. Het hele team komt, toch?
2: Dat mag ik hopen.
0: De hele equipe, inclusief Apollo. Nee, volgens mij komen één of twee speelsters.
2: Nou, daar zijn we al zeer blij mee.
0: Zometeen even bij ons in de studio. Ja, blijdschap was er bij de volleybalsters van Apollo 8 dus. Teleurstelling was er afgelopen weekend bij de handbalsters van Kwiek uit Raalte. Hebben zich namelijk niet weten te plaatsen voor de finale om de landstitel. In de halve finale van de play-offs was SEW opnieuw te sterk voor de bekerwinnaar uit Raalte. Nadat het vorig weekend in eigen huis ook al won. Liz Oldebol, haar blik terug op het seizoen.
11: Liz, hoe groot is de teleurstelling?
12: Ja, die is er zeker wel. En ik denk ook best wel groot. Ja, natuurlijk is het jammer dat je deze wedstrijd verliest. Het zat er denk ik gewoon niet in. Zij waren gewoon net wat feller dan wij waren. En dat maakt denk ik dat we gewoon net niet onze kant op konden trekken.
11: Hoe hebben jullie je voorbereid op deze wedstrijd? Want ja, jullie hebben natuurlijk wel het gevoel gehad van ja, wij kunnen ook de finale halen.
12: Ja, zeker. Tuurlijk, we hebben vorige week verloren met één puntje. Dus in principe was er eigenlijk niks aan de hand. We weten dat we gewoon als we fel ons spel spelen, dat we ook gewoon kunnen winnen. En ook echt wel zeker met meer dan één verschil. Dus zeker ga je zo de wedstrijd in. We hebben ook gewoon veel getraind. We weten wel een beetje wat ze doen. Maar ja, ze hadden ons gewoon goed. Ik denk dat hun dekking gewoon heel sterk was. En dat we er moeite mee hadden om er doorheen te komen.
0: Ja, voor Kwiek dus een minder feest dan voor Apollo. Dan, het was een bomvol sportweekend, nou, we gaan nog even door. Want de Ronde van Overijssel werd natuurlijk ook verreden, zaterdag. De wielerwedstrijd, Overijssels mooiste, wordt die ook wel genoemd. Je hebt het zaterdag allemaal live kunnen zien op TV Oost. Patrick Eddy uit Australië, die heeft de 71ste editie van de Ronde van Overijssel gewonnen. Hij zat in een kopgroep van drie, bleef Jan-Willem van Schip en de Italiaan Kevin Pezzo Rossola voor. Het peloton volgde kort daarna. Hij vertelt over zijn rit in die kopgroep.
13: Yeah, I guess we expected a bit of a sprint finish today, but when the race opened up through there, I saw an opportunity to make the race harder. And when I got in that move with Jan-Willem, I knew we had a really good shot to win. Just, he's such a strong guy, and yeah, it was a perfect combination, and I was glad to finish it off in the sprint.
0: Ja, hij dacht dus dat het een sprint zou worden, maar toen lagen daar opeens kansen. Toen Jan-Willem van Schip uit het peloton vertrok, en hij dacht: ik ga mee, want dat is wel een sterke om met mee te zitten. En dat bleek, want ze kwamen met z'n drieën over de streep. En dan was het natuurlijk ook nog, we hebben het al over het Nederlandse voetbal gehad. Maar in Duitsland, net over de grens, was het ook groot feest afgelopen weekend.
2: Zeker, jij doelt op
0: de Koningsblauwen. Nee, ik bedoel niet op jouw HSV.
2: Ik dacht die Roodhozen, de HSV heeft zich veilig gespeeld. Met een prima uitoverwinning bij Eintracht Frankfurt.
0: Dat is hartstikke knap, maar ik bedoel knap. Vooral die Duitse club. Ja. Waar toch heel veel, met name Tukkers, ook wel een warm hart. Die met name veel Twente supporters ook wel een warm hart toedragen. Schalke 04 is weer terug in de Bundesliga.
2: Mooi. Dat is mooi, dat is ook hoog terecht. Maar je ziet, hoeveel jaar hebben ze erover gedaan? Ook wel 5, denk ik, om hier terug te komen.
0: Nee, 3 maar.
2: Oh, 3.
0: Ze hadden een 5-jaren plan.
2: Ja. Ik heb
0: de voorzitter Henny Ter Vergert van Blauw und Weiß Enschede, de Enschedese fanclub van Schalke 04, die zei, het is eigenlijk te vroeg. Want financieel is het misschien nog niet helemaal zoals het hoort. Maar ja, aan de andere kant. Nee. Je zegt nooit nee tegen de Bundesliga.
2: Nee, en als je kijkt hoe groot stadion ze hebben, hoeveel mensen zij iedere thuiswedstrijd ook hebben. Het is wel een beetje vergelijkbaar met de HSV. Nou ja, die zijn nog een tikje groter. Ja, die hebben er trouwens nog wat langer over gedaan om terug te komen. Want het valt voortwaar niet mee om daar weer uit de tweede Bundesliga omhoog te komen. Dus alle hulde voor Schalke. Het was alles goud wat er blinkt, toch?
0: Nou zeg.
2: Ja, je Spandau Ballet.
0: Behalve voor Kwiek.
2: Oh ja, Kwiek dan net niet. Maar ja, goed. I'm sorry that the chairs are all warm.

0: belangrijkste nieuws in Overijssel. Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal zegt diep geraakt te zijn door de dodelijke woningbrand van gisteren. Zijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en iedereen die door het incident is geraakt. In Deventer is vannacht brand uitgebroken in een auto. Is de tweede autobrand van afgelopen weekend. En de politie heeft vannacht iemand aangehouden na een achtervolging door Glanerbrug. De auto die gevolgd werd, crashte.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zometeen op Radio Oost. Hebben we het op deze vierde van mei herdenken en terugblikken op de Tweede Wereldoorlog over de Vrouwenmars. En ook veel Overijsselse vrouwen hebben daar destijds aan meegedaan wat het was. En hoe we daar 81 jaar later nog steeds bij stilstaan, dat hoor je zometeen. En we gaan uiteraard terugblikken op het Eredivisie weekend. En terugblikken op de winst van Apollo 8 met speelsters in de studio.
3: Zometeen. Ja, wel van heel andere orde, maar het is wel een vrouwenuurtje. Dit uurtje tussen 7 en 8. Mooi.
0: Ja, Tijmen mag het enige notoire mannelijke geluid laten horen tussendoor.
3: En muziek hebben we natuurlijk ook. Straks bijvoorbeeld van de Beatles en van de OJ's.
4: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips en Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
2: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: maandag wakker worden met die OJ's en de Backstabbers. Dat is fijn.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. Het is 4 mei vandaag. Maandag, je bent bij Radio Oost. 4 mei, natuurlijk de dag dat we stilstaan bij alle slachtoffers die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen in oorlogssituaties. Doen wij straks ook met het verhaal van Overijsselse vrouwen die aan het einde van de oorlog geluk hadden.
0: Maar we vieren ook al vandaag natuurlijk de bevrijding morgen, maar vandaag vieren we ook al een beetje met de volleybalsters van Apollo 8.
2: Maar eerst naar het treurige nieuws uit de Oldenzaal van gisteren. Burgemeester Patrick Welman zegt diep geraakt te zijn door de dodelijke woningbrand in de stad van gisteren. In de Frederik van Edestraat brak rond 3:30 gistermiddag brand uit. En iemand kwam daarbij om het leven. Hart van Nederland sprak een buurvrouw die het zag gebeuren.
3: We waren daar en de ruiten die vlogen eruit. En we hadden echt zoiets, we moeten hier in de veiligheid en de omwonenden ook van weg hier, weg, weg, weg, weg.
2: Welman zegt dat dit de gemeenschap en in het bijzonder direct betrokkenen en omwonenden raakt. Zijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en iedereen die door het incident geraakt is. Ook spreekt de burgemeester zijn waardering uit voor de hulpdiensten. De politie onderzoekt hoe die brand heeft kunnen gebeuren.
0: De politie had weer een druk weekend. Gisteravond laat nog iemand aangehouden na een achtervolging door Enschede en Glanenbrug. Auto waarin diegene zat werd door de politie in de Marechaussee gevolgd. Volgens getuigen reed de automobilist tijdens de achtervolging op 3 banden. Een van de banden of wielen zou die aan de Gronauwse straat al kwijt zijn geraakt. Ondanks de schade reed de bestuurder toch door richting de Ekersdijk, daar de auto uiteindelijk in een sloot terecht kwam en tegen een boom botste. Ik denk andersom. De bestuurder vluchtte daarna een bos in, maar korte tijd later nog kon hij toch alsnog worden aangehouden door de politie. Waarom de automobilist op de vlucht is geslagen, dat is nog niet bekend.
2: De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak tussen NAC en de KNVB over de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC. De club uit Breda wil dat die wedstrijd ongeldig wordt verklaard vanwege het meespelen van Dean James. De aanklager betaald voetbal besloot James destijds niet te straffen en daar is Go Ahead dus tegen in beroep gegaan. Een kort geding aangespannen, NAC bedoel ik natuurlijk. Het is aan de rechter nu, want NAC en de KNVB zijn er tijdens de zitting van vorige week samen niet uitgekomen.
4: Je merkt dat iets heel groot wordt gemaakt, waar het voor ons een hele kleine, simpele vraag is.
5: Ik begrijp natuurlijk vanuit hun perspectief dat ze zo willen kijken. Maar wij hebben het geheel te overzien en zien gewoon dat het om heel veel meer gaat. Het gaat misschien wel om de helft van de eredivisiewedstrijden waar je het dan over hebt.
4: Ik denk als je de reglementen leest, dan zie je dat het klip en klaar is. En die willen wij graag laten toetsen en dat hebben we vandaag gedaan.
0: Uitspraak om 12 uur. Dan de echte sport, want groot feest was in Borne natuurlijk. De volleybalsters van Apollo 8 zijn landskampioen. In een allesbeslissende vijfde wedstrijd tegen Sliedrecht Sport werd er gewonnen.
6: Op jacht naar de eerste titel in de geschiedenis van de club. Meinders achterover in de brievenbus en daar valt hij. En daar is de titel voor Apollo 8. Wie had dat verwacht? Aan het begin van deze serie.
7: Ja, wauw. Ook zo spannend. Maar echt gevochten voor elk punt. En gevochten voor wat Apollo waard is. Afgelopen weken hebben we echt Apollo al een stuk meer op de kaart gezet. Binnen het volleybal binnen Nederland. En ja, dit maakt het alleen maar mooier. En ook om iets terug te geven naar de club. Naar alle fans die met ons mee zijn gekomen. Dat is echt fantastisch. Echt een droom die uitkomt voor ons allen, denk ik. Ik denk dat het echt fantastisch is om dit mee te mogen nemen naar Borne.
8: Apollo 8.
7: Zo aan het genieten en het, is nog, het beseffen is er nog echt helemaal niet, maar echt zo, zo trots op het team wat wij hebben geflikt. Echt, ja, geen woorden voor.
2: Nou, ik hoop dat ze inmiddels woorden hebben gevonden, want ze zijn zometeen bij ons in de studio, de speelsters van Apollo 8, om die titel te vieren.
0: Ze hebben een dagje gehad om te herstellen. Dan is het vandaag 4 mei, het zal je niet ontgaan zijn. 4 mei herdenken we, gebeurt op heel veel plaatsen in het hele land en natuurlijk ook in onze provincie. Wij doen dat zo dadelijk door stil te staan bij de Vrouwenmars.

0: Damiano David samen met Tyler en Nile Rodgers onder andere. En Talk to Me, 7:15. Je luistert naar Radio Oost.
1: Op deze 4e van mei, de tijd van herdenken en terugkijken op met name de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Met de 2 minuten stilte vanavond om 8:00. Bijvoorbeeld over de Vrouwenmars, als we het hebben over het terugblikken op die Tweede Wereldoorlog. Want terwijl in april 1945 een deel van het land bevrijd is, lopen 116 vrouwen onder bewaking van de Duitsers van kamp Westerbork naar Groningen. Onder hen ook 22 Overijsselse vrouwen. 3 dagen lang leefden ze in angst om doodgeschoten te worden.
2: Ik kwam erbij, zeg je wel verteld, en er stonden nog, want ik heb ze niet geteld, maar ontzettend veel militairen stonden. Allemaal met geweren in aanslag. Maak het kort.
1: Ja, het is een klein fragmentje uit de documentaire over de Vrouwenmars die afgelopen zaterdag is uitgezonden op TV Oost. Hij is nog terug te kijken op ons YouTube-kanaal.
0: Ja, het gebeurde uiteindelijk niet. De vrouwen werden niet doodgeschoten, ze werden tot hun eigen verrassing vrijgelaten. Daar gaan we over praten met Tetske Vocht. Zij is dochter van Corrie Kieft uit Zwolle. En Corrie liep destijds ook mee in die vrouwenmars. Was een van de 22 Overijsselse vrouwen. Mevrouw Vocht, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, die documentaire heeft u vast ook gezien. Hoe heeft u daarna gekeken?
3: Het is een indrukwekkende documentaire geworden. Ik heb daar zelf ook in meegelopen in die documentaire met onze kinderen en kleinkinderen. Wij kenden het verhaal van mijn moeder in het verzet. Zij zat in het verzet bij De Groene van Henk Beerdink.
0: Ja.
3: En Henk Beerdink is opgepakt aan het eind van de oorlog en ook meteen doodgeschoten. En zo zijn al die mensen van het verzet toch nog opgepakt, waaronder mijn moeder.
0: Ja, en zo is zij in kamp Westerbork beland. Hè? En met de bedoeling doorgevoerd te worden naar uiteindelijk een vernietigingskamp.
3: Ja, zeker. Zij droegen de overals van de Joden die al weggegaan waren naar de vernietigingskampen. En op die overal stond een nummer. Van mijn moeder was dat 87. En dat betekende met een witte band om je arm dat je ten dode was opgeschreven.
0: Ja.
3: En dus vlak voor de bevrijding moesten zij nog eigenlijk naar die vernietigingskampen worden gebracht.
0: Ja.
3: En vandaar die mars.
0: En inderdaad, ze zouden naar die vernietigingskampen worden gebracht, maar de treinen vanuit Westerbork reden niet meer. Hè? En toen hebben ze gezegd, nou, we willen jullie toch hier weg hebben. Dan gaan we maar lopen richting Groningen. Wat ze daar moesten was ook niet helemaal duidelijk, maar de angst bestond heel duidelijk. Nou ja, het was wel bijna zeker dat ze dan daar geëxecuteerd zouden worden.
3: Ja, die angst was natuurlijk heel erg groot. Want ze moesten lopen omdat ze eigenlijk nog naar de haven van Delfzijl of naar Harlingen moesten. Om daar met een boot nog weggevoerd te worden. Omdat die treinen niet reden, bedachten ze iets anders.
0: Ja.
3: En de commandant had de opdracht van als het niet lukt om ze weg te brengen, dan moet je ze doodschieten.
0: Ja.
3: Dus die angst, die kenden ze.
0: Ja, een verschrikkelijk verhaal natuurlijk. Je zult maar moeten lopen met ongeveer de wetenschap dat je dat dus uiteindelijk niet gaat overleven. Daar gaat die documentaire over. Die vrouwenmars wordt ook nog gelopen ter herdenking. Maar even naar uw moeder. Want heeft ze dit verhaal vaak wel verteld? Was ze daar wel open over?
3: Ze praten niet veel thuis over de oorlog. Mijn moeder had wel verteld dat ze in Westerbork was geweest. Ook wel verteld dat ze die mars heeft moeten lopen. Heeft ook wel verteld dat ze heel veel angst hadden, omdat ze werden zwaar bewaakt tijdens die wandelingen. 'S nachts, want ze liepen 's nachts om niet gezien te worden. En dus die angst was er. En ze heeft wel verteld dat als er iemand zou ontsnappen, omdat ze ook liepen door gebieden waar vrouwen gewoond hadden of bekend waren, dan zou 1 op de 10 worden doodgeschoten. Dus ze hadden ook tijdens de wandeling ook al de angst van, loopt niemand weg, gaat niemand weg. Dat heeft ze wel verteld. Maar de gruwelijkheden van de oorlog en het feit dat zij ook wapens heeft vervoerd in de fietsstangen van haar fiets, dat heeft ze nooit verteld. Want ze heeft ons alleen maar opgevoed van nooit meer oorlog, nooit meer. En wij mochten ook thuis niet met wapens spelen als kinderen. Dus die angst van oorlog en de gruwelijkheden daarvan, die heeft ze niet echt verteld. Maar wel, het moet nooit meer gebeuren.
1: Ja. Hoe is het om daar dan toch over te horen?
3: Dat is emotioneel. Omdat wij natuurlijk een beetje in een spagaat zaten van hoe wij zijn opgevoed als... Nou ja, mijn moeder was socialist, dus de wereld was... Je had een verantwoordelijkheid om aan de samenleving bij te dragen. En ze heeft de VN omarmd. En ze waren van het gebroken geweertje. Vrije pers, democratie. En dan... opgevoed worden zonder dat je mag spelen met wapens. En dan nu, pas de laatste jaren, te horen dat zij in het verzet wel wapens heeft vervoerd. Voor de vrijheid natuurlijk, van hun en van ons. Ja, dat is heel emotioneel en ook heel bijzonder dat we niet meer kunnen praten met haar daarover. Dat vind ik ook wel weer heel erg jammer.
0: Zeker ook jammer, zeker in deze tijd natuurlijk. Hè. Het was in die tijd niet gebruikelijk dat je er niet over praatte natuurlijk. Voor wie dat niks meer zegt, gebroken gebeertje, dan was je absoluut tegen geweld. Ja. Het is bijna niet meer voor te stellen, hè, deze tijd. Dan zijn dit soort verhalen misschien nog wel extra belangrijk om te blijven vertellen.
3: Ja, zeker, want zij... ze zou zich in haar graf omdraaien, denk ik, als ze zou zien wat de Amerikanen nou ook veroorzaken. Want de Amerikanen waren haar bevrijders. Ja. Toen Amerikanen in Vietnam gingen vechten, heb ik meegedaan aan een protestmars tegen die oorlog. Maar voor mijn moeder was dat heel zwaar om te accepteren. Want zij zei tegen mij, de Amerikanen waren mijn bevrijders. Die hebben ons... in leven gehouden en daar hebben jullie ook je leven en vrijheid aan te danken. Maar ik weet zeker dat ze het nu afschuwelijk zou vinden dat in Amerika de vrije pers, de onafhankelijke rechtsstaat, de mensenrechten, alles wordt teniet gedaan waar zij eigenlijk voor hebben geknokt.
0: Ja.
3: Dus de wereld staat op zijn kop van hoe zij het had gewild.
0: En nu moeten we ons vasthouden aan bondgenoot Duitsland. Tijden veranderen.
3: Ja, ze zou ook heel trots zijn, denk ik, op hoe Oekraïne knokt om de vrijheid te behouden.
0: Ja.
3: En ze zou het gruwelijk vinden wat er in Israël en Gaza gebeurt.
0: Ja, maar het is dan algemene gevoel natuurlijk, hè? De vrijheid en als er onrecht wordt aangedaan, verzet je daartegen.
3: Ja.
0: Zo goed mogelijk.
3: Ja, tuurlijk, dat hebben zij gedaan.
0: Ja.
3: In de hoop dat het nooit meer nodig zou zijn. Hè? Nooit meer, dat was toch wel heel sterk aanwezig in haar leven.
0: Ik vrees dat niet opgaat. Het is open deur natuurlijk, mevrouw Vogt. Maar het is belangrijk dat dit soort verhalen verteld blijven worden. Hè? Dat er moedige mensen zijn.
3: Ja, die moeten wij zeer respecteren.
0: Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan.
3: Graag gedaan.
0: Over Corrie Kieft uit Zwolle, een van de 22 Overijsselse vrouwen die meeliep in de Vrouwenmars. Ze hadden uiteindelijk geluk. De commandant zei van, ga maar weg, ik wil je niet meer zien. En daardoor hebben ze de oorlog overleefd. Hij is nog te zien. Kijk via onze kanalen en dan kun je die documentaire ongetwijfeld ergens vinden.

0: Ja, Brezema, samen met Pommelien Thijs en Nu Wij Niet Meer Praten. Na 19:30 een uurtje vol sport met de nabeschouwing van het voetbalweekend. En de dames van Apollo 8. Zij zijn kampioen van Nederland en straks hier te gast.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
9: europakinderhulp.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Half 8, tijd voor het belangrijkste nieuws.
14: Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal zegt diep geraakt te zijn door de dodelijke woningbrand in de stad van gisteren. In de Frederik van Edestraat brak rond 3:30 'smiddags brand uit. Eén persoon kwam daarbij om het leven. Welman zegt dat dit de gemeenschap en in het bijzonder direct betrokkenen en omwonenden raakt. Zijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en iedereen die door het incident is geraakt. Ook spreekt de burgemeester zijn waardering uit voor de hulpdiensten. De politie onderzoekt hoe de brand heeft kunnen ontstaan. In Deventer is vannacht brand uitgebroken in een auto. Gebeurde rond 14:45 in de Frits Drijverstraat. Omdat de brand snel werd ontdekt en de brandweer ook snel in die straat was, was de brand nog niet uitslaat. Ondanks dat was er wel veel schade. Omdat de brand aan de voorkant en de achterkant van de auto woedde, lijkt brandstichting waarschijnlijk. Op camerabeelden van bewoners in de straat zou ook een verdacht persoon te zien zijn. Daarnaast is een fles gevonden vlakbij de auto, waarmee de brand mogelijk is aangestoken. De politie doet onderzoek en roept mensen met camerabeelden uit de omgeving op om zich te melden. In Deventer is het vaak raak met autobranden. Zo ging in de nacht van vrijdag op zaterdag nog een auto in vlammen op aan de IJsselkade. En de politie heeft gisteravond laat iemand aangehouden na een achtervolging door Enschede en Glanerbrug. De auto werd door de politie en de marechaussee gevolgd. Volgens getuigen reed de automobilist tijdens die achtervolging op 3 banden. Een van de banden zou hij in de Gronauwse straat zijn kwijtgeraakt. Ondanks de schade reed de bestuurder door over de Ekersdijk, waar de auto in een sloot terecht kwam. De bestuurder vluchtte daarna een bos in, maar kon korte tijd later alsnog aangehouden worden door de politie. Waarom de automobilist op de vlucht sloeg, is nog onbekend. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oostep.
0: Voor het weer naar Gita Spallenburg. Gita, goedemorgen.
15: Goedemorgen weer, Marcel.
0: Nogmaals, het is even wennen, want het is grijs. Het is grijs en het blijft grijs. Of toch
15: het
0: niet?
15: Het is nevelig. Ja, de zon heeft moeite vandaag om er doorheen te komen. Dus het zal vooral bewolkt zijn, wat nevelig, doordat de luchtvochtigheid zo hoog is. Het heeft natuurlijk alles te maken met de neerslag van het afgelopen weekend. En de lucht is ook nog wel wat onstabiel. En dat betekent dat het vanochtend, denk ik, droog is, kalm, rustig. Nu een graadje of 12, 13. 16. En vanmiddag dan ontstaan er een paar regen- en onweersbuien die weinig bewegen. Er zit gewoon weinig wind, nog in de lagere delen van de atmosfeer als in de hogere. Dus daar waar een bui valt, kan die wel goed uitregenen. En de temperaturen zijn denk ik voor de meeste mensen nog op orde. 18 tot 20 graden vanmiddag.
0: Ja, daaraan ligt het niet, maar we hadden allemaal het gevoel dat we zo de zomer in zouden gaan. Zo is het niet.
15: Qua luchtvochtigheid wel een beetje. Je voelde ook echt, vorige week hadden we natuurlijk lange tijd dat hele droge, voorjaarszonnetje met die strakblauwe luchten. En toen werd het zaterdag veel dampiger. En dat is er de komende dagen ook. En dat zie je vaak ook in juli en augustus, hè, dat het veel vochtiger is. Terwijl de temperaturen op zich op een fraai niveau liggen. Nou, nu ook met die 18 tot 20 graden. Maar de komende dagen wordt het wel wat killer, wat frisser. En het is best een ingewikkelde verwachting, want vanuit het zuiden komen er toch ook wat neerslaggebieden onze kant op. En die blijven ook af en toe een beetje slepen. Ik denk dat vanavond tijdens dodenherdenking denk ik er ook her en der een bui kan vallen. Grootste kans daarop is in Twente. En in de loop van de nacht dan wordt het eigenlijk op meerdere plekken regenachtig. En die regen die moet dan morgen een beetje uitdoven in de loop van morgenochtend. Maar de bewolking blijft bestaan en de temperaturen komen niet meer zo hoog. Ik denk dat we morgen op een graad of 14 zitten. Misschien maar 13.
0: Oké, dat is wel belangrijk voor al die bevrijdingsfestivals. Ja. En natuurlijk het grote bevrijdingsfestival hier in Zwolle.
15: Ja.
0: Wat toch ook wel afhankelijk is voor een groot deel. Niet in de laatste plaats voor de inkomsten van het weer.
15: Snap het. Ja, snap het. En wat dat betreft is het best wel spannend, omdat dat neerslaggebied ook door alle modellen wat anders wordt berekend. Sommigen zeggen, morgenavond gaat het ineens flink plensen. Anderen houden het morgenavond droog. Feit is dat de scheidingslijn tussen de wat koelere lucht vanuit het noorden en de mildere lucht vanuit het zuidoosten, vanuit Zuidwest-Duitsland, die ligt ook een beetje over ons in Overijssel. En het is gewoon een ingewikkeld punt waarop gemakkelijk de neerslag ontstaat. Dat geldt eigenlijk ook voor de woensdag. Zou ook een lichte regenachtige dag, een motregenachtige dag kunnen worden met een dieptepunt in temperatuur van een graadje of 11, 12.
0: Mooi. Niet mooi.
15: Goed
0: dat is even
15: grond,
0: een dipje.
15: Maar slecht getimed, zeggen we dan. En dan vanaf donderdag is het dan een paar dagen droog, stapelwolken zon. En dan gaan de temperaturen weer geleidelijk aan wat omhoog.
0: Kijk, er is het ook weer
15: dat
0: licht
15: wel.
0: Aan het eind van de grijze tunnel. Gita, dankjewel. Tot over een uur spreek ik
15: Tot
0: je
15: zo.
0: Nog een keer. Heb ik intussen tijd verkeersinformatie. Files op de A35 valt reuze mee overochtend. Maar je staat wel vast tussen Enschede en Zwolle, tussen Almelo en Wierden om precies te zijn. 2 kilometer met 6 minuten aan vertraging. En de N36 om richting Almelo ook een dagelijkse file. Nu de vakantie weer voorbij is tussen Adorp en Wierden. 4 kilometer file daar en 6 minuten aan vertraging. En inmiddels binnen 2 volleybalsters. Dames, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat jullie er zijn. Kleine oogjes. Dat valt best mee. Met een schaal en een beker. Heerlijk. Geweldig. Gaan we zo over praten. Het zijn allemaal shiny happy people hier.

0: R.E.M. hoorde je met Shiny Happy People. Nou, dat waren het zaterdagavond.
1: Op jacht naar de eerste titel in de geschiedenis van de club. Meinders achterover in de brievenbus en daar valt hij. En daar is de titel voor Apollo 8. Wie had dat verwacht?
2: Apollo 8 is onze club. Ja, is onze club.
3: En het was nog lang onrustig. In Sliedrecht, Borne, Hengelo en Saasveld zo ongeveer de afgelopen iets meer dan 24 uur. Bij ons in de studio Jorieke Bodde en Lotte van der Horst. Je hoorde ze net al even. Goedemorgen nogmaals. Goed dat jullie er zijn, allebei. Ja, we horen die commentator net in dat stukje zeggen: wie had dat verwacht? Hadden jullie het verwacht?
4: Ja, nou, wij weten wat.

0: Nee, nee, we genieten er enorm van met z'n allen. Nee, ja. Die hebben we er lang naar gewerkt. En dan mag je er nu lang van genieten.
1: En met zoveel spanning, want Sliedrecht is de aartsvijand, zou je wel kunnen zeggen. Natuurlijk, in ieder geval dit seizoen. Tot de allerlaatste set moest het duren.
0: Ja. Nee, ja, we hebben het hele seizoen eigenlijk, denk ik, van ze verloren. En dat het dan nu in die finale reeks gewoon 3 keer lukt om van ze te winnen. Ja, dat is echt onbeschrijfelijk.
2: Ja, want het is natuurlijk een best-of-5 serie die tot de 5e wedstrijd ging. En dan nog tot de laatste set. Ja, eigenlijk mooier kan ook niet.
3: Nee, dat is wel waar. We hebben inderdaad het hele seizoen hebben we heel veel 3-2 tegen hen gespeeld. Dus dat dan de finale reeks ook nog weer uit 5 wedstrijden ging bestaan. Ja, echt niet normaal. Maar dat wij dan nu aan het langste eind trekken is wel echt heel erg lekker. Ja,
2: ja. We praten zometeen met jullie door om te praten over dat landskampioenschap natuurlijk. Maar sportverslaggever Tijmen van Wissing is er ook. Tijmen, normaal ben jij natuurlijk de man of the hour rond dit tijdstip. Maar ja, we hebben nog even iets belangrijkere gasten in de studio. Maar dit is wel een prestatie van formaat, toch? Goedemorgen van Apollo 8.
4: Goedemorgen, nee zonder meer. Ik pas mij nederig aan, want ik heb echt genoten van Apollo 8. Zeker al vanaf de halve eindstrijd tot aan de finale. Het was zaterdagavond echt heel erg spannend.
1: Ja, want, hij vroeg me nog wel even af, we gaan straks wel over de volleybal verder. Maar er was een beslissende wedstrijd. We haalden jullie aap in de studio om er alles aan te doen. Want jullie moesten thuis spelen. Cruciaal moment, jullie stonden een break voor. En dan word je zo afgedroogd. En dan toch nog zo terugkomen. Hoe kan dat?
3: Ja, het is wel echt bizar. Want er waren zoveel supporters. Het was uitverkocht. Ja. Ik denk dat dat wel een stukje druk met ons meegaf. En dat we het ook voor hen heel graag goed wouden doen. En je wil zo graag hier Borne ook het volleybal wat we kunnen laten zien.
1: Dan
3: en,
1: toch de spanning.
3: Ja, ik denk dat het wel wat spanning dat wel wat meespeelde. Ja. Ja. En Sliedrecht zette ons volledig onder druk. Waar we gewoon niet onderuit kwamen. En een weekje later deden we het andersom.
2: Ja. Is het dan misschien nog makkelijker geweest om die laatste wedstrijd uit te spelen? Heb je dan minder druk misschien?
0: Nou, ik weet het niet of het minder druk is. Want er gingen gewoon de supportersbus
2: ja,
0: gewoon
2: mee. Zo,
0: dus er zat daar zat een hele grote groep rode fans die erbij waren. Dus, en uiteindelijk willen we deze titel al zo lang. Dus de druk lag er sowieso ja. wel bij onszelf op.
1: Ja. En nu de titel in Borne, Tijmen, petje af natuurlijk.
4: Ja, nou, ik betrapte me er zelf op zaterdagavond. Ik zat met meerdere schermen te kijken. Mijn dochter kwam zelfs nog naast mij zitten. Ik kreeg ook een beetje, nou, toch wel een hekel aan die arbitrage. Er waren wel wat hachelijke momenten. Wel net even via de vingers uit of niet. Al die momenten zaten een beetje tegen. En toen kwam op een gegeven moment zo'n heerlijke service via de netband. En toen dacht ik, ja, nu zijn de 4 wedstrijdpunten. En dat, toen werd het nog weer heel spannend. Want ja, het ligt zo dicht bij elkaar ook. Dat hebben al die wedstrijden wel bewezen. Maar ja, die meiden hebben dat echt geweldig gedaan. En ja, schitterend hoe Apollo 8 dan voor het eerst kampioen wordt. Want we hebben het vaak over voetbal op dit moment. Maar zij bedrijven echt topsporten. Het is vaak nog werken, studie ernaast. Ik geloof dat Jorieke ook bij FC Twente werkt als docent. Er zijn heel veel Die er echt 70 uur in steken in zo'n week. 60, 70 uur. Nou, en daar kunnen toch heel veel betaald voetballers nog wel iets van leren.
1: Zo is dat, Tijmen. Het is wel mooi om te zien, hoor. Toen jij de netband noemde, begonnen ze allebei te knikken. Dat was een cruciaal moment, hè?
0: Ja, absoluut.
3: Ja, sowieso, ja. Ja.
1: Nou, zo zie je maar. Je sportkenners onder elkaar, Tijmen. Zullen we even snel het voetbal doen?
4: Ja, nee, want daar is ook nog alles om voor te spelen. Laten we gewoon dan de wedstrijden benoemen die er nog een beetje om gingen. En wat heet, want PEC Zwolle was gisteren ja, echt zenuwslopend ook. Want die spelen echt zo matig de laatste tijd. Dat is echt niet om aan te gluren. Die waren zelfs minder dan een degradant met een B-elftal en met 10 man.
1: Nou, inderdaad. Ik zei het net al tegen Bas en ik heb zelden zo'n slechte wedstrijd gezien, maar wel 3 punten pakken en je veilig spelen. Daar ging het om, Tijmen.
4: Ja, dus er ook niet meer over hebben. Vervroegd nee. Beveiligingsdag in Zwolle op dit moment. Dus die hebben weer een ticket voor volgend jaar. Maar die hebben ook wel werk om te overpeinzen, hoor. Want het ziet er gewoon niet goed uit de laatste weken. Maar PEC Zwolle is in ieder geval behouden voor de Eredivisie. En we weten het van 3 jaar geleden nog. Toen gingen er 2 clubs uit. Dus laten we vooral nu blij zijn dat er in ieder geval 1 club slechts afdaalt richting de Eerste Divisie. Want de laatste weken verdienen eigenlijk 2 ploegen dat.
1: Ja, het was inderdaad niet best. Maar goed, laten we naar bovenkant kijken. Twente stond op het randje van een hele belangrijke overwinning. En in de laatste seconde ging het daar mis, toch? Wat sneu.
4: Ja, nee, wat sneu.

0: Het gebeurt ze wel te vaak ook. Ja. Het laat zich wel voelen, hoor. Het is onderhand wel een trauma, hoor. AZ uit vorig jaar Europees voetbal verspeeld in extra tijd. Dit jaar een bekernederlaag. Dat je denkt, nou, toen waren ze ook veel beter. Gisteren was de wedstrijd in evenwicht. Dus ja, qua wedstrijd kon je wel leven met een puntendeling. Maar ja, in de 94e minuut sta je nog virtueel derde. Een minuut later sta je vijfde. En dat is een wereld van verschil. Want of je speelt voorronde Champions League en de miljoenen stromen binnen, of je moet nog echt alle zeilen bijzetten om überhaupt, ja, de Conference League te halen. Dus ja, dat wordt nog heel erg spannend de komende 2 weken. Dat gaat echt elke keer weer stuivertje wisselen worden. Want zaterdagavond, terwijl Apollo 8 bezig was, was NEC ook bezig aan een, ja, hele merkwaardige wedstrijd. Dus die strijd tussen NEC, Ajax en FC Twente wordt echt zenuwslopend de komende 2 wedstrijden. En dat gaat nog een hels karwei worden om voor FC Twente Europees voetbal te halen. Want ja, die laten tegentreffen, dat was echt een kaakslag van je welste. Je zag iedereen ter aarde storten. Die laat zich wel even voelen.
1: Genoeg om voor te spelen. Hoe anders is dat bij Go Ahead? Als er nog een beetje hoop was om mee te doen aan de play-offs, had er misschien wel gewonnen moeten worden van Sparta. Maar dat werd 2-2. Dus kan Go Ahead gewoon rustig dit seizoen uitspelen?
0: Ja, en die willen natuurlijk gewoon nog goede resultaten halen. Want die hebben voor de televisieranglijst, want de tv-gelden zijn altijd belangrijk, ook nog wel iets om voor te spelen. Maar gisteren hadden ze moeten winnen bij Sparta. Het had gekund, ze hadden wat kansen. Het was best een leuke wedstrijd, 2-2. En ik wil niet onvermeld laten dat er in de blessuretijd nog even een invaller was. Oscar Sivertsen, die eventjes eerst aan een shirt trekt en vervolgens een bal het publiek inschiet. En dus in 10 seconden tijd 2 keer de gele prent krijgt. Ja, ja, veel dommer vind je ze niet.
1: Dit heb ik helemaal gewist.
2: Ik ook niet, dat heb ik ook niet meer gezien. Ja.
1: Tijmen, dankjewel.
0: Lekker dat jullie het altijd alleen maar met de samenvattingen doen, ja, mannen. Ja.
1: Daar baseren wij en op jouw analyse natuurlijk.
2: Had ik dat maar gedaan bij PEC Zwolle, Tijmen, de samenvatting alleen maar gezien. Maar ik heb de hele wedstrijd gezien.
0: Nou, geef alle aandacht aan die vrouwen. En er was een speciale felicitatie voor die vrouwen gisteravond vanuit het vliegtuig ergens richting Spanje. En ik weet niet of dat filmpje al tot die dames is gekomen, maar het was een...
1: Ze knikken wel. Ja. Ik zie hier een blik van herkenning. Wat is dit? Waar gaat dit over?
3: Ja, onze teammanager die is natuurlijk op en neer gevlogen voor deze laatste wedstrijd. En op de terugweg had hij een uur vertraging omdat Geert Wilders aan boord kwam.
1: Oh!
3: En toen heeft hij even de stoute schoenen aangetrokken. En heeft hij gevraagd om een mooi filmpje op te nemen met de medaille. Dus kregen we nog een mooie felicitatie van Geert Wilders.
1: Jullie hebben een felicitatie van Geert Wilders gekregen.
2: Nou zeg. Prachtig. Goed dat jij dat even weer vermeldt, Tijmen. Dankjewel. En ik hoor dat jouw dochter volleybalster wordt, Tijmen. Dat komt goed.
0: Nou, die heeft wel genoten.
2: Ja, mooi.
0: Ze hebben echt magnetisch gewerkt voor mijn dochter. Want die is ineens fan. Dus geweldig. Net als heel veel mensen in Borne. Dus ga ervan genieten. Topprestatie.
2: Dank je, Tijmen.
1: Ja, dit geluid klinkt jullie bekend in de oren na al die wedstrijden. Bij ons in de studio nog steeds Jorieke Bodde en Lotte van der Horst van Apollo 8, de landskampioenen. Wat betekent dit nou voor de club? Want we hebben het al vaak gezegd, eerste keer landskampioen. Dat is sowieso al heel mooi natuurlijk, maar ja, kan je uitleggen wat het doet met de mensen?
3: Ja, heel veel. Zoals net ook al aangegeven, het werkt een beetje aanstekelijk. Ik denk dat we volleybal echt op de kaart hebben gezet. En de club is al jaren bezig met een goed fundament en met het beleid te verbeteren. En dat nu eindelijk bekroond wordt met deze landstitel, dat betekent zoveel. En het is niet alleen maar op het veld waar het gebeurt, maar je ziet zoveel vrijwilligers, zoveel steun. Zoveel mensen die binnen Apollo heel hard voor ons werken. In de organisatie, in sponsoring. Er komt zoveel meer bij kijken. En ja, ook voor hen is het zo mooi dat dit dan, dit dan uitslag heeft.
2: En heel veel vrijwilligers, hè? Het draait op vrijwilligers.
3: Het draait volledig op vrijwilligers.
2: Ja,
3: ja, en ik denk dat het besef er nog niet helemaal is dat we deze titel hebben gepakt. Niet alleen voor ons niet, maar ook voor de hele club nog. Dat nog even binnen moet komen.
1: Ja.
3: Maar nee, dit is prachtig.
2: Nou zijn jullie niet alleen, jullie hebben wat meegebracht. De schaal en de beker.
3: Zeker.
2: Ja. Wat mooi om die te zien. De schaal is nieuw. De beker dacht ik, goh, had het niet even kunnen oppoetsen. Maar Lotte, het is een oude, hè? Het is een oude.
3: Ja, deze gaat al een tijdje mee. Komt uit, 1948.
2: Ja.
3: En hij is nog heel.
2: En hij is nog heel, hij is wat bevlekt en het hout eromheen is wat aangetast. Maar daar komt jullie naam straks in te staan.
3: Ja.
2: Dat doet toch wel iets, toch?
3: Ja, dat... Ja,
2: je
3: dat
2: staat
3: is
2: er nog met groot ontzag naar.
1: Want alle kampioenen staan erop.
3: Ja.
1: Sinds die beker gebruikt wordt.
3: Ja.
1: Dus daar komt de naam van Apollo 8 bij. En de schaal, dat is een iets nieuwere variant.
3: Ja, maar die heeft ook al wel een paar krasjes. Dat is toch lastig om daar dan heel zorgvuldig mee om te gaan.
2: Feestende kampioensteams zijn niet te vertrouwen natuurlijk. Nee.
1: Ja, want vertel de routekaart van het feest sinds zaterdagavond te 7.
3: Sliedrecht is natuurlijk een stukje rijden. Maar goed, we hadden een hele mooie spelersbus die we al een paar weken mochten gebruiken. En die zat bommetje vol en er was nog een andere supportersbus. Toen kwamen we ongeveer om 1 uur denk ik aan hier in de Veste. En dan mochten we nog een uurtje doorfeesten. En toen zijn we doorgegaan naar Hengelo. Ja, 6 uur lagen we in bed.
1: Heel goed.
2: Oh, goed gevierd. Netjes.
1: Ja, gisteravond ook nog, toch? Hoorde ik.
3: Ja, sommige meiden die zijn nog naar Bruins geweest. Dus was ook zeker nog geslaagde avond.
2: Mooi zo. Dat dient ook gevierd te worden. Zeker als je er zo hard voor werkt. Daarmee zei het net al, jullie stoppen daar echt 50, 60, 70 uur in de week?
3: Ja, wij werken er allemaal nog naast. Dus ik werk naast nog 32 uur. En dan heb ik zo verdeeld over 5 dagen dat ik in de middagen eerder weg kan. En dan kunnen we ook nog trainen.
2: Een kleine rekensom leert dan dat je weinig privéleven meer overhoudt.
3: Ja, dat klopt. Dat is ook echt wel wat we er allemaal voor laten.
2: Ja.
3: Dus dat... dat laat ook alleen maar zien hoe mooi die titel is.
2: Precies, dat wordt dan op deze manier beloond. Jullie hebben net verteld hoe belangrijk het voor de club is. Hoe belangrijk is het voor jullie? Want hoop je nu op een, misschien een volgende stap? Een internationale carrière? Ga je verder? Of ik zie jullie al stiekem glimlachen. Zijn er al contracten getekend?
3: Nee. Wij zijn een beetje de oma's van het team. Dus wij,
2: jullie kunnen niet meer weg?
3: Wij zitten hier nog voor onze, in ieder geval een van onze laatste jaren. Om het hier mooi af te sluiten.
2: Ja, er gaan wel 10 genoten verder natuurlijk. Ja, hè? Die gaan een stap maken.
3: Ja, zeker.
2: Dat was al bekend natuurlijk. Maar nu zijn jullie in de picture, toch?
3: Ja, de transferperiode, zeg maar, dat je echt in de picture komt, die begint al veel vroeger in het volleybal. Dus dat is echt al in december, januari, dat je eigenlijk al bezig bent met wat je gaat doen het jaar daarna. En inderdaad, er zijn de jonge meiden die ook al, inmiddels ook al 4 jaar bij Apollo hebben gespeeld, die nemen nu een volgende stap.
1: Ja, en is het prioriteit van de club om daar dan ook weer vervanging voor te vinden? Want ik neem aan, nu je landskampioen bent, wil je ook een beetje dat niveau houden, toch?
3: Ja, het is inderdaad wat Lotte zegt. In januari begint dat al met alle gesprekken. En dan moet je intentie ook doorgeven. En dan gaan zij ook al kijken van oké, op welke positie komt er wat vrij? Dan moeten we dan vervanging voor zoeken. Daar zijn ze al heel druk mee bezig geweest.
1: Ja, en hoe is die balans bij Apollo tussen speelsters en vrijwilligers en mensen uit de staf uit de regio, zeg maar. En mensen die echt, misschien voor het succes komen en dan hopen daarna nog meer carrière te maken.
3: Ja, het is natuurlijk het mooiste als je zoveel mogelijk ook wel uit de regio houdt. Alleen als je echt mee wil doen met de top, ga je ook gewoon voor kwaliteit. Dus heb je ook gewoon een Lotte van der Horst uit Brabant nodig. Dus het is gewoon belangrijk dat die mix er is. En dat de faciliteiten hier zijn om hier dan ook te kunnen gaan wonen als speelster zijnde, is gewoon heel belangrijk. En ik denk dat we daar een hele mooie balans hebben.
2: Ja, en zijn die faciliteiten? Ja, die zijn er dus in Borne, want het is echt een sport. Sportgemeenschap daar, hè?
3: Ja,
2: daar komt heel veel vandaan. Ja. En dat komt niet voor niks, dat komt niet automatisch.
3: Nee, er komt ook echt hier veel uit de buurt. Er zijn veel mooie jeugdopleidingen, denk ik, ook in het volleybal hier in de regio. En inderdaad, wat Jurikje zegt, we hebben hier ook een mooi spelershuis waar meiden wel van buitenaf mooi kunnen wonen.
2: Maar de faciliteiten zijn op orde, club is in orde, de structuur is op orde. En dat is ook wel nodig, dat is belangrijk.
3: Ja, dat is heel belangrijk. Dat legt het fundament. En als je dat niet voor elkaar hebt, dan ga je dat ook heel gauw terugzien, denk ik, op het veld. En dat is gewoon heel fijn. De randzaken, alles is gewoon heel goed geregeld bij Apollo. En dat het dan nu ook op deze manier dan beloond wordt, dat geeft voor hun, denk ik, ook nog meer steun en nog meer motivatie om hiermee door te gaan.
1: Ja. En nu voor volgend seizoen worden tijmen net over Europees voetbal bij FC Twente, wel of niet. Maar hoe gaat het in het volleybal? Spelen jullie nou, omdat je landskampioen bent, volgend jaar Europees?
3: Ja. Ja, zeker weten.
2: Oh, ik zie jullie glunderen.
3: Ja, daar zijn we super blij mee. We hebben hier al, al 2 mooie Europese jaren, 3 mee mogen maken. Ja. Tenerife, zijn naar Porto geweest en naar Bulgarije en Finland. Dus nee.
2: En wie komen er nu in jullie koker?
3: De loting is in juni. Ik zou echt niet weten wie er allemaal inschrijven.
2: Maar dat is de Europese top.
3: Ja, dat is iedereen. Ja, dat is
2: toch?
3: Inderdaad. Dat is de bovenkant.
2: Ja, ja. Ja, hoger gaat niet als je landskampioen bent, toch?
3: Nee.
1: En is dat dan een leuk Europees tripje? Of heb je ook echt een doel?
3: Nou, de vorige keer zijn we een ronde doorgekomen. En ik denk dat dat echt dan een heel mooi doel op zich is. Dus dat gaat dit keer ook zo zijn. Want hoe meer je van die tripjes kunt maken, dat doet ook heel veel met zo'n team. En
2: daar leer je van natuurlijk. Hè? Hele sterke tegenstanders. Daar kom je in sporthallen waar de heksenketel nog veel groter is natuurlijk. Hè?
3: Ja, maar dat zijn ook echt de profs, zeg maar, hè. Die hoeven er niet naast te werken. Dus net als inderdaad zo'n FC Porto, ja, die staan gewoon allemaal onder contract.
1: Ja. Dus dat allemaal voor volgend seizoen.
2: En dan kom jij aan met je bijbaan en 70 ja. uur. Oh, nou, 32 uur. Nee, sorry. Excuses. Je volledige baan en daarnaast volleyballen en geen privéleven. Ja, nee. Ga er maar aan staan.
1: Ja. Nou ja, goed. Europees volleybal gaan we vast ook volgen volgend seizoen.
2: Wij wel.
1: Eerst nog even genieten. Is er nog ergens een huldiging op het bordes van het gemeentehuis van Borne?
2: Platte kar.
3: Ja, ik denk wel dat we deze week nog wel wat leuks gaan doen, ja. Ja.
2: Mooi zo. Veel plezier daarbij.
3: Dank je.
2: Gaan we eruit met de nodige feeststemming, toch?
1: Zeker. Bij ons in de studio. Jorieke Bodde en Lotte van der Horst van Apollo 8. Dank dat jullie er waren met iets wat kleine ogen. Maar dat mag ook wel.
2: Het werd zeer gewaardeerd.

0: Vanavond herdenken we onze oorlogsslachtoffers bij het Provinciaal Verzetsmonument Overijssel op de Markeloze Berg. RTV Oost doet hiervan live verslag. Met om 8 uur de 2 minuten stilte, gevolgd door het defilé en de kransleggingen. De Provinciale Dodenherdenking. Vanavond op TV Oost.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal zegt diep geraakt te zijn door de dodelijke woningbrand van gisteren. Zijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en iedereen die door het incident is geraakt. In Deventer is vannacht brand uitgebroken in een auto. Is de tweede autobrand van het afgelopen weekend. En de politie heeft vannacht iemand aangehouden na een achtervolging door Glanerbrug. De auto die gevolgd werd, crashte. Meer nieuws in de Oost.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de Nationale Dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
11: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
10: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
12: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
10: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zometeen op Radio Oost. bellen we met de burgemeester. Dat is die van Hengelo van vanmorgen als burgemeester van de dag. Extra bijzondere dag natuurlijk vandaag op 4 mei. Ook in Hengelo, net als in iedere andere plaats in Overijssel. De dodenherdenking.
13: Zeker, maar als te horen wat de reactie is van de burgemeester op bekladden van het Nationaal Monument. Ten slotte en over de kritiek van zijn collega's in Utrecht. Die vinden dat het debat over asiel verder aan het ontsporen is. Muziek hoor je straks van bijvoorbeeld John Paul Young en de Jay Giles Band.
14: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
15: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
17: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
9: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: Jay Giles Band fluit naar The Centerfold. Het was de opening van deze maandag. De nieuwe week is begonnen.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. En die nieuwe week begint op 4 mei. Je bent bij Radio Oost. En zometeen bij ons de burgemeester van de dag. Dat is vandaag Sander Schelberg van Hengelo.
0: En op 4 mei, zoals je weet, herdenken wij.
2: Daar zometeen meer over. Eerst het nieuws uit Oldenzaal van gisteren. De burgemeester daar, Patrick Welman, zegt diep geraakt te zijn door de dodelijke woningbrand in de stad van gisteren. In de Frederik van Edestraat brak rond 3:30 middags brand uit. Eén persoon kwam daarbij om het leven. Hart van Nederland sprak een buurvrouw die het zag gebeuren.
3: We waren daar en de ruiten die vlogen eruit. En we hadden echt zoiets, we moeten hier in de veiligheid en de omwonenden ook van weg hier, weg, weg, weg, weg.
2: Ja, het is heel heftig geweest. Er was veel paniek in de straat. Burgemeester Welman zegt dat de gemeenschap en in het bijzonder direct betrokkenen en omwonenden erg zijn geraakt. Zijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en iedereen die door dat incident is geraakt. En hij spreekt ook zijn waardering uit voor de hulpdiensten. Politie onderzoekt hoe die brand heeft kunnen ontstaan.
0: Ja, en dan toch wel het heftige nieuws van vanochtend. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam blijkt dus te zijn beklad met rode verf. Het woord genocide bijvoorbeeld is er opgeschreven. Ziet ook deze verslaggever van Goedemorgen Nederland.
4: Het is best wel aanwezig wat ik zeg. Maar wat ik opmerkelijk vind om te zien is als je ernaar kijkt hoe snel ze dat weer wegkrijgen. Ze zijn bezig met een hoge drukspuit. En op het moment dat ze eroverheen gaan is ook meteen die rode tekst weer weg. Dus ik denk dat dit met een klein half uurtje wel weer helemaal schoon is. Het gaat redelijk rap.
0: Nou, dan is het geen storing. Hopelijk vanavond bij de Nationale Dodenherdenking natuurlijk op de Dam. Maar dat het gebeurt is natuurlijk wel behoorlijk ernstig.
2: Op deze 4e van mei, de dag waarop we herdenken en terugkijken op de Tweede Wereldoorlog. Terugkijken bijvoorbeeld ook op de Vrouwenmars. Want terwijl in april 1945 een deel van het land bevrijd is, lopen 116 vrouwen onder bewaking van de Duitsers van Kamp Westerbork naar Groningen. Ook 22 Overijsselse vrouwen lopen mee. 3 dagen lang leefden ze in angst om dood geschoten te worden. Ook de moeder van Tetske Vocht liep mee. Haar moeder praatte er weinig over na de oorlog. Dus om later te horen over wat haar moeder heeft moeten doorstaan, vindt ze heftig.
5: Ja, dat is emotioneel. Omdat wij natuurlijk een beetje in een spagaat zaten van hoe wij zijn opgevoed als... Nou ja, mijn moeder was socialist, dus de wereld was... Je had een verantwoordelijkheid om aan de samenleving bij te dragen. En ze heeft de VN omarmd en ze waren van het gebroken geweertje. Vrije pers, democratie en dan opgevoed worden zonder dat je mag spelen met wapens. En dan nu, pas de laatste jaren, te horen dat zij in het verzet wel wapens heeft vervoerd. Voor de vrijheid natuurlijk van hun en van ons. Ja, dat is heel emotioneel en ook heel... Ja, heel bijzonder dat we niet meer kunnen praten met haar daarover. Dat vind ik ook wel weer heel erg.
2: Was zaterdagavond een documentaire over te zien op TV Oost. En die kan je nog terugkijken op ons YouTube-kanaal.
0: Ja, en dan volgen we vandaag natuurlijk de uitspraak van de rechter. Doet uitspraak in het kort geding tussen NAC Breda en de KNVB. Over de wedstrijd Go Ahead Eagles NAC. NAC wil dat het duel van 15 maart ongeldig wordt verklaard. Vanwege het meespelen van Dean James. Verhaal is wel bekend natuurlijk. Hè? James zou niet speelgerechtig zijn geweest omdat hij het Nederlandschap zou zijn kwijtgeraakt omdat hij voor Indonesië is uitgekomen. Aanklager betaald voetbal besloot hem niet te straffen. Het competitiebestuur verklaarde de wedstrijd niet ongeldig. En daarop stapte NAC naar de rechter en spande een kort geding aan. Het is nu aan de rechter, want NAC en de KNVB zijn er vorige week tijdens de zitting bepaald niet tot met elkaar uitgekomen.
6: Je merkt dat iets heel groot wordt gemaakt, waar het voor ons een hele kleine, simpele vraag is.
7: Ik begrijp natuurlijk vanuit hun perspectief dat ze zo willen kijken. Maar wij hebben het geheel te overzien en zien gewoon dat het om heel veel meer gaat. Het gaat misschien wel om de helft van de eredivisiewedstrijden waar je het dan over hebt.
6: Ik denk als je de reglementen leest, dan zie je dat het klip en klaar is. En die willen wij graag laten toetsen en dat hebben we vandaag gedaan.
0: Uitspraak om 12 uur. We gaan het voor je volgen. En het kan natuurlijk in eerste instantie gevolgen hebben voor Go Ahead. Misschien zou die wedstrijd overgespeeld moeten worden. Maar dat is dus nu aan de rechter.

0: Olivia Dean. So easy to fall in love. 7:15, je luistert naar Radio Oost.
1: Goedemorgen, burgemeester.
2: Iedere ochtend een Overijssels burgemeester op Radio Oost. Ook op de ochtend van 4 mei spreken we met Sander Schelberg, burgemeester van de gemeente Hengelo. Meneer Schelberg, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen, ja.
2: Op een belangrijke en emotionele dag ook voor veel mensen vanavond. Natuurlijk de dodenherdenking, ook in Hengelo. Hoe bijzonder is die dag voor u nog ieder jaar?
3: Ja, dat blijft inderdaad een bijzondere dag. Omdat je ook wel ziet dat het ook heel veel mensen willen graag herdenken. Je ziet zelfs in de afgelopen jaren, en ik heb het zelf aan de lijve mogen ondervinden, ook hier in Hengelo, dat er eigenlijk alleen maar meer ruimte wordt geëist voor herdenken. En dat er zelfs meer monumenten zijn in Nederland. We hebben er zelfs tegenwoordig 5000. En dat is na de oorlog waren er nog maar 1000. En er komen er elk jaar zo'n tientallen bij. Dat stond vanmorgen ook in de Volkskrant. Dus je ziet dat mensen dat graag, dat ze er veel behoefte aan hebben, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, en dan is er één nationaal monument op de Dam in Amsterdam, waar vanmorgen een bekladding is geweest. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Nou ja, kijk, dat is echt het mogen herdenken. Dat moet je vooral buiten de politiek houden. Zo'n bekladding, dat heeft natuurlijk een politieke connotatie. Dat heeft een politieke gedachte van, er stond dan de geloof genocide erop. Dat betekent dat ze een politiek hebben gemaakt. Ja, dat is dan net precies wat je met al die monumenten, dat gedenken, herdenken. Vanavond herdenken we allen die gevallen zijn, of het nou verzetstrijders zijn, geallieerde soldaten, mensen die vermoord zijn in de kampen, al die mensen worden vanavond herdacht. Dat heeft even geen ruimte voor politiek. En daarom is die bekladding eigenlijk zo ernstig. Het zal straks al opgeruimd zijn hoor. Maar je moet op dit moment even die politiek erbuiten houden.
4: Ja, het schijnt er makkelijk af te zijn te gaan. En ze zijn er inderdaad al druk mee bezig. Al is dat poreus steen. Dus ook nog wel lastig. Maar goed, dat zijn allemaal logistieke problemen.
3: Denk dat behandeld
4: details.
3: Is.
4: Ja. Ja, dan is het behandeld. Maar dit is voor heel veel mensen, u geeft het terecht aan. En veel mensen willen ook nog herdenken. Dat worden er zeker niet minder. Heeft zoiets wel impact, kan ik me voorstellen? Veel mensen, doet dit persoonlijk pijn, toch?
3: Ja, dat als je dit soort ziet, en kijk, het is eigenlijk je neemt het even weg, hè, zo'n bekladding, dan neem je even weg dat het een neutraal gebied is. Dan wordt het ineens een gebied van een ander type aandacht. Mensen willen neutraal gedenken. Dit is onze gezamenlijke plek, zonder dat iemand dat naar voren haalt. Dus dat maakt het wel zo pijnlijk inderdaad, hier.
4: Ja. En u zei het net al even, herdenken, het gebeurt natuurlijk ook uitgebreid in Hengelo. U zei al 44 monumenten erbij. Ook bij u dan in de gemeente?
3: Ja, in de afgelopen jaren merk je dat er veel meer momenten zijn. Ik woon zelf aan de Theo van Loonstraat, verzetstrijder. Maar ook Frank Zandman, die daar vlak hiernaast zit, heeft ook dit jaar weer een boek gekregen. Je zou het als een monument kunnen beschouwen. Ook dat soort monumenten zijn de afgelopen jaren opgeknapt. Zijn er momenten gekomen om daar naartoe te gaan. Joods monument in het stadhuis. En dan uiteindelijk vanavond ook het Grote Vredesmonument. En ik ga eerst om 6:00 naar Beckum. Want daar is natuurlijk ook nog een monument voor. Iemand uit Nederlands-Indië. Bij de acties. Ook van een verzetstrijder, van een politionele actie.
4: Ja.
3: Dus op die manier loop je heel wat monumenten af op een dag. En ik merk ook dat er gewoon veel meer belangstelling is gekomen in de afgelopen tientallen jaren.
4: Ja, ook scholen die ze natuurlijk adopteren, hè, die ze dan onderhouden. Ja. Dus het is ook een bron van lesstof natuurlijk, ook voor die kinderen.
3: Ja. Ja, we hebben het hier zelfs ook gehad, het monument zelf, dat het dan geadopteerd werd. Wat is dan de bedoeling? Maak het schoon, bedenk met elkaar wat. Het gaat over de bevrijding van Hengelo, dat ze bij elkaar komen. Maar op dit moment zie je ook, in Beckum zijn de scholen dus ook weer begonnen. Dat wil niet altijd op 4 mei. Maar dan zullen we vanavond ook veel kindertjes er zijn. Ja, ik vind dat altijd wel indrukwekkend hoor, om te zien.
4: Ja, en dan ontdekten wij dat de telefoniste, die toch wel de bron was voor de april-meistaking, die in Hengelo begon, een van de kantelpunten toch wel in de oorlog, door geschiedschrijving benoemd, die heeft een straat gekregen.
2: In Heerlen.
4: In Heerlen.
3: Ja, ze heeft ook hier een straat. Hè?
4: Echt waar? Ja. Nou, dat vroegen we ons dus net af. Ja. Dat wilde u vragen.
3: Ja. Ja, dat is ook hier gekomen. En dat maakt je ook wel, dat is ook weer zo'n nieuw monument, een nieuw moment. Dat de april-meistakingen eigenlijk niet of nauwelijks werden herdacht. En nu is het al een jaar of dikke jaar of 10 dat er nu aandacht voor is. En ook alsmaar grootser is, ook nationaal. Het is de grootste staking die er ooit geweest is door het verzet. Eigenlijk slecht, om niet te zeggen bijna niet werd herdacht, maar nu wel elk jaar. Hier zeker in Hengelo. En ook geloof ik in andere steden. Want het is een grote nationale staking. Met name aan de grens.
2: Ja, ja. Zeker. Ja, nou, als we toch even ander nieuws van vorige week uit uw gemeente. Je kan geen nationale andere radiozender aanzetten. Of langs de weg niet rijden. Of je ziet wel een bord of een reclame voor een nogal bijzondere podcastserie. Uit uw gemeente, over de hippiemoord. Heeft u hem al geluisterd?
3: Ja. Ik heb hem nog niet geluisterd, maar het is wel ook weer zo'n fantastisch verhaal. De moord, daar komt ook een prachtig theaterstuk voor dit komende jaar. Ja, het verhaal alleen is al heel bijzonder. Ik vind het wel mooi dat ook dat weer uit het vet gehaald wordt om dat weer eens even te vertellen.
2: Ja, en zo mogelijk levert het ook nog nieuwe informatie op, inderdaad.
3: Wie weet, een soort cold case zou je bijna bedenken, ja.
4: Nou, dan gaan we het hele nieuwsspectrum maar af met u, meneer Schelberg. Want gisteren ontvlamde het debat. Nou ja, het ontvlamt al een paar weken. De agressie tegen de komst van asielzoekers neemt weer verder toe. In IJsselstein hebben ze ermee te maken. Burgemeester, uw collega daar, zei van ja, dit ontspoort. De burgemeester van Utrecht sloot zich daarbij aan. Wijst naar het zoveelste kabinet dat voorlopig even niks doet. Hoe kijkt u daarna? Want het is natuurlijk ook wachten tot we de volgende opstand weer ergens ook in onze provincie krijgen.
3: Ja, toch zou ik ook weer een ander. Ik ben er volledig mee eens met collega Dijkstra die dat zegt hoor, vanuit Utrecht. En Esther van Wedestein uit IJsselstein, die als burgemeester daarmee te maken heeft. Maar ik zou toch ook even een ander perspectief willen plaatsen. Er zijn heel veel gemeenten, om niet te zeggen meer dan de grootst mogelijke meerderheid van gemeenten, die op een hele goede manier mensen opvangen. Asielzoekers, Oekraïners. En dat gaat ook allemaal in hele goede verstandhouding. Dit is gaaijes wat helemaal niets te maken heeft met de discussie over wel of geen asielzoekers. Het gaat over gaaijes wat alleen maar rellen wil trappen. Daar moeten we echt heel hard tegen weerstand bieden. Want ik merk in mijn eigen stad dat sinds 2015 we op grote schaal precies doen wat we moeten doen, namelijk de mensen opvangen. Dat gaat in zeer goede harmonie met de wijk. En dat gebeurt eigenlijk, ik durf wel te zeggen, in heel Nederland op al die plekken. En dan gaan we met z'n allen goed kijken naar relschoppers die eigenlijk daar helemaal niets mee te maken hebben met deze discussie. Nee. En daar moeten we echt vanaf.
4: Ja, maar het zet wel de toon. En misschien de sfeer en de stemming.
3: Mij.
4: Niet bij u.
3: Ja, niet bij mij en ook niet in de stad. Want uiteindelijk is het zo dat je goed moet kijken naar wat wel goed gaat. En dit is dus de uitzondering. En het uitzondering, dat is vaak het nieuws. En ja. Dat mag het van mij. Maar het is uiteindelijk gewoon, zoals collega uit IJsselstein zegt, gaaijes, wat niks met de discussie te maken heeft. Het is gewoon reltrappen.
4: Goed. Vrolijke zaken. Hoe gaat u onze vrijheid vieren morgen dan?
3: Ja, dan gaan we kijken. In de stad, bevrijdingsfestival wellicht. Dus het is in ieder geval wel weer ook een dag van vreugde. Vanavond om 6:00 gaat de vlag half stok. Na de herdenkingen gaat hij weer omhoog. En dan morgen de hele dag zonder wimpel de vlag vol in top.
2: Ja, zonder wimpel. Belangrijke toevoeging, hè? Want dat is volgens de officiële regels inderdaad. Vanaf 6:00, toch?
3: Nu half stok vanavond. Ja. Vanaf 6:00 tot 8:00. Daarna niet. En morgen kan die vol in vrijheid, vol in de stok.
4: Ja, wel binnenhalen vannacht, hè?
3: En binnenhalen uiteraard.
4: Ja, zeker. Dat hoort erbij, meneer Schelberg. Hartelijk dank voor uw bijdrage vanochtend als burgemeester van de dag. En een mooie dag en een feestelijke dag morgen. Voor u.
3: Dank. Jullie ook.

0: Oeh ja, Supertramp hoorde je. En give a little bit. Je krijgt straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: True Lease met Grenken.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenken.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
8: Voor het maaien van je gras.
7: Voor het reinigen van je terras.
8: Voor het snoeien van je haag.
7: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
9: Stiel, sterk werk.
10: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
9: Stiel, sterk werk.
14: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
0: Het is precies 8:30, tijd voor het belangrijkste nieuws.
15: Burgemeester Welman van Oldenzaal zegt diep geraakt te zijn door een dodelijke woningbrand in Oldenzaal gisteren. In de Frederik van Edestraat brak rond 3:30 middags brand uit. 1 persoon kwam daarbij om het leven. Welman zegt dat dit de gemeenschap en in het bijzonder direct betrokkenen en omwonenden raakt. Zijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en iedereen die door het incident is geraakt. Ook spreekt de burgemeester zijn waardering uit voor de hulpdiensten. De politie onderzoekt hoe de brand heeft kunnen ontstaan. In Deventer is vannacht brand uitgebroken in een auto. Gebeurde rond 14:45 in de Frits Drijverstraat in de wijk tussen het spoor en stadion de Adelaarshorst. Omdat de brand snel werd ontdekt en de brandweer ook snel in die straat was, was de brand nog niet uitslaand. Ondanks dat was er wel veel schade. Omdat de brand aan de voorkant en de achterkant van de auto woedde, lijkt de brandstichting waarschijnlijk. Op camerabeelden van bewoners in de straat zou ook een verdacht persoon te zien zijn. Daarnaast is een fles gevonden vlakbij de auto waarmee de brand mogelijk is aangestoken. De politie onderzoekt de brand en roept mensen met camerabeelden uit de omgeving op om zich te melden. In Deventer is het vaak raak met autobranden. Zo ging er in de nacht van vrijdag op zaterdag nog een auto in vlammen op aan de IJsselkade. En de politie heeft gisteravond laat iemand aangehouden na een achtervolging door Enschede en Glanerbrug. De auto werd door de politie en marechaussee gevolgd. Volgens getuigen reed de automobilist tijdens de achtervolging op 3 banden. Een van de banden zou die in de Gronauwse straat zijn kwijtgeraakt. Ondanks de schade reed de bestuurder door over de Ekersdijk, waar de auto in een sloot terecht kwam. De bestuurder vluchtte daarna een bos in, maar kon korte tijd later alsnog aangehouden worden door de politie. Waarom de automobilist op de vlucht sloeg, is nog niet bekend. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oosten.
0: Het weer is egaal grijs, Gita Spannenburg. Goedemorgen nogmaals.
16: Goedemorgen. Hi.
0: Er zit ook echt geen enkele tekening in als ik naar het wolkendek kijk.
16: Nee, dat klopt. En dat is mooi gezegd. Want als er op de momenten een tekening inkomt, dan zie je vaak dat er ook wat gaten in ontstaan. Dat zou vanmiddag kunnen gebeuren, die tekening in het wolkendek. Want dan gaan er in de loop van de middag een paar buien gevormd worden. Dat zou ook als compenserende daalbewegingen langs zo'n bui een paar opklaringen kunnen opleveren. Dus een beetje zon vanmiddag, maar ook vanmiddag een paar buien die eigenlijk stil hangen en dus lokaal flink kunnen uitregenen.
0: Ja, compenserende daalbeweging.
16: Ja, want
0: klonk goed,
16: als ik het uitspreek, denk ik van ja, het is een ingewikkeld woord, maar je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, vandaag is het nog aangenaam, maar ook de temperatuur maakt een compenserende daalbeweging de komende dagen.
16: Zeker, ja, want we zitten nu op 12, 13 graden vanmiddag, ergens tussen de 18 en de 20 graden. Rustig weer, hoge luchtvochtigheid, voelt eigenlijk best wel warm aan, maar de komende dagen raadt de wind uit de noordoosthoek waaien en dan wordt het danig frisser. Nou, vanavond ook een paar stevige buien. Tijdens de dode herdenking vannacht gaat het wat regenen. En morgenochtend ligt dat front, dat regenfront van vannacht, boven onze omgeving een beetje uit te regenen. Lichte regen, motregen. Ik denk dat het morgenmiddag zo goed als droog is, maar nog wel steeds bewolkt. En dan denk ik egaal grijs inderdaad. 13, 14 graden als maximum temperatuur. En in de avond begint het dan vanuit Twente weer opnieuw te regenen. En woensdag is dat een beetje herhaling van zetten. Wat licht regenachtig begin, dan wordt het wat droger. En woensdag is het dipje van de week met 11 tot 13 graden.
0: Oké, woensdag, dipdag.
16: De dipdag,
0: daarna wordt het dan weer iets lenteachtiger.
16: Ja, donderdag en vrijdag dan is het, zoals het er nu naar uitziet, droog. Stapelwolken en zon gaan elkaar afwisselen. Op donderdag is de wind nog lichtjes noordoost. Dus dan mogen we qua temperatuurstijging nog niet te veel verwachten. Maar vrijdag dan moet de 17 tot 19 graden wel te halen zijn.
0: Nou, dat zijn toch weer prettige vooruitzichten. Eventjes doorheen werken en af en toe wat de nattigheid is. Niet zo verkeerd.
16: Flexibel zijn in het weer.
0: Flexibel in het weer. Zo zijn we dat. En ben jij dat altijd, Gita. Dankjewel.
16: Alsjeblieft.
0: En een fijne dag. Ja, dankjewel. Heb ik nog wat verkeersinformatie voor je. Niet in onze provincie. Wel op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort ga je richting het westen. Namelijk opmerkelijk bericht. Want bij Kootwijk is de afrit dicht. Er ligt brandstof op de weg.
11: Oh.
0: Met deze prijzen, ik zeg rijden.

0: Cars hoorde je 10 minuten over 8:30 op Radio Oost met Drive.
1: Hoorde je op Radio Oost op 4 mei, maandag 4 mei. Nieuws op deze 4e van mei komt uit Amsterdam. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam beklad. Rode verf is erop gespoten met het woord genocide. Dat zag deze verslaggever van Goedemorgen Nederland.
2: Het is best wel aanwezig, wat ik zeggen. Maar wat ik opmerkelijk vind om te zien is als je ernaar kijkt hoe snel ze dat weer wegkrijgen. Ze zijn bezig met een hoge drukspuit. En op het moment dat ze eroverheen gaan is ook meteen die rode tekst weer weg. Dus ik denk dat dit met een klein half uurtje wel weer helemaal schoon is. Het gaat redelijk rap.
0: En zal dus niet meer te zien zijn vanavond bij de Nationale Herdenking op de Dam aan de voet van dat monument dus. Inmiddels scherp en sterk veroordeeld door onze premier, de burgemeester van Amsterdam. We hadden het er ook over met onze burgemeester hier, burgemeester van de dag uit Hengelo, Sander Schelberg. Volgens hem moet je de herdenking van vanavond en politiek juist los van elkaar zien.
3: Zo'n bekladding, dat heeft natuurlijk een politieke connotatie, dat heeft een politieke gedachte van, stond dan de geloofsgenoot.

0: kampen. Al die mensen worden vanavond herdacht. Dat heeft even geen ruimte voor politiek. En daarom is die bekladding eigenlijk zo ernstig. Het zal straks al opgeruimd zijn, hoor. Maar je moet op dit moment even die politiek erbuiten houden.
1: Op 4 mei dus. Tijd van herdenken en terugblikken op de Tweede Wereldoorlog. Terugblikken ook op de Vrouwenmars. Want terwijl in april 1945 een deel van het land al bevrijd is, lopen nog ruim 100 vrouwen onder bewaking van de Duitsers van kamp Westerbork naar Groningen. Een van de vrouwen die meeloopt is Corrie Kieft uit Zwolle. We spraken daar vanochtend haar dochter Tetske over.
2: Wij kenden het verhaal van mijn moeder in het verzet. Zij zat in het verzet bij De Groene van Henk Beerdink. En Henk Beerdink is opgepakt aan het eind van de oorlog en ook meteen doodgeschoten. En zo zijn al die mensen van het verzet toch nog opgepakt, waaronder mijn moeder. Zij droegen de overals van de Joden die al weggegaan waren naar de vernietigingskampen. En op die overal stond een nummer. Van mijn moeder was dat 87. En dat betekende met een witte band om je arm dat je ten dode was opgeschreven. De commandant had de opdracht van als het niet lukt om ze weg te brengen, dan moet je ze doodschieten.
3: Ja, haar moeder geloofde na de oorlog heel erg in nooit meer dit en vooral geweldloosheid. De huidige situatie is volgens mevrouw Vocht, vooral dan de situatie in Amerika, is een situatie die haar moeder erg veel pijn zou hebben gedaan.
2: Ze zou zich in haar graf omdraaien, denk ik, als ze zou zien wat de Amerikanen nou ook veroorzaken. Want de Amerikanen waren haar bevrijders. Toen Amerikanen in Vietnam gingen vechten, heb ik meegedaan aan een protestmars tegen die oorlog. Maar voor mijn moeder was dat heel zwaar om te accepteren, want zij zei tegen mij, de Amerikanen waren mijn bevrijders. Die hebben ons in leven gehouden en daar hebben jullie ook je leven en vrijheid aan te danken. Maar ik weet zeker dat ze het nu afschuwelijk zou vinden dat in Amerika de vrije pers, de onafhankelijke rechtsstaat, de mensenrechten, alles wordt teniet gedaan waar zij eigenlijk voor hebben geknokt.
3: Documentaire over de Vrouwenmars valt nog te zien bij RTV Oost.
1: En dan hadden we ook nog hoog bezoek vanmorgen hier in de studio, want de kersverse landskampioen van Apollo 8 uit Borne was te gast. De volleybalsters uit Borne werden dit weekend landskampioen voor het eerst in de clubgeschiedenis door Sliedrecht Sport te verslaan. Jorike Bodde en Lotte van der Horst waren bij ons. Konden het na het weekendfeest nog nauwelijks bevatten?
4: Nee, ja, we hebben het hele seizoen eigenlijk, denk ik, van ze verloren. En dat het dan nu in die finale reeks gewoon 3 keer lukt om van ze te winnen, ja, dat is echt onbeschrijfelijk.
5: Ja, nou, we weten wat we kunnen. Maar het is wel ook omgaan met de druk en op dat moment met z'n allen er staan. En dat het dan uiteindelijk lukt, ja, dat is wel echt ja, niet normaal, niet normaal. Het is wel echt bizar, want er waren zoveel supporters. Het was uitverkocht. Ja. Dus ik denk dat dat wel een stukje druk met ons meegaf. En dat we het ook voor hen heel graag goed wouden doen. En je wil zo graag hier Borne ook volleybal wat we kunnen laten zien.
3: Dan
5: en,
3: toch de spanning.
5: Ja, ik denk dat het wel wat spanning, dat wel wat meespeelde, ja. Ja. En Sliedrecht zette ons volledig onder druk. Waar we gewoon niet onderuit kwamen. En een weekje later deden we het andersom.
3: Ja, een klein randje hoorde ik er nog wel aan in de stemmen. Kleine oogjes waren er ook, maar ze stonden stralend hier bij de volleybalsters. Want die eerste landstitel voor de club uit Borne, het betekent heel veel.
5: Het werkt een beetje aanstekelijk. Ik denk dat we volleybal echt op de kaart hebben gezet. En de club is al jaren bezig met een goed fundament en met het beleid te verbeteren. En dat nu eindelijk bekroond wordt met deze landstitel, dat is, ja, dat betekent zoveel. En het is niet alleen maar op het veld waar het gebeurt, maar je ziet zoveel vrijwilligers, zoveel steun, zoveel mensen die binnen Apollo heel hard voor ons werken in de organisatie, in sponsoring. Er komt zoveel meer bij kijken en dat is gewoon heel fijn. De randzaken, alles is gewoon heel goed geregeld bij Apollo. En ja, dat het dan nu ook op deze manier dan beloond wordt, dat geeft voor hun denk ik ook nog meer steun en nog meer motivatie om hiermee door te gaan.
3: En nu Europa in volgend seizoen. Spelen tegen de absolute top van Europa.
1: Jazeker.
3: In Borne. Jorike Bodde en Lotte van der Horst waren te gast. En ze hadden de schaal en de beker bij zich. De beker uit 1948 hebben we even mogen aanraken.
1: Ja, toch? Ik heb hem niet aangeraakt.
3: Oh, ik wel.
1: Ja, jij hebt natuurlijk weer. Ik dacht, dit is alleen voorbestemd voor echte toppers. Dus ik ken mijn plek.
3: Dank je.
1: Ja, nee. Fijn dat ze vind ik het ook niet kunnen dat jij daar
3: zegt. Maar okay, nee. Tuurlijk. Heel goed.
1: Bijna antiek.
3: Gelukkig hebben we de foto's
1: zo
3: ook
1: zag
3: nog.
1: Hij eruit.
3: Ja, zo zag hij er ook inderdaad.

0: Nou, in de prijzenkast van Apollo 8 in Borne. En fijn dat ze er waren vanochtend, de volleybalster.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. If I can't make you stay until forever, baby,
2: rip with the band-aid. So let go of us. Jasmine, Band-Aid.
1: Dit is de nieuwe Oost.

0: Het nummer kent iedereen wel. The one and only, maar dat het werd gemaakt of is gemaakt door Chesney Hawkes, dat wist ik dan weer niet.
1: Nou,
0: maar bij deze.
1: Bij deze.
0: Ja, Chesney Hawkes hoorde je met The one and only.
1: Weer wat geleerd op May the Force.
0: Oh, May the Force, precies. Zullen we, ja.
1: Ja, dat hadden we het eerder vanochtend al over. Het is natuurlijk,
0: gaan we niet nog een keer over hebben.
1: Ons in Nederland 4 mei, dag van herdenken. Maar in andere landen, May the Force is natuurlijk Star Wars Day. En vorige week ontstond hier op de redactie, ik weet niet precies meer wat de aanleiding ervoor was, maar ontstond een gesprek over allerlei comics en dat soort dingen. En ik wist van jou al dat jij een beetje van de comics was. Maar toen zag ik onze collega Oene Loonstra, die kwam achter zijn bureau vandaan. En die fleurde helemaal op. Jullie met z'n tweetjes waren helemaal lekker.
0: Ik had het ook niet verwacht. Hij begon een heel verhaal over tricorders en phasers. En beam me up, Scotty. Hij is een trekkie.
1: Hij blijkt
0: een trekkie te zijn.
1: En jij bent
0: wist ik ook niet.
1: Geen trekkie.
0: Nee, ik ben geen trekkie. Ik ben ook niet een echte Star Wars. Wel liefhebber, maar niet een volger.
1: Trekkie, voor de duidelijkheid, heeft dan weer met Star Trek te maken.
0: Ja, precies.
1: Maar jij bent meer van de...
0: Ik ben meer een... dit scoort helemaal niet bij een deel van de bevolking. Ik ben meer van de superhelden.
1: En dan Batman, Superman, Spider-Man?
0: Ja, vooral Batman.
1: En Robin?
0: En Robin, ja, zeg het er allemaal bij. Ja, dat is heel goed. Die dus. Over superhelden gesproken. En de one and only.
1: Zo dadelijk,
0: de negende.
1: De Borg.
0: De Borg zelf.
1: De Borgman.
0: De Borg, dat is trouwens een vijandige bevolking uit de serie Star Trek, kan ik jou dan vertellen.
1: Kijk.
0: Ja. Nou, exponent van de Borg, zo dadelijk naar negenen. Pas op, resistance is futile.
1: Ja, ik weet allemaal niet wat je zegt.
0: Dat haal ik zo uit mijn eigen archief. Verzet heeft geen zin. Gewoon naar hem luisteren, naar 9. Benjamin Borgman. Hij neemt je mee door de hele ochtend met mooie muziek. En wij gaan ons nog even goed onderhouden over fantasy.
1: Past en morgen zijn goed? We er gewoon op een vrijdagsdag, hè?
0: Ja,
1: we zijn er
0: zeker.
1: Altijd.
0: Met alles wat je wil weten over alle festivals en met name het grote bevrijdingsfeest in Zwolle. Vanaf 6 uur op jouw zender Radio Oost. Tot morgen.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bouw!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
8: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal zegt diep geraakt te zijn door de dodelijke woningbrand van gisteren. Zijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en iedereen die door het incident is geraakt. In Deventer is vannacht brand uitgebroken in een auto. Is de tweede autobrand van het afgelopen weekend. En de politie heeft vannacht iemand aangehouden na een achtervolging door Glanerbrug. De auto die gevolgd werd, crashte. Meer nieuws in de Oost-app.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
11: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
10: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 21:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
12: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
10: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
14: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Mid-season sale in Designer Outlet Ochtroep. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
16: Radio Oost. Benjamin Borgman.
17: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
18: Jongens en meisjes, hebben jullie er een beetje zin in?
19: Ja!

0: Een heerlijk begin van jouw maandagochtend, de Bill Stars en Sign of Times.
1: Benjamin Borgman.
0: Een hele goede morgen. 6:06 is het alweer. Hartstikke fijn dat je luistert naar Radio Oost. De nieuwe week is begonnen. Week 19 om precies te zijn. En dag 124 van 2026 is het alweer. Die tijd gaat ongelooflijk snel. Ik krijg al een appje van Yveske via 0645671331. Goedemorgen. Bert. Benjamin, inderdaad. Bert heeft nog lekker een weekje vakantie. Die hoor je later volgende week weer. Ik mag de show vandaag, morgen en overmorgen lekker overnemen met heel veel muziek. Ja, 4 mei 2026, de nationale dodenherdenking vanavond natuurlijk. We staan stil bij alle slachtoffers van oorlogen en geweld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Het gaat daarbij niet alleen om militairen, maar ook om burgers. Dat gebeurt uiteraard in heel Nederland. Ook in onze provincie kun je op heel veel plekken terecht om te herdenken. De eerste herdenkingen, ja, die begonnen al in 1945, direct na de oorlog. Maar de eerste nationale dodenherdenking, die vond plaats in 1961.
2: Dat ook het Nederlandse volk niet vergeet. Dat het de offers blijft gedenken die gebracht zijn om de vrijheid te herwinnen. En ook om bedreigden en vervolgden te beschutten.
0: Vanavond natuurlijk de 2 minuten stilte. Het is ook de internationale dag van de brandweer. Op deze dag staan we stil bij al het dappere werk dat deze stoere mannen en vrouwen uitoefenen. Met alle natuurbranden van de afgelopen dagen hebben we wel weer gezien hoe belangrijk ze zijn. Met name tijdens de brand bij het Harde in Gelderland natuurlijk. En je hoort het misschien al bij Marcel en Bastiaan. Het is Star Wars dag vandaag. Je weet wel, deze film.

0: En waarom nou op 4 mei? Nou ja, je weet het hè, die bekende uitspraak.
1: May the force be with you.
0: May the force be with you. Oftewel, may the fourth be with you. Ja, op deze dag vieren Star Wars fans wereldwijd deze bijzondere dag. En die zin, may the fourth be with you, werd blijkbaar al door de conservatieven gebruikt in 1979 om premier Margaret Thatcher van het Verenigd Koninkrijk succes te wensen met haar premierschap. In de jaren 80 en 90 waren er al heel veel evenementen, maar de eerste grootschalige Star Wars dag werd pas in 2011 in Toronto gevierd op 1 mei. Nou moet ik toegeven dat ik die film nooit heb gezien. Is het een aanrader, te ja of te nee? Laat het me weten. 06 4567 1331.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Marco Borsato, Ik leef niet meer voor jou. Uitgebracht in 1995 van zijn vijfde studioalbum Als geen ander. En net als veel van zijn platen was dit ook een originele. In Italië natuurlijk. Servo a Primavera van Riccardo Cosciante.
1: De vraag van vandaag.
0: Hoogste tijd voor de vraag van vandaag. 9:50. Hartstikke fijn dat je erbij bent. De vraag van vandaag gaat over meer vrije tijd. Ja, meer vrije tijd, daar verlangt iedereen soms wel eens naar, volgens mij. Iedereen, of tenminste velen van ons, hebben best wel een vluchtig of haastig leven. De dagen die gaan aan je voorbij. Ik zei het net al, het is alweer de 124ste dag van het jaar. En nu is het zo dat mijn ouders sinds kort allebei met pensioen zijn. Ik vertelde er afgelopen weekend al ietsje over. Ze zijn tegelijk met elkaar met pensioen gegaan en mijn vader nam vorige week donderdag afscheid bij zijn werk. We reden met z'n allen toeterend door de straten van Raalte. Ballonnen aan de spiegels gehangen, alles erop en eraan. Ja, nu hoorde ik al zijn collega's zeggen bij zijn afscheid van: ga genieten van die vrije tijd. Ga genieten van de ruimte die je nu hebt. Maar ja, er waren ook mensen aanwezig die hadden al pensioen. En je zou denken dat je dan al inderdaad alle tijd van de wereld hebt. Maar ik hoorde hun dus al zeggen: ik kom tijd tekort. Ik heb pensioen, maar ik kom tijd tekort. Daarom de vraag van vandaag. Als je nou echt eens alle tijd van de wereld had, wat zou je dan eindelijk eens gaan doen? Waar zou je dan eindelijk eens meer tijd voor vrijmaken? Is het bijvoorbeeld fotografie? Dat is bij mij bijvoorbeeld bij mij het ding waar ik eigenlijk meer tijd wil aan besteden. Ik heb een redelijk dure camera gekocht een paar maanden geleden, maar eigenlijk nog steeds niet heel veel meegedaan. Of kamperen. Kamperen met mijn vriendin, ook heel leuk. Maar ja, in het weekend vaak werken natuurlijk, dus daar kom ik ook niet aan toe. Alle tijd van de wereld. Beeld het je even in. Wat zou je dan willen doen? Je mag het laten weten. 0645671331. Of even bellen natuurlijk. 0742456665. Alle tijd van de wereld. Oh, dat klinkt toch al heerlijk, hè? Wat zou jij doen met die tijd? Laat het weten. 0645671331. Misschien ook wel fotografie. Misschien ook wel kamperen. Nou, kom maar door. Kim Wilde is dit.

0: 2:30, Cyril en Stumbling In. Tijdje niet meer gehoord, deze hier op Radio Oost. Hartstikke fijn dat je luistert. Bastiaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen in het regionale nieuws. Wat heb je?
1: Gaat het over de dodelijke woningbrand van Oldenzaal van gistermiddag. Dat maakt nog steeds veel indruk.
0: Tot zometeen dus.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Het is code rood bij Dirk.
5: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk.
5: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unibreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
0: Maakt het 9:55 op Radio Oost. Het laatste Overijsselse nieuws krijg je van Bastiaan Kleinjan.
1: Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal zegt diep geraakt te zijn door de dodelijke woningbrand in de stad van gisteren. In de Frederik van Edestraat brak rond 3:30 middags brand uit. Daarbij kwam één iemand om het leven. Welman zegt dat dit de gemeenschap en in het bijzonder direct betrokkenen en omwonenden raakt. Zijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en iedereen die door het incident is geraakt. Ook spreekt de burgemeester zijn waardering uit voor de hulpdiensten. Hart van Nederland sprak met een buurvrouw die het allemaal zag gebeuren.
13: We waren daar en de ruiten die vlogen eruit. En we hadden echt zoiets, we moeten hier in de veiligheid en de omwonenden ook van weg hier, weg, weg, weg, weg.
1: De politie onderzoekt nog hoe die brand heeft kunnen ontstaan. De politie heeft gisteravond laat ook iemand aangehouden na een achtervolging door Enschede en Glanerbrug. De auto werd door politie en marechaussee gevolgd. Volgens getuigen reed de automobilist tijdens de achtervolging op 3 banden. Een van de banden zou in de Gronauwse straat zijn verloren. Ondanks de schade reed de bestuurder door richting de Ekersdijk, waar de auto in een sloot terecht kwam. De bestuurder vluchtte daarna een bos in, maar kon korte tijd later alsnog aangehouden worden door de politie. Waarom de automobilist op de vlucht sloeg, is nog onbekend. En Twente moet een eigen concertzaal krijgen, vergelijkbaar met de Ziggo Dome of Rotterdam Ahoy. Dat vindt de cultuurregio Twente, waarin de cultuurwethouders van de regio zitten. Volgens 1 Twente willen de wethouders met zo'n concerthal van de regio een culturele trekker maken. Er wordt gedacht aan een zaal waar 5000 mensen in passen. Waar die dan moet komen is nog niet duidelijk. De eerste stap is een onderzoek naar de haalbaarheid van zo'n concerthal. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Ep.
0: Bastiaan, dankjewel. Heb ik nog het weer voor je? Het is zo'n 13 graden op dit moment. Vanochtend is het bewolkt en een beetje mistig, maar het blijft droog en rustig. Vanmiddag kunnen de buien vallen die soms lang blijven hangen. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Tijdens de dodenherdenking vanavond is er nog kans op een bui, vooral in Twente. Vannacht gaat het op veel plekken regenen. Even naar de dag van morgen. Op bevrijdingsdag is het bewolkt en kan het 's ochtends wat miezeren. De middag blijft meestal droog, maar het is fris met zo'n 14 graden.
8: Benjamin Borgman.
0: Als je alle tijd van de wereld zou hebben, wat zou je dan eindelijk eens een keer gaan doen? Laat het even weten. De police nu.

Een voormalige nieuwe oogst op Radio Oost. Snelle en laat het licht aan. Het nummer gaat volgens Snelle uit Deventer natuurlijk over verliezen van de liefde van je leven. In dit geval aan de gevolgen van Alzheimer. En de laatste nacht die daarbij hoort. Inspiratie voor het nummer kwam van een documentaire gemaakt door zijn stiefzus Rihanna. Genaamd Kind van Dementie. Bijzondere plaat van Snelle dus, was een tijdje geleden de nieuwe oogst hier op Radio Oost. Het is mooi om te lezen wat er allemaal binnenkomt via 06-4567-1331. Als je alle tijd van de wereld had, waar zou je dan eindelijk eens wat meer tijd aan besteden? Heb je van Sanne komt binnen, zou meer tijd willen besteden aan reizen en nieuwe culturen ontdekken. Maar ik zit vast in een drukke baan. Oei, oei, oei. Joris zegt, ik wil vaker sporten en fitter worden, maar komt na werk vaak niet meer van de bank. Oeh, dit is heel herkenbaar. En Fatima zou graag meer tijd willen besteden aan schilderen en creatieve projecten. En jij dan? Laat het weten.

0: Schitterende plaat van George Michael natuurlijk en Fast Love. We zitten midden in de vraag van vandaag.
1: De vraag van vandaag.
0: Komt een appje binnen van Gerard uit Dalfsen. Hij zegt, als je alle tijd van de wereld hebt, heeft niemand meer tijd voor jou of om naar de radio te luisteren. Nou, als ik alle tijd van de wereld had, dan was ik nog steeds gewoon lekker radio aan het maken. Dat is natuurlijk het leukste om te doen, hoor. Nee, ik begrijp wat je bedoelt, Gerard. Gelukkig hebben we allemaal evenveel tijd, voegt hij nog toe. Maar kan niet iedereen met haar tijd even goed omgaan? Nou, dat is wel inderdaad helemaal juist wat je zegt. Maar hopelijk kun je tijd vinden om te fotograferen. Ja, ik doe mijn best. Ik doe zeker mijn best. Mocht het lukken, mocht ik nog een mooie foto maken binnenkort, Gerard, dan stuur ik hem zeker weten even op. Ik heb Herma aan de telefoon. Herma, goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Herma. Hi.
0: Uit het prachtige Goor, begreep ik.
2: Ik kom uit Goor en ik ben weer aan het genieten van mijn leven. En ja, ik leuke dingen doen en gezellige dingen doen. En ja, waar ik geen tijd meer voor heb gehad. En en ik ben vorig jaar weer voor het eerst naar Zwitserland geweest.
0: Zo.
2: Prachtige vakantie gehad.
0: Dus deze vraag heeft eigenlijk helemaal geen betrekking tot jou. Want jij weet gewoon goed jouw tijd in te vullen en leuke dingen te doen.
2: Precies. En ik heb veel beleefd, maar ik heb veel vakanties gehad. En ik heb ontzettend leuk gehad.
0: Ja,
2: en
0: waar ben je allemaal naartoe geweest dan?
2: Ja, ik heb van alles gedaan. Ik ben met de Claire Express weg geweest. En met de Benier Express. En met de Golden Express. En Golden in zo'n baantje ben ik geweest. In zo'n, in de bergen.
0: Ja, precies. Iets heel moois in ieder geval. Maar u heeft het dus wel meegemaakt dat u momenten had dat u geen tijd kon maken voor de leuke dingen. Hoe ging u daarmee om dan?
2: Nou, veel opruimen en veel bezig zijn. En ik moest veel spulstellen wegdoen.
0: Ja.
2: Nou heb ik echt de tijd er weer eens voor om weer eens opnieuw mijn leven op te pakken.
0: Wat lekker zeg. Je hoofd leegmaken hoor ik wel. Je hoofd leegmaken.
2: Mijn huis heb ik opgeruimd.
0: Ja. Dat is een goede tip om meer tijd vrij te maken.
2: Ja.
0: Nou, staat er nog een reis op de planning dan binnenkort?
2: Nou nee, dat nog niet zozeer. Het is nog geen weer, dus.
0: Nee, inderdaad. Maar mocht die tijd weer aanbreken, dan wens ik je alvast heel veel succes, Herma.
2: Ja.
0: Bedankt voor je appje, bedankt voor je belletje.
2: Ja, graag gedaan.
0: Ik zou zeggen, maak er een mooie tijd van.
2: Ja, dat zal ik doen. Dat komt goed.
0: Fijne maandag.
2: Oké, dag meneer.

0: Een heerlijke jaren 80 plaat, 1983 om precies te zijn. Come on Eileen, de Dexys Midnight Runners. Over de jaren 80 gesproken, tussen 12 en 1. Zometeen gaan we natuurlijk helemaal back to the 80s. Het hele uur staat dan in teken van de jaren 80. Maar wat we zometeen gaan doen...
1: Pim Pam Plaat.
0: Heeft daar inderdaad allemaal mee te maken. De Pim Pam Plaat. Weet jij mooie plaatjes zometeen aan te vragen met een bepaalde letter... Dan hoor ik dat heel graag. En ik zie het ook graag verschijnen via 06-4567-1331. Ik geef even een harde slinger aan deze pimpamplaatdraaier. En omdat dat kan, doe ik het gewoon nog een keer. Op welke letter eindigt hij? Dit is een mooie. Dit is een hele mooie. De letter M. De letter M zie ik graag verschijnen. Dus artiesten en liedjes die beginnen met de letter M. Weet je nou een leuke plaat daarbij te verzinnen? 06-4567-1331. Je mag ook bellen 074-2456-665. Bands of artiesten die dus beginnen met de letter M. Of gewoon hartstikke mooie liedjes die beginnen met de letter M. Ik zie het graag verschijnen, ik hoor het graag verschijnen. 06-4567-1331. Of dus bellen naar 074-2456-665. Tot de klok van 10 heb ik deze nog voor je. Sutherland Brothers en Quiver, Arms of Mary. Fijn dat je luistert op deze maandagochtend. Hey.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal zegt diep geraakt te zijn door de dodelijke woningbrand van gisteren. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. In Deventer is vannacht brand uitgebroken in een auto. De verdachte is op camerabeelden vastgelegd. En de politie heeft vannacht iemand aangehouden na een achtervolging door Glanerbrug. Een auto sloeg op de vlucht, rijdend op 3 banden. Meer nieuws in de Oost-app.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ribsandblues.nl.
12: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: We gaan beginnen met de pimpamplaat. En nog even voor de duidelijkheid, het is de letter M. De letter M van maan, meisje, mens, muziek, morgen, moeder, moeite, moment, markt, machine, magie, meester, middag, miljoen, methode. Dus niet de letter N. Ik krijg leuke verzoekjes die beginnen met de letter N, zoals normaal. Maar die kan ik dus helaas niet draaien. Alles met de letter M, M, M, M, M. Nou, er zijn ook genoeg plaatjes aangevraagd met de letter M, hoor.
9: Radio Oost. Benjamin Borgman.

0: Baggy Trousers van Madness. Ja, deze past er heel goed in, hoor.
1: Benjamin Borgman.
0: Leuk om te zien dat de WhatsApp-box volstroomt met allerlei leuke suggesties voor de pimbamplaat. 0645671331. Als je ook mee wil spelen. Bellen mag natuurlijk ook. 0472-2456-665. Het is misschien een beetje risicovol wat ik nu doe, maar ik zie dat er gebeld wordt. Met wie heb ik aan de lijn?
2: Hallo, Benjamin.
0: Corinne Marjolein, ja hoor.
2: Ja hoor, ik heb Mart Hoogkamer voor jou.
0: Mart Hoogkamer.
3: Ja,
2: ja.
3: Mireille
2: Mathieu. Of Mireille Mathieu. Of Mireille Mathieu.
0: Vol met goede ideeën.
2: Zoveel
0: goede ideeën. Ik ga ze allemaal noteren. En straks hoor je er waarschijnlijk wel eentje, Corinne Marjolein. Ja.
2: Oké, Benjamin.
0: Hartstikke bedankt. Jojo, 0645671331 als je dus een leuk idee hebt voor die voor de pimpamplaat. Ja, de letter M. De letter M. Dus niet de letter N, maar de letter M. Daar zijn we naar op zoek. Ik krijg een mooi appje van Frank de Waard uit het schitterende Raalte. Goedemorgen, Benjamin. Een nummer met de letter M. Dan denk ik aan Sleet. Oeh, met een nummer dat je niet heel vaak van Sleet hoort. Het gaat om deze. Sleet en My Oh My hier op Radio Oost. De letter M dus. Daar zijn we naar op zoek.

Ja, dit is een dubbele hoor. De M van Midnight Sky en de M van Miley Cyrus natuurlijk. Heel goed bedacht voor deze pimpamplaat. De letter M, daar zijn we naar op zoek. 0645671331 als je een leuke suggestie hebt. Of even bellen kan natuurlijk ook. 0742456665. Ja, er komt een appje binnen van Claudia. En Claudia uit Hengelo, die heet De Zomer in de Bol. Een vrolijk muziekje in deze bewolkte, nou, bewolkte dag, zegt ze. Santana en Maria. Met Wyclef Jean natuurlijk op Radio Oost in de Pim Pam Plaats.

Nou, Claudia is gelukkig helemaal blij. Dankjewel voor het draaien. Heerlijk hard nu in de auto. Nou, niet te hard gaan. Maar ja, het is wel heerlijke muziek om lekker dat gaspedaal in te trappen. M am plaat. De letter M, daar zijn we naar op zoek. Er komt ontzettend veel leuks binnen. Ik wil nog de Crash Test Dummies met natuurlijk even gaan draaien. Een hele toepasselijke in deze pimpamplaat. De letter M zijn we dus naar op zoek. 06-4567-1331. Er wordt ook flink gebeld. 074-2456-665. Barry Manilow, Mandy wil ik nog draaien. Abba en Mamma Mia. Och, er komt zo ongelooflijk veel moois binnen. Maar deze... Ah, deze wil ik ook even draaien, hoor. Deze kwam van... Even zien. Dan moet ik hem eigenlijk even weer opzoeken. Want het is een hele, hele, hele mooie. Deze is afkomstig van Bert Knapen. Bert Knapen, dankjewel voor deze suggestie. Ik heb het over Beautiful People van Melanie.

0: next to you. You may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people too.
1: In de Pimpamplaat, Melanie en Beautiful People. Nou, over Beautiful People gesproken. Ze komen allemaal binnen in de WhatsApp van Radio Oost.
2: Pimpamplaat.
1: De letter M, daar zijn we naar op zoek. En er komt ja, echt heel veel moois binnen. Ook heel veel platen die je al langere tijd niet meer hebt gehoord. Ik heb Elfrie ten Kate aan de telefoon. Elfrie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Uit het schitterende Born heb ik begrepen.
3: Jazeker.
1: Geboren en getogen.
3: Nee, geboren in Hengelo.
1: Oh, geboren
3: maar,
1: in Hengelo.
3: Maar ik woon al bijna mijn hele leven in Borne. Dus.
1: Ah, van waar naar Borne verhuisd?
3: Nou, vanwege de woningnood in Hengelo.
1: Oh ja, dan moet je toch wat, hè?
3: Ja, toen zijn we verhuisd naar Borne en daar woon ik nou heerlijk en ik blijf daar ook wel.
1: Nou, dat klinkt allemaal hartstikke goed. Wat ook goed klinkt is de plaat die jij hebt aangevraagd voor de Pimpamplaat, letter M. Over welke plaat gaat het?
3: Het gaat over Max van Paolo Conte.
1: Ja, waarom deze?
3: Nou, ik ben al heel lang een Italië-liefhebber en ik had al heel veel platen van hem gehoord. En toen kwam hij in Enschede en toen heb ik zijn optreden in Enschede gezien. Nou, dat was geweldig. Dus toen ben ik nog steeds meer fan.
1: Wauw, in Enschede, wanneer was dat dan?
3: Dat was in 1991.
1: 1991, wat kan je dan nog van herinneren? Ja. Zong die mooi live?
3: Ja, was geweldig. Was geweldig, die hele sfeer om mee te maken. En die zit met allemaal liefhebbers van zijn muziek bij elkaar. Dus die zingt zo mee met z'n allen.
1: Nou, wat heerlijk. En draai je hem nog vaak, Paolo Conte?
3: Jazeker.
1: En nu gaan we hem ook draaien. Nu gaan we hem ook draaien, Elfrie.
3: Nou, heel fijn.
1: Wil jij hem aankondigen?
3: Nou, zal ik doen. U gaat nu luisteren naar Max van Paolo Conte.
4: Max, era Max, heel tranquillo. E mai la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max. Non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Paolo Conte en Max, met dank aan Elfriede ten Katen met haar mooie herinnering aan 1981... toen Paolo kwam optreden in het schitterende Enschede. Dankjewel voor deze mooie suggestie. Half elf alweer. Bastiaan, wat heb je zometeen?
1: Zometeen gaat het over de bekladding bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ook Overijsselse reacties daarop.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
7: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: 11:02. Tijd voor het laatste nieuws in Overijssel. Krijg je van Bastiaan.
1: Bij een woningbrand in Oldenzaal is gisteren iemand om het leven gekomen. Burgemeester Welman van Oldenzaal zegt diep geraakt te zijn door die dodelijke woningbrand. Gebeurde in de Frederik van Edestraat. Rond 3:30 middags brak daar brand uit. Een iemand kwam om het leven. Welman zegt dat dit de gemeenschap en in het bijzonder de direct betrokkenen en omwonenden raakt. De politie onderzoekt nog hoe die brand heeft kunnen gebeuren. Het is nog niet bekend wie er achter de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam zit. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen om zich te melden. Ondertussen wordt het monument schoongemaakt voor de dodenherdenking van vanavond. Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo vindt dat politiek en die herdenking gescheiden moeten blijven.
11: Zo'n bekladding, dat heeft natuurlijk een politieke connotatie. Dat heeft een politieke gedachte van, er stond dan de geloof genocide erop. Dat betekent dat ze een politiek hebben gemaakt. Ja, dat is nou net precies wat je met al die monumenten, dat gedenken, herdenken. Vanavond herdenken we allen die gevallen zijn. Of het nou verzetstrijders zijn, geallieerde soldaten, mensen die vermoord zijn in de kampen. Al die mensen worden vanavond herdacht.
1: Ook in Overijssel zijn overal herdenkingen. TV Oost zendt de herdenking bij het Provinciaal Verzetsmonument op de Markeloze Berg uit. En de rechter doet vandaag uitspraak in de zaak tussen NAC en de KNVB. De club uit Breda wil dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ongeldig wordt verklaard, omdat Go Ahead-speler Dean James toen niet speelgerechtigd was. Bij de rechtszaak van vorige week kwamen NAC en de KNVB niet tot elkaar.
12: Je merkt dat iets heel groot wordt gemaakt, waar het voor ons een hele kleine, simpele vraag is.
13: Ik begrijp natuurlijk vanuit hun perspectief dat ze zo willen kijken. Maar wij hebben het geheel te overzien en zien gewoon dat het om heel veel meer gaat. Het gaat misschien wel om de helft van de eredivisiewedstrijden waar je het dan over hebt.
12: Ik denk als je de reglementen leest, dan zie je dat het klip en klaar is. En die willen wij graag laten toetsen en dat hebben we vandaag gedaan.
1: De uitspraak is straks om 12:00. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-app.
0: Bastiaan, dank je wel. Het weer van vandaag. Het is zo'n 14 graden op dit moment. Bewolkt en wat nevelig, maar het blijft droog en rustig. Vanmiddag komen de buien die soms lang op één plek kunnen blijven. Het wordt 18 tot 20 graden. Tijdens de dodenherdenking vanavond is er kans op een bui, vooral in Twente. Vannacht gaat het op veel plekken regenen. En morgen op bevrijdingsdag is het bewolkt en kan het in de ochtend wat miezeren. De middag blijft meestal droog, maar het is fris met zo'n 14 graden.
14: Benjamin Borgman. Radio O.
10: Podcast.
0: Ze blijven maar binnenkomen. En dat is heel fijn om te zien. De Pimpamplaat met de letter M. Ik heb zo meteen nog Rockin' Robin en Michael Jackson voor je natuurlijk. Maar eerst deze van ABBA op Radio Oost. In de Pimpamplaat dus. Mamma Mia.

Toen nog niet de King of Pop, maar dat duurde niet heel lang meer. Rockin' Robin en Michael Jackson natuurlijk. Hier op Radio Oost kwam binnen van Els en Wim Kok uit Haren. Goedemorgen, Benjamin. Een liedje met de letter M. Michael Jackson met Rockin' Robin. Nou, bij deze gedraaid. Dankjewel voor die mooie suggestie. Altijd fijn om te draaien natuurlijk. The King of Pop. Er is nog geen...

Nederlands maakte, was het nummer Adem eigenlijk het eerste nummer dat ze schreef. Het gaat over alles wat met vallen en opstaan te maken heeft. Je kunt hierbij denken aan een relatie, zegt ze, in de knoop zitten met jezelf, groeien als persoon en nog veel meer dingen die het leven mooier kunnen maken. En Sanne laat weten zelf enorm te zijn gegroeid in tijden van corona. Toen kwam deze plaat, nou ja, ook een beetje uit Miss Montreal en Adem in de Pimpanplaat. Letter M natuurlijk op Radio Oost. Dank voor die mooie suggesties. Hartstikke fijn dat je luistert. Dit is

0: Ja, natuurlijk moet deze er ook bij, hoor. Van de Crash Test Dummies. Dankjewel, Klaas Huisman uit Rauwveen, voor deze mooie suggestie.
1: Impamplaat.
0: Ik probeer nog even contact te leggen met Gerrit uit Dalfsen. Hij heeft ook een leuk plaatje aangevraagd, maar ik probeerde hem net te bellen. Toen ging het even niet goed. Dus even kijken of het nu gaat lukken dan. Het is altijd spannend natuurlijk, maar ja, we gaan het wel gewoon proberen. Dus even kijken of die telefoon overgaat. Ik kreeg net zijn voicemail te pakken. Misschien pakt hij nu wel op. Ik wil toch even spreken waarom hij deze plaat zo graag wil horen. Gert, als je luistert, pak even die telefoon op.
2: Yo.
0: Ja, hallo. Ik heb je nu wel te pakken.
2: Oké.
0: Okay. Benjamin Borgman, Radio Oost.
2: Ja, hallo.
0: Je hebt meegedaan met de Pimpam plaat.
2: Ja, dat doe ik wel eens.
0: Ik dacht, waarom wil je deze horen?
2: Nou, ik ben een beetje fan van Hollies.
0: Ah, ja, dat verklaart dan ook natuurlijk.
2: En deze plaat hoor ik niet zo vaak.
0: Die hoor je niet zo vaak. Wanneer heb je voor het laatst gehoord? Weet je dat nog?
2: Nou, een jaar geleden of zo.
0: Een jaar geleden. Nou, hoogste tijd om die weer eens te draaien. Wat vind je er zo mooi aan voordat we hem gaan draaien?
2: Ja, goed, ik ben gewoon een fan van Hollies. Gewoon mooie muziek.
0: De platen grijs gedraaid.
2: Wat zeg je?
0: De platen grijs gedraaid.
2: Ja, die cd heb ik wel. Maar je komt er niet altijd naartoe. Ja. En ik was op landbouw bezig. Ik was aan het schoffelen. Ik heb nog een tuinderij, hè?
0: Ja.
2: En toen hoorde ik in één keer Gert uit Dalfsen. En ik dacht, oh, dat kon ik wel eens zijn.
0: Toen dacht je, even de mobiel checken.
2: Ik ben gauw naar huis gerend om die telefoon op te pakken.
0: Hartstikke fijn. Ja. Dank dat je die moeite hebt gedaan. Hopelijk niet buiten adem. Zo'n klinkje niet toevallig.
2: Nee. Nou, ik moest wel even rennen. Ik ben natuurlijk niet de jongste meer, hè?
0: Nou, dan heb je deze in ieder geval hartstikke verdiend. Magic Woman Touch van The Hollies. Dank je wel, Gert.
2: Ja, dankjewel. Yo, doeg.
0: Fijne maandag.
2: Ja, dank u.

Och, wat ben ik blij dat ik morgen en overmorgen deze show weer mag doen. Dan spelen we natuurlijk weer die pimpamplaat. Magic Woman Touch, zojuist gedraaid hier op Radio Oost. De letter M, daar waren we naar op zoek. Ik kan er nog eentje voor je draaien. Arnold Hoek uit Holten en Franciska Post uit Gronau. Die kwamen allebei met Mother's Finest. En Franciska Post die kwam in het bijzonder met deze Piece of the Rock.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. De dodelijke woningbrand in Oldenzaal maakt veel indruk. De politie doet onderzoek. Burgemeester Welman zegt diep geraakt te zijn. In Deventer is vannacht brand uitgebroken in een auto. De verdachte is op camerabeelden vastgelegd. En de rechter doet vandaag uitspraak in de zaak tussen NAC en de KNVB. NAC wil dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ongeldig wordt verklaard.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jetten noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Stel je voor...
11: Een heerlijke spa-ervaring? Gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Mid-season sale in Designer Outlet Ochtroep. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Radio Oost. Benjamin Borgman.
14: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
15: Yo, mooi dat je er weer bent. Kunnen naar u kijken.
16: Benjamin.

0: 1978, Sniff in the Tears en Driver's Seat hier op Radio Oost. Hartstikke fijn dat je erbij bent.
1: Benjamin Borgman.
0: En die plaat gaat, ja, zoals je denkt, niet over het plezier van autorijden, maar volgens de frontman en schrijver Paul Roberts over de moeilijke gevoelens aan het einde van een relatie. En zo zie je maar weer, uiteindelijk gaat elke plaat over de liefde. Ja, maar zo erg is het ook niet. Een mooie plaat, mooie tekst van Sniff in the Tears. De pimpalplaat, die zit er helaas op. Morgen weer een nieuwe letter. Dan kan ik jouw hulp weer goed gebruiken. En over een uurtje kan ik jouw hulp ook weer heel goed gebruiken, want dan gaan we natuurlijk terug naar de jaren 80, back to the 80s. De mooiste platen uit de jaren 80. Daar ben ik zo meteen naar op zoek. 06-4567-1331. Of even bellen als je een mooie suggestie hebt. 074-2456-665. Zo ook even bellen met Hendrik Havekort uit Denenkamp. Schrijver, dichter, zanger. Ja, wat doet hij eigenlijk niet? Kan ik hem zo meteen beter vragen. Schreef honderden gedichten de afgelopen tientallen jaren. Dat doet hij nog steeds elke dag met heel veel plezier. En hij heeft ook weer een nieuwe limerick voor vandaag geschreven. Want dat doet hij ook elke dag met heel veel plezier. Hij heeft ook het nieuwe Denenkampse volkslied in 2000 geschreven. Denenkamp heet dat natuurlijk. En heeft veel bundels uitgegeven met Twentse riemwoordjes. Zoals hij dat zelf mooi vertelt. Zometeen dus de limerick van de dag van Hendrik Havekort. Radio Oost. En de mooiste muziek komt ook dit uur natuurlijk gewoon voorbij. Alex Warren en Fever Dream zometeen. Player met Baby Comeback. Maar eerst deze van Meredith Brooks op Radio Oost. 8 over 11, fijn dat je luistert. Dit is Bitch.

0: Baby Come Back van Player op Radio Oost. Heel fijn dat je erbij bent. 11:50 alweer bijna. Even bellen met Hendrik Havekort uit het prachtige Denenkamp. Schrijver, dichter, zanger, wat is die eigenlijk niet? Hendrik, wat ben je eigenlijk niet?
1: Oh, ik ben niet ziek.
0: Je bent niet ziek?
1: Nou, dat is een prestatie met 92, dan moet je wel oppassen dat je niet ziek wordt.
0: Absoluut, nou, ik vind het zeker een prestatie. Heel fijn om te horen dat je je hartstikke goed voelt. Druk bezig met gedichten, druk bezig met limericks. En ook druk bezig met een voordracht voor vanmiddag. Wat ga je allemaal doen?
1: Ja, elke eerste en derde maandag van de maand hebben we een voordracht hier, die ik dan mag invullen. En die hebben we gekoppeld aan een Europees land.
0: Oké. Okay.
1: Europees land, dat is makkelijk. Dan kun je bijvoorbeeld vanmiddag eens België. Dan vraag je iedereen, wat weet jij van België?
0: Ah, wow.
1: Is er nog iets wat ik kan gebruiken? Nou, en eerst dacht ik dat ik helemaal geen muziek had van België, maar dat valt mee.
0: Ja, dat valt, valt zeker mee. Heel veel muziek waarschijnlijk.
1: Heel veel muziek en heel veel solisten, maar wel ouder, die een beetje bij mijn publiek passen.
0: Ja, ja.
1: Dus daar is bijvoorbeeld iets bij, waar ik dat zeg al, van Adamo, die bijna niemand meer kent.
0: Oké. Okay. Gaat alles goed, hè?
1: Ja, ik zit even te kijken of het zo met
0: Je zou natuurlijk maar, ook het goede doel erbij kunnen pakken. Geen Belgische band, maar wel een plaat over België natuurlijk.
1: Ja, wel het goede doel. We hebben het in elk geval over België en we gaan dus Adamo luisteren en we gaan Jacques Brel luisteren, Helmut Lotti en we gaan Clouseau natuurlijk horen met Daar gaat ze. Dat zijn zo de hits die we hier allemaal gaan mee brullen.
0: Nou, dat gaat hartstikke mooi klinken. Geen twijfel aan mogelijk. Elke
1: eerst
0: dag...
1: Even,
0: ja?
1: Eerst eventjes dan die limmering van 2018. Dat we dat even hebben. We denken vandaag speciaal...
0: Wacht. Dit moeten we natuurlijk even mooi zetten. Mooi neerzetten, inderdaad. Een limerick uit 2018. En dat gaat over de dodenherdenking, waar we vandaag natuurlijk ook allemaal bij stilstaan. Daar schreef jij in 2018 een limerick over.
1: Ja, wel vaker. Oké. We denken vandaag speciaal aan de velen die vielen massaal. In oorlog en opstand. Juist voor ons vaderland. 2 minuut stilte. Magistraal.
0: Heel mooi, Hendrik. Dank je wel.
1: Een andere, die van vorig jaar, die doe ik er meteen achteraan.
0: Kom maar door.
1: Ja, we herdenken de doden, uit oorlogen ons ontvloden. De vlag een halfstok, een wereldramp voltrok. Grote kansen ons geboden.
0: Wauw. Heb je er nog eentje?
1: In 5 regels.
0: Heb je er nog eentje, Hendrik? Ik wil er graag nog eentje horen als het kan.
1: Heb ik niet.
0: Nee, oh, wat jammer. Wat jammer. Ja. Maar dat zijn mooie limericks, hoor. Dank je wel.
1: Ik heb hier 30 liggen die ik dan vanmiddag uitdeel van de maand april, de grasmaand.
0: Ah.
1: Wist je wat de grasmaand was?
0: Grasmaand, nee.
1: Nee, en de meimaand dan? Wat is dat dan?
0: De meimaand.
1: Dat is de bloeimaand.
0: De bloeimaand. Oh, er moeten heel veel mooie limmerings uitkomen vandaag, of deze maand.
1: Ik heb er vanmiddag, om daar even wat aandacht aan te geven, ik heb er één uitgepikt die we vanmiddag even doen. De week van de teken.
0: Ja.
1: Ongewenste tattoos verwijderen.
0: Oké. Okay.
1: De rolstoelmoordpoging in Utrecht. Goddank is Viktor Orbán er niet meer. De AIVD heeft vreselijk veel werk met jongeren die door Rusland geronseld worden. En we hebben ons vermaakt met de Koningsdag in Dokkum.
0: Ja, zeker weten.
1: Gekleed in Dokkumer kleuren, veel sport en spel te bespeuren. Zowaar Maxima schaatst, eindigt ook nog hoog geplaatst. Geen akkefietje te bespeuren.
0: Hendrik, dankjewel.
1: En wat we vanmiddag dan nog meer hebben, we hebben een heel aardige... God heeft natuurlijk de hele wereld geschapen.
0: Zeker weten.
1: Maar er is weinig bekend hoe hij de moeders geschapen heeft.
0: Ja, ga je daarover praten?
1: En daar gaan we vanmiddag een voordrachtje over houden met een enorme ondersteuning door die ene aartsengel Gabriel, die daar de assistent van was. En dat het ene wat God dus vergat om te scheppen, dat was de tranen.
0: De tranen?
1: Tranen van vreugde wanneer ze geniet. Bij angst en bij droefheid, dan huilt ze heel veel. eenzaamheid maakt haar ook emotioneel. Ze heeft heel wat nodig als je het zo eens beziet. Toch heb ik die tranen niet zelf gemaakt. Was dan mijn schepping niet af of onvolmaakt? Dat zijn de slotregels van dit voordracht.
0: Zo, van één limerick zijn we zo even naar vier limericks gegaan. Het is tijd voor muziek, Hendrik. Dankjewel.
1: Heel veel succes met je uitzending en dank voor je oproep.
0: Fijne dag, hè.
1: Doei.

0: Applaus voor Guus Meeuwis en Vagant op Radio Oost. Ik wil met je lachen. Zometeen nog mooie muziek van John Hyatt, Have a Little Faith. En ook Blondie komt eraan met Denis hier op Radio Oost. En natuurlijk ook het allerlaatste Overijsselse nieuws. Zometeen met Wieke.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Het is alweer 11:30 op deze heerlijke maandagochtend. Fijn dat je erbij bent. Wieke is er ook met het allerlaatste Overijsselse nieuws.
12: Ja, goedemorgen. De autobranden in Deventer lijken maar niet te stoppen. Aan de Frits Drijverstraat stond vannacht zowel de voor- als achterkant van een geparkeerde auto in brand. Gelukkig bleef een uitslaande brand uit, maar toch heel veel schade. Er wordt nu gedacht aan brandstichting. Op camerabeelden is namelijk iemand te zien bij die auto. Er werd ook een fles gevonden die naar brandstof rook. De politie is hard op zoek naar getuigen en roept mensen met camerabeelden op om zich te komen melden. Het is vaker mis in Deventer. De laatste tijd vooral mis op de wijken De Zandweert en Keizerslanden. Er zijn problemen op het spoor tussen Raalte en Nijverdal. Geen treinen, er rijden nu bussen op dat traject. Het heeft alles te maken met een seinstoring. Als het goed is worden rond dit moment de treinen weer een beetje opgestart. Maar mogelijk heb je daar dus nog wat problemen. En Nederlanders blijven voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Een grote reisorganisatie ziet dat mensen wel willen reizen, maar vaker kiezen voor zekerheid door onrust rond het vliegen en mogelijke kerosinetekorten. Vooral vliegvakanties worden niet zo snel geboekt en reizigers stellen ook meer vragen over wat er allemaal gebeurt wanneer het misgaat. En ook de bestemmingen verschuiven. Midden-Oosten is nu natuurlijk minder populair. Veel mensen kiezen nu voor Europese landen rond de Middellandse Zee. En de rechter doet over een half uur uitspraak in het kort geding dat NAC Breda heeft aangespannen tegen de KNVB. De voetbalclub eist dat de verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld, omdat er een speler op het veld stond, Dean James, die eigenlijk niet in actie had mogen komen. Deze journalist die legt het nog een keertje uit.
13: Die is van nationaliteit gewisseld om voor de Indonesische elftal uit te komen. En als je dan vervolgens een Indonesisch paspoort neemt, dan vervalt je Nederlandse nationaliteit. En daarom had hij geen werkvergunning zonder dat Go Ahead Eagles het wist. En daardoor was hij ook niet speelgerechtigd in die betreffende wedstrijd.
12: Ja, stel nou dat NAC over een half uurtje gelijk krijgt, dan is de KNVB heel erg bang voor heel veel rechtszaken. Er lopen namelijk meer spelers rond in de Eredivisie die van nationaliteit zijn gewisseld. We houden dit natuurlijk voor je in de gaten. Je kunt dat ook volgen via oost.nl of in onze eigen app.
0: Wieke, dank je wel. Het is zo'n 15 graden op dit moment, bewolkt en wat nevelig, maar het blijft droog en rustig. Vanmiddag dan komen er wel wat buien die soms lang op één plek kunnen blijven hangen. Het wordt 18 tot 20 graden. En vanavond, vooral in Twente, kunnen er wat buien vallen tijdens de dodenherdenking. Vannacht gaat het op veel plekken wel regenen trouwens. En de dag van morgen, bevrijdingsdag, dan is het bewolkt. Kan in de ochtend wat miezeren. De middag die blijft meestal wel droog. Het wordt een beetje fris met zo'n 14 graden.
14: Benjamin Borgman. Radio
0: Zometeen muziek van John Hyatt. Have a little faith op Radio Oost. Maar eerst deze klassieker van Blondie en Denis.

0: het weekend in.
1: Het aankomt alles.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José hier en terug van werk geweest. Benjamin.
3: Ja, ja, goedemiddag.
1: Eén, twee en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen een raamstel aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij...

Nieuwe muziek van Damiano David, Tyla en Nile Rodgers. Talk to me hier op Radio Oost. En over nieuwe muziek gesproken, ik wil je even wat nieuws laten horen. Het is bijna 11:45, tijd voor een beetje nieuwe muziek op Radio Oost. Je kent ze ongetwijfeld, deze grote naam.

Natuurlijk Michael McDonald van de Doobie Brothers. Sweet Freedom hoorde je zojuist. Maar ja, zij zijn een samenwerking aangegaan met een wat, ik wil zeggen nieuwere artiest. Maar hij heeft ook best een goede naam al gemaakt in de muziekindustrie. Maar ik weet niet of je Charlie Puth iets zegt. One Call Away. En ik was heel, heel verrast dat Charlie Puth nu een samenwerking is aangegaan met Kenny Loggins en Michael McDonald. Eerder wist hij al de jazzlegende Kenny G te strikken voor een gastoptreden op zijn single Cry. Maar nu heeft hij dus een nieuwe single uitgebracht. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Charlie Puth zegt erover: ik wist dat ik een nummer wilde maken dat in 2026 nog steeds typisch yacht rock was. Oftewel jachtrock. Muziek die je lekker kan draaien terwijl je op een boot aan het, ja, eigenlijk gewoon lekker in een boot zit. Dus hoe kon ik dat doen zonder de mannen die het genre hebben uitgevonden erbij te betrekken? Dan heeft hij het natuurlijk over Michael McDonald en Kenny Loggins. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze plaat vindt. Laat even jouw mening achter via 06-4567-1331. De nieuwe dus van Charlie Puth, Michael McDonald en Kenny Loggins. Love in Exile.

Love in Exile, Michael McDonald en Kenny Loggins, die toch wel iconische figuren zijn in de yacht rock, die nu een samenwerking hebben met Charlie Puth, die ook best wel zijn stempel heeft weten te drukken in de muziekindustrie. Laat even weten wat je van die plaat vond. 0645671331. Wat mij betreft gaan we die vaker draaien. Maar ja, het is niet aan mij natuurlijk. 0645671331. Laat even weten wat je van die plaat vond. Nou ja, over deze plaat kunnen we denk ik wel eens zijn. Eén grote klassieker, zoals meerdere van Fleetwood Mac. Nu op Radio Oost, Rhiannon. Yeah.

0: Fleetwood Mac en Rhiannon hier op Radio Oost. En zometeen, hè, zometeen gaan we weer terug.
1: Back to the 80s.
0: Back to the 80s, terug naar de jaren 80. Mocht jij een mooie plaat hebben uit de jaren 80, dan hoor ik hem graag. Dan zie ik het graag verschijnen via de WhatsApp van Radio Oost. En dan hoor je hem tussen 12 en 1 hier op de radio. 06-4567-1331. Als je dus een mooie suggestie hebt. Back to the 80s zometeen.

0: Vanavond herdenken we onze oorlogsslachtoffers bij het Provinciaal Verzetsmonument Overijssel op de Markeloze Berg. RTV Oost doet hiervan live verslag. Met om 8:00 de 2 minuten stilte, gevolgd door het defilé en de kransleggingen. De Provinciale Dodenherdenking. Vanavond op TV Oost.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is Beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: True Lease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
12: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Rond dit moment horen we de uitspraak in de zaak van NAC en de KNVB. De voetbalclub eist namelijk dat de verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld, omdat speler Dean James eigenlijk niet had mogen spelen. En wielrenner Marianne Vos uit Borne is afgestapt in de Vuelta. Gisteren brak ze haar sleutelbeen bij een val en nu is het dus mooi geweest. Meer nieuws in de app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim €47 miljard. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens de dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Straks gaan we beginnen.
16: Back to the 80s.
7: Heb je een mooie plaat uit de jaren 80? Laat het dan weten via 06-4567-1331. Bellen mag ook 074-2456-665. De enige eis is natuurlijk dat de plaat uit de jaren 80 komt. Zometeen beginnen we met David Bowie en Modern Love.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
15: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips and Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
16: Voor de grootste keuze

0: Een mooi begin van dit terug naar de jaren 80 uurtje. David Bowie en Modern Love uit 1983.
1: Benjamin Borgman.
0: Een hele goede middag, 7 over 12. Heel fijn dat je luistert naar Radio Oost. We gaan terug naar de jaren 80, back to the 80s. 06-456-71331 als jij een leuke suggestie hebt voor de jaren 80. Ik kwam een appje binnen van, eens even zien, Michel uit Nijverdal. Die wil deze zo meteen horen.

Zeker mooi, Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Er komt ook iets binnen van The Smiths en Nowhere Fast uit 1985. Nou, zo te zien gaan we dit uurtje weer lekker vullen met de mooiste muziek uit de jaren 80. En daarover gesproken, och, dan mag Talk Talk natuurlijk niet ontbreken, hè. Heb je een mooie suggestie? Laat het weten. 06-4567-1331. Alles mag, als het maar uit de jaren 80 komt. It's My Life nu, op Radio Oost.

0: Thuis op zondag streekpakket.
1: Wil jij iemand verrassen die iets moois voor een ander heeft gedaan? Iemand feliciteren die iets te vieren heeft? Of heb je zelf een opvallend verhaal dat je wilt delen met onze luisteraars? Mail jouw verhaal naar thuisopzondag@oost.nl. Elke zondagmorgen om 10:30 en 11:30 belonen we de twee mooiste verhalen met een heerlijk Thuis op Zondag streekpakket.

0: Een beetje funk, een beetje soul. Heerlijk. Odyssey, Use It Up en Wear It Out hier op Radio Oosten in de Back to the 80s.
1: Back to the 80s.
0: En voor de Back to the 80s heb ik Henk Maas aan de telefoon. Henk, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Hoe gaat het vandaag?
2: Ja, het is wachten op de bui en dan hoop ik dat de tuin weer een beetje doorgaat. Hè?
0: Ja, er staan er veel plantjes in je tuin.
2: Ja. En ik doe aan zelf zelfvoorziening met kruiden en aardappels en zo.
0: Ah, dus
2: op die manier. Heb ik water nodig, hè?
0: Ja, ik moet een keer bij jou langs voor de kruiden.
2: Ja, nee, dat kan. Ze zijn onbespottend, hè.
0: Wow, kijk aan. Allemaal gezond natuurlijk.
2: Ja.
0: Over gezonde dingen gesproken. Muziek kan ook heel gezond zijn. Ik maak maar even een bruggetje.
2: Ja, nee, voor mij is die LP, vroeger plaat, vinyl, ik weet niet wat de tegenwoordige term is, maar dat was echt een uitkomst, hè.
0: Ja.
2: Je kunt je voorstellen.
0: Je had veel LP's vroeger, nu misschien nog steeds wel.
2: Toen ook al Koude Oorlog en nu weer.
0: Ja.
2: Dus het is eventjes. En ze zijn ook in Enschede geweest. Ik bedoel, zeg maar, toen die tijd dat er dan een verzamelconcert was van de Smiths.
0: Ja,
2: toen nog Exit.
0: Daar heb je het over inderdaad, de Smiths. Had je daar een mooie LP van vroeger?
2: Ja, ik heb ze allemaal natuurlijk. Ja, later ging de Morrissey dan door en dat werd steeds minder.
0: En je vertelde ook net buiten de uitzending om een mooi verhaal, want we gaan naar Nowhere Fast luisteren van de Smiths. En dat heeft jouw examen eigenlijk een soort van gered doorgebracht?
2: Ja, nee. Ik weet niet of je het liedje kent, maar er zit een trein in en door die trein kom je in een soort van trams. Ja, vroeger heette dat anders, maar goed. Hypnose. En daarmee kun je de moeilijke dingen mee oplossen, de saaie dingen.
0: Nou, ik zou zeggen, Henk, we stappen samen met jou die trein in. De trein van The Smiths en Nowhere Fast. Dankjewel voor jouw suggestie.
2: Dankjewel.
0: En we gaan naar luisteren.
2: Oké.

The Smiths en Nowhere Fast. Ja, de jaren 80, die breng je weer een beetje terug naar toen. Naar de tijd van de jaren 80. Dat geldt ook voor Henk Maas, zijn examentijd in de jaren 80. Dank voor die mooie suggestie. Je hebt niet alleen mij er heel blij mee gemaakt, maar ook Michel uit Nijverdal. Die zegt, leuk nummer, deze van The Smiths. Nou, over leuke nummers gesproken. Michel heeft zelf ook een hele leuke plaat aangevraagd.

0: Een heerlijk uurtje terug naar de jaren 80 en er komt er zoveel moois binnen. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, hoorde je zojuist op Radio Oost. Mocht je zelf nog een mooie suggestie hebben, ja, van harte welkom natuurlijk. 06-4567-1331. Heaven is a Place on Earth uit 1987. Schitterend jaartal voor de muziek. Ja, een jaar eerder, 1986, toen kwam er ook ontzettend veel mooie muziek uit. Deze bijvoorbeeld.
1: Back to the 80s.
0: Peter Cetera in Glory of Love. Zometeen het laatste Overijsselse nieuws met Wieke natuurlijk. En straks nog veel meer jaren 80 muziek. Laat ze achter.

0: Schitterende muziek uit de jaren 80. Peter Cetera aan Glory of Love. Zometeen nog Toontje Lager en Zoveel te doen. Straks ook het laatste Overijsselse nieuws. Wieke, wat heb je zo?
1: Ja, we gaan het hebben over een steekincident in Enschede. Daar is bij iemand gewond geraakt. En we komen nog één keertje, ja echt nog één keertje terug op de paspoortkwestie.
0: Oeh ja, dat zometeen.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Schat, gaan we van vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Nu, later en altijd.
14: Ga je bijna met pensioen?
15: Ja.
14: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
15: Nee.
14: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht. Tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Eén over half één. Hartstikke fijn dat je luistert naar Radio Oost. Het laatste Overijsselse nieuws krijg je van Wieke.
1: Ja, goedemiddag. NAC Breda heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De rechter zegt dat die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet opnieuw gespeeld hoeft te worden. Die uitslag van 6-0 blijft dus staan, ondanks dat Dean James van Go Ahead Eagles niet speelgerechtigd was. Volgens de KNVB is het allemaal beter voor de competitie. Anders hadden mogelijk heel veel wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. Daarmee nemen we nu dus afscheid van de paspoortkwestie. Bij een steekincident in Enschede is een vrouw gewond geraakt. Ze is ter plaatse behandeld en daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders is er mogelijk gestoken met een betonschaar. De politie kan dat nog niet bevestigen. Vanwege het incident staat er een Duitse traumahelikopter aan de Kottendijk. Door technische problemen kan die trouwens nog niet opstijgen. De politie doet daar voorlopig onderzoek en heeft de omgeving afgezet. Er worden 3 verdachten nog gezocht voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Dat meldt de politie. Het is nog niet bekend wie er achter die bekladding van het monument zit. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen om zich te melden. Afgelopen nacht werd het namelijk beklad, onder andere met het woord genocide en rode verf. Ondertussen wordt het monument schoongepoetst voor de dodenherdenking van vanavond, zoals elke 4 mei. Burgemeester Schelberg van Hengelo vindt dat politiek en de herdenking beide gescheiden moeten blijven.
16: Zo'n bekladding, dat heeft natuurlijk een politieke connotatie. Dat heeft een politieke gedachte van, er stond dan de geloof genocide erop. Dat betekent dat ze een politiek hebben gemaakt. Ja, dat is dan net precies wat je met al die monumenten, dat gedenken, herdenken. Vanavond herdenken we allen die gevallen zijn. Of het nou verzetstrijders zijn, geallieerde soldaten, mensen die vermoord zijn in de kampen. Al die mensen worden vanavond herdacht.
1: Ja, dat doen we ook in Overijssel. Veel overal herdenkingen vanavond. TVO's zijn trouwens de herdenking bij het provinciaal verzetsmonument op de Markeloze Berg uit. Maar ook op heel veel andere plekken wordt er vanavond natuurlijk bij stilgestaan. Je kunt daar alvast meer over lezen op oost.nl of in onze eigen app.
0: Wieke, dankjewel. Gaan we voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Benjamin.
0: Ik hoop dat het toch wel een beetje lekker weer is vanavond. Maar ik heb wel begrepen dat er hier en daar een buitje kan vallen.
17: Ja, dat is altijd zo vervelend met die buien. Je weet niet precies waar ze neerkomen. Het is niet dat het een groot cluster met zware buien wordt. Maar een aantal buien, een paar, die zijn wel mogelijk. Je ziet ook nu dat de eerste bui in het noorden, in de kop van Overijssel, is gevallen bij ons. Zeg maar de weerribben Steenwijk. een beetje die hoek. En elders is op veel plekken de bewolking niet meer egaal grijs, maar zijn de gaten ingekomen. Is er een verandering richting stapelwolken en zon op til. Dus dan zie je ook af en toe de zon erbij. En naarmate de middag vordert en de temperatuur oploopt, neemt de kans op een paar regen- en onweersbuien toe. En het wordt uiteindelijk zo'n 18 tot 20 graden. Bij weinig wind. En ja, zo'n bui die ontstaat, er is weinig wind. Dus die blijft lang op één plek uitregenen. Dus er kunnen weer grote verschillen ontstaan tussen de diverse regio's.
0: Morgen is natuurlijk misschien net zo belangrijk als vanavond. Bevrijdingsdag, bevrijdingsfestival in Zwolle bijvoorbeeld. Wat kunnen wij verwachten morgen?
17: Ja, het is best wel een lastige verwachting. Als ik even nog terugga naar de avond, dan zal het denk ik vooral in Sallent en Twente een lokale bui kunnen vallen. In de kop waarschijnlijk niet, omdat daar al een noordelijk windje is opgestoken. Daar komt al wat frissere lucht binnen. En morgen zitten wij in Overijssel precies eigenlijk in een scheidingsgebied tussen een noordenwind en een zuidoostelijke wind. En op die scheidslijn kan gemakkelijk neerslag ontstaan. Het lijkt er nu op dat bevrijdingsdag in de ochtend druilerig begint. Uit een natte nacht is het morgenochtend lichte regen, wat motregen. In de middag is het droog, wel veel bewolking. En dan in de avond vanuit Twente langzaam weer wat regen. Dus het is ook een groot deel van de dag droog, maar het is ook een groot deel van de dag wel wat kil, hoor, met 13, 14 graden. Dat is die noordelijke wind die dat doet.
0: Ja, dat doet die wind inderdaad. En als we dan nog een beetje verder kijken de week in, komt die zon dan wel weer een beetje terug?
17: Die komt wel terug, maar we hebben nog een dipje op de woensdag met 11 tot 13 graden. Er zou nog steeds, zou dat front nog boven ons kunnen liggen of wat geactiveerd worden met enige regen. Waarschijnlijk niet de hele dag, maar een deel van de woensdag kan het nog een beetje regenen. En dan donderdag en vrijdag is dat voorbij. Zien we stapelwolken en zon. En heeft die temperatuur even de tijd nodig om uit het dal te klimmen. Maar vrijdag moet het weer 17 of 18 graden worden.
0: Gita, dankjewel.
5: Het weer nog, het is zonnig.
10: Het weer nog, veel zon.
15: Het weer.
18: Het weerwoord. Het woord uit het weer.
0: Wie heb jij er eentje opgepikt?
19: Ik heb er weer twee hele mooie gehoord. De scheidslijn van neerslag en een temperatuur die uit een dal klimt.
0: Wauw, die zijn heel mooi. Ik had die scheidslijn inderdaad ook. In het begin had je het ook over een cluster, Gita. Dus er komt geen cluster aan buien aan, maar je noemde het woord wel even. Ik dacht van, dat is ook een mooie.
17: Dankjewel.
0: Doe je het aan mee?
17: Ik doe het er zeker mee.
0: Dankjewel.
17: Mooie dag.
19: Doei.
20: Benjamin

Toontje Lager en zoveel te doen in deze Back to the 80s. Nu Pussycat en Teenage Queenie. Een pakje pen en papier erbij, want zometeen de verjaardagskalender. Ja, wie zijn er jarig? Je hoort het zo. Cor en Marjolein, ze komen eraan. Ja, ja.

0: Teenage Queenie van Pussycat hier op Radio Hoofd. Het is 1:15. Het is de hoogste tijd.
1: Wie zou er vandaag jarig zijn? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Dat is altijd fijn.
0: Cor en Marjolein, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Benjamin.
0: Hoe is het ermee?
3: Goed.
0: Ja, gaat het goed met jullie?
3: Ja, prima.
0: Dat vind ik altijd fijn om te horen.
3: Prima, tuurlijk.
0: Hebben jullie nog mooie plannen vandaag?
3: We krijgen nog visite vandaag.
0: Oké.
3: En zoals je weet is mijn prachtige vogelkooi bezorgd.
0: Ja, wat fijn is dat zeg.
3: Ja, hè?
0: Alles is weer goed gekomen zo.
3: Ja, en we hebben de vlag half stok hangen.
0: Ja, heel goed.
3: En morgen mag die in top.
4: Ja, morgen.
3: En wat ik al zei, er mag natuurlijk geen zangeres ontbreken vandaag. Op de radio, Vera Lynn met We'll Meet Again.
0: Oh, wat prachtig.
3: Ja, dat is prachtig.
0: Ja, zeker prachtig.
3: Zong altijd alle soldaten, zong ze in de oorlogstijd, zong ze die altijd toe. En mens is 103 geworden.
0: 103, toen we weer die kaasjes kunnen ook weer uit. Wie staan er nog meer op de kalender?
3: Nou, dat is als eerste Nelly Vrijda.
0: Ja.
3: 90 jaar geworden.
0: 90 jaar, de actrice, stemactrice.
3: Ja, dan is jarig Pippi Langkous, Inge Nilsson.
0: Pippi Langkous toch.
3: 67 jaar.
0: 67 jaar, ja.
3: Dan is jarig zangeres Pia Sadora,
0: die kunnen we natuurlijk ook nog draaien. Actrice en zangeres, jazeker. Hoe oud?
3: 73. Die is 73 geworden.
0: Pia Sadora, 73 jaar.
3: Dan had het de geboortedag geweest van actrice en ambassadrice van UNICEF, Audrey Hepburn.
4: Ja.
0: Doe maar.
3: Ja.
0: En dan hoeveel kaarsjes dan? Hoeveel kaarsjes?
3: Audrey Hepburn had 64 geworden.
4: Nee, 93.
0: Ja. Oké, ja.
3: Nou, dan is jarig Annelieke Bouwers.
0: Oh ja. Ja.
3: Ja, en actrice Ilona Roderkerk, 39 jaar.
0: Ilona Roderkerk, waar kennen we ook alweer van?
3: Ze is actrice, maar van welk iets weet ik niet, Benjamin.
0: Oké, dat moeten we eens even opzoeken. Jana Roderdijk, 39 jaar.
3: Ja.

0: waren ze.
1: Dat waren ze.
0: Cor en Marjolein, dankjewel.
1: Oké, tot morgen, Benjamin.
0: Tot morgen, maak er een mooie dag van.
1: Dankjewel.
0: Kan ik jullie blij maken met een plaatje van Prins?
1: Ja.
0: We zitten midden in de jaren 80 natuurlijk, hè?
1: Ja, dankjewel, Benjamin.
0: Jullie bedankt.
1: Oké, tot morgen.
0: Tot morgen, fijne maandag.
1: Dag. I never meant to call.

Ziggy Marley en de Melody Makers, Tomorrow People. Een hele mooie suggestie voor de jaren 80. Ik kan er nog eentje draaien. Niet helemaal helaas, maar morgen doen we het natuurlijk gewoon weer. Hè. Back to the 80s. Je mag nu alvast een suggestie achterlaten hoor, zeker wel. 0645671331. Heel veel plezier zometeen met José de Bruin. Fijne maandag.

0: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
1: Voor het maaien van je gras.
0: Voor het reinigen van je terras.
1: Voor het snoeien van je haag.
0: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer. Stihl, sterk werk.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
8: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Bij een steekincident is een Enschede een vrouw gewond geraakt. Ze is zojuist met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies aan vooraf is gegaan, wordt nog onderzocht. En de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt niet overgespeeld. Dat heeft de rechter bepaald in het kort geding dat de club uit Breda had aangespannen. Je leest daar meer over op oost.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Radio Oost. José de Bruin.

0: Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Hey, hallo, José hier, 7 minuten over 1.
1: José de Bruin.
0: Op de plek van Paula. Ja, het is vandaag een beetje stoelendans. Maar Paula zie je dan vanavond weer op tv. Hiervoor hoorde je Benjamin Borgman, die je morgen ook gewoon hoort. Het is bevrijdingsdag. Morgen betekent vandaag 4 mei. Oh nee, volgens mij moet ik niezen. Oh nee, hij is alweer weg. Ik heb zo'n dag dat echt alles, maar ook echt alles, gewoon een beetje misgaat. Ja, soms heb je dat. Ik word dus net gebeld, maar echt net. Oh, ik word alweer gebeld. Ja, ik neem zo op. Ja, oh, het is echt, ik word alweer net gebeld. Mijn kinderen hebben vandaag de eerste dag op de nieuwe school. Dat is natuurlijk hartstikke leuk en super spannend. Maar ik ben nu al, denk ik, 2 keer gebeld. Ja, ik word dus nu weer gebeld. Ik heb echt een dochter die is zo onhandig. Eigenlijk net zo onhandig als ik dat ben. Ja, ze heeft haar vingers tussen de deur gekregen. Ja, het is de eerste dag van haar nieuwe schoolcarrière op haar nieuwe school. Hoppakee, meteen de vingers tussen de deur. Dikke vette bloedplaat erop. Maar ja, wat doe je dan, weet je wel? Ja, mijn programma is net begonnen. Moet ik nou terug naar huis? Of, dat is allemaal chaotisch. Het is zo'n dag, het is chaotisch. Het is de 4e van mei waarin we natuurlijk herdenken en stilstaan. Maar stilstaan, dat is er voorlopig even niet.

was wel van plan om er gewoon tot 4 uur te zijn met Simon & Garfunkel. En Bruno Mars, I Just Might. Dit is Radio Oost op je maandagmiddag.

Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson op Radio Oost. Het is je maandagmiddag. José hier, Paula, die zie je vanavond weer op tv. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Anita uit Zwolle die reageert. Hey José, hoe gaat het nu met je dochter? Anita, ik heb werkelijk geen idee. Nee, ze is met haar vinger op haar eerste schooldag tussen de deur gekomen. Het is een soort van het moment, en misschien herken je dit als je kinderen hebt, dat je dan vreest. Dat je dan, je bent op je werk. Het is de eerste schooldag van je kinderen, dus je bent dan een beetje, nou ja, op je hoede, zeg maar. Je bent een beetje gespannen. En dan belt de meester of de juf. Nou, in dit geval de meester. En nou, dan vind ik dan dus meteen heel heftig. Ja, eerste schooldag plus bloedblaar is meteen een pilotaflevering van hoe overleef ik de maandag, zegt Anita. Nou, zo'n beetje. Mark uit Enschede, José, verhuizen en die bloedblaarcrisis op school. Ik miste er alleen nog een verhuizen, die ontplofte voor het complete plaatje. Mark uit Enschede, je hebt een vooruitziende blik, want het is gewoon gebeurd. Ja, het is echt verschrikkelijk. Ik ben helemaal klaar met verhuizen. Mijn hele handen zitten onder een latex witte verf. Ik ben weer ongedierte tegen. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Maar ja, dat heb je op een gegeven moment, hè, als je in dat verhuizen zit. Het gaat niet zomaar voorbij. Hé, hey, en we moeten even naar Linda. Want Linda die stuurt dat haar keuken een soort crime scene is geworden. Nou, Linda is wel heel heftig. Ik noem het maar even de zaak van de witte keuken. Want Linda die is heel druk bezig, maar er ligt nu in haar keuken een fijne witte laag bloem. Dat bedekt echt elk oppervlak. Het aanrecht, de vloer. Stuur een fotootje dat het in de kastjes zit. Nou, het is alsof er een beetje een stille explosie heeft plaatsgevonden, hè? Ja, ze is er natuurlijk doorheen gelopen, zie ik ook op die foto. Dus ik zie allemaal poeder. Echt heel heftig. Kijk, Linda, het is ook fijn, weet je wel. Ik denk dan, bij mij kan het niet erger, maar het kan altijd erger. Die mengkom die staat een beetje scheef trouwens. Ze zegt daarbij trouwens wel, hey José, mijn keuken die lijkt echt op een misdaadscène met bloem overal. Maar het ruikt wel goed. Nou, dat is toch ook wat waard, hè? Als het maar lekker ruikt en uiteindelijk lekker smaakt. En succes, Linda, met opruimen. Wil je nou zelf iets laten weten? 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Rijk zo Duran Duran. Na Bluff op Oost. Van de

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Het is exact 2:30. Laatste nieuws, dat krijg je van Wieke. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Bij een steekincident in Enschede is een vrouw gewond geraakt. Ze is ter plaatse behandeld en daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders is er mogelijk gestoken met een betonschaar. Dat wordt nog onderzocht. Vanwege het incident is er ook een Duitse traumahelikopter geland, maar die kan niet opstijgen door technische problemen. De vrouw is inmiddels dus in het ziekenhuis aangekomen met een ambulance en de politie doet voorlopig nog onderzoek. Nederlanders blijven hartstikke voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Grote reisorganisaties ziet dat mensen best wel willen reizen, maar vaker kiezen voor zekerheid door de onrust rond vliegen en mogelijke kerosinetekorten. Vooral vliegvakanties worden dus minder snel geboekt en veel mensen stellen vragen over wat er gebeurt bij problemen op vakantie. En ook verschuiven de bestemmingen. Midden-Oosten is natuurlijk minder populair. Veel mensen kiezen voor Europese landen rond de Middellandse Zee en dan vooral voor veilige en all-inclusive opties. In Deventer, vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. De brand ontstond aan de Frits Drijverstraat. En op beelden is dit keer een verdachte te zien. Naast de auto lag een fles die ook naar brandstof rook. De politie doet onderzoek naar die zaak en vraagt om tips en camerabeelden. Het is voor de zoveelste keer raak in Deventer. De stad heeft vaker last van autobranden. Maar een verband, dat is nog niet helemaal zeker.
13: Het zou jammer zijn. Het is voor het eerst dat ik hoor dat er iemand op beeld staat.
12: Klopt. Tot dusver was het heel onduidelijk hoe dit allemaal speelt. Het speelt vooral in twee wijken, Keizerslanden en de Zandweert. Bij mij is het een soort om mij heen gebeurt het heel veel. Dus het gaat er ook veel over in de stad. Maar het is niet duidelijk wat het verband is en inderdaad wie erachter zit.
13: Deventer pyromaan dat nou een keertje wordt opgepakt.
12: Nou, dat zou wel een hele hoop schelen wat dat betreft. We blijven een klein beetje in Deventer, want NAC Breda heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De rechter zegt dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet opnieuw gespeeld hoeft te worden. Dat allemaal te maken met de nationaliteit en het paspoort van speler Dean James was niet speelgerechtigd, stond toch wel op het veld. En de persrechter die vertelt nu over het besluit van de rechtbank.
14: Dat komt omdat de KNVB de eigen reglementen goed heeft gevolgd. In de reglementen staat een wedstrijd kan ongeldig worden verklaard. En in dat woord kan zit een ruimte voor de KNVB om een keuze daarin te maken. En die keuze is in dit geval een nadeel van NAC uitgevallen. Wat de rechter wel ook zegt is, de KNVB zegt, ja, niemand treft hier een verwijt, niemand wist het. Daarvan zegt de rechter wel, ja, iedereen had best iets beter op kunnen letten.
12: Ja, dat is dus de uitspraak van vandaag. En Go Ahead-directeur Jan-Willem van Dop is tevreden.
15: Ja, blij dat er nu een uitspraak is. En dat die ook is zoals die is uitgesproken. Dus dat er niet hoeft te worden overgespeeld. Ik heb er altijd al wel mijn bedenkingen bij gehad. Omdat je in eerste instantie moet wenden tot een aanklager. Nou, dat hebben ze gedaan. NAC is een uitspraak geweest, vervolgens een terugcommissie. Die heeft uitgesproken dat de aanklager de juiste beslissing heeft genomen. Ja, als je dan nog een derde stap doet, weliswaar een ander traject. Had het mij verbaasd als het anders was geweest. Maar goed, wie ben ik?
12: Ja, die uitslag van 6-0 die blijft dus staan. En de kans is groot dat NAC Breda nu degradeert.
16: Ja, dat is dan wel echt heel triest voor ze.
12: Ja.
16: Zeg, ik had ook nog iets nieuws. Ah. Ik las namelijk een onderzoekje. En dit weten we eigenlijk al, hè. Maar blijkt opnieuw weer uit het nieuwe onderzoek. Kinderen spelen steeds minder buiten.
12: Oh, wat zonde.
16: Ja, was jij ook een buitenspeelkind?
12: Ja, heel erg.
16: Ja, ik was ook een buitenspeelkind. Ja, ja. En mijn ouders moesten echt als de lantaarnpalen aangingen.
12: Ja.
16: Als licht in je aanging, ja. dan was dat heerlijk als de zomertijd begon. Hè?
12: Ja,
16: weer gewoon lekker lang buiten blijven spelen.
12: Oh, heerlijk, toch?
16: Zeker. Nou, dat is, ik heb ook kinderen, dat is het allang niet meer zo. Nee, dat is, als het licht van de schermen uitgaat, dan pas hoor je ze. Ja, het is echt heel erg. Ze worden echt van alles genoemd, hè. Rubberen tegelkinderen.
12: Ja, dat zijn van die oranje platen onder het klimrek. Dat als je dan eruit dondert, dat je dan niet direct de kop kapot hebt.
16: Heerlijk. Ja, wij gewoon met de tand door de lip.
12: Tegenwoordig,
16: nee. En je hebt beeldschermkinderen natuurlijk. Nou, heb ik wel wat vragen over dat nieuwe onderzoek en het telefoonnummer van de directeur van Jantje Beton.
12: Ik zou het maar even doen.
16: Ga ik zo meteen even met de directeur van Jantje Beton bellen. Wieke, dank je wel. Ja, het is, over buitenspelen gesproken, wel oké, hoor. Ja, het is bewolkt, vanmiddag af en toe een buitje. Ze gaan er niet dood aan. Het wordt nog steeds wel warm, graadje of 19. Tijdens de dodenherdenking vanavond kan er wel een buitje ontstaan. Vooral dan in Twente. Morgen, bevrijdingsdag, is het bewolkt. En in de ochtend kan het dan wat gaan regenen. En de middag lijkt zo goed als droog. Mag het toch helpen, zeg, met een graad of 14. José de

0: Simply Red en It's Only Love op Radio Oost. Hey, hallo, José hier. Gezellig dat je erbij bent. Mooi ook dat je erbij bent, want wil ik graag belonen. Ik wil hem graag belonen door middel van een prijzenpakket. Heb jij hem al in huis, het RTV Oost prijzenpakket? Ja, ik ook niet. En ik heb dus ook daadwerkelijk geen idee wat erin zit. Het is een soort, ja, tegenwoordig is dat heel hip, een mystery box. Een mystery box van RTV Oost. Misschien moeten we ons prijzenpakket ook gewoon de mystery box gaan noemen. Je krijgt dan een doosje thuis gestuurd met daarop heel groot ons logo. En wat erin zit? Joost mag het weten. En ik weet toevallig dat Joost het ook weet. Nou, we gaan eens even kijken. Want jij kan dat RTV Oost prijzenpakket winnen door mee te spelen met Raad de Plat. Dat is een liedje wat, we hebben vertaald in ons dialect. En aan jou de taak om te raden welke plaat het is. Ik wil graag van jou horen titel en artiest. Nou, let op, hier komt-ie.
1: Speelden, als je een klein gewicht bent. Redden als je weet waar je gaat. Geen één kreeg spiet van geluk. Wat niet kloren hoeft, kan ook niet stuk. Zink gelijk als je weet wat toe geeft. Dans, doe maar net of je dat kunt. En fluit, ook al heb je geen idee van het wieske. Dat geeft allemaal niks.
0: Het is eigenlijk wel een mooi advies voor morgen, bevrijdingsfestival. Dat je gewoon maar doet, ook al kan je er helemaal niks van. Dat je het gewoon maar doet. Welke plaat zoek ik? Zullen we nog één keer luisteren naar Jan-Willem?
1: Speelden, als je een klein gewicht bent. Redden als je weet waar je gaat. Geen één kreeg spiet van geluk. Wat niet kloren hoeft, kan ook niet stuk. Zink gelijk als je weet wat toe geeft. Dans, doe maar net of je dat kunt. En fluit, ook al heb je geen idee van het wieske. Dat geeft allemaal niks.
0: Heb jij enig idee welke plaat ik zoek? Laat dan nu weten. 06-4567-1331. Het is een plaat vanuit het Nederlands of het Engels. Vertaald naar ons dialect.

0: in het nieuwe seizoen van Wij zijn Neder-Saxen. Trekken Monique Slijderink en Albert Bartels door Overijssel. Op zoek naar geschiedenis, regionale identiteit en de kracht van het Neder-Saxisch.
1: Vandaag, Albert, vandaag ging het hier gebeuren. Klootschieten.
2: Wij zijn klootschieten.
0: Wij zijn Neder-Saxen. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Wat druk hier, hè?
2: Ja.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Veel verdriet en verslagenheid in Oldenzaal na een dodelijke brand van gisteren. Voor het huis liggen bloemen en worden knuffels neergelegd. En de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt niet overgespeeld. Het heeft de rechter bepaald in het kort geding dat de club had aangespannen tegen de KNVB. Meer nieuws op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog, bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ismaël, dankjewel. We gaan zometeen door met Raad de Plat. Maar ik zie net dat er binnenkomt dat tussen Raalte en Nijverdal even geen treinen rijden. En dat komt door een kapotte trein. Die staat daar op het traject tussen Raalte en Nijverdal. Hoe lang deze storing gaat duren, dat staat er niet bij. Sterkte daar.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Only Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
4: Radio Oost. José de Bruin.

0: is in every breath you take. Dit is Radio Oost. Het is je maandagmiddag. José hier.
1: José de Bruin.
0: Het is 2:07. Mooi dat je erbij bent. Ik zie net dat er een code geel is afgegeven voor buien tijdens dodenherdenking. Ook bij ons, het KNMI, heeft code geel aangekondigd in 5 provincies, waaronder dus bij ons. Eerstkomende uren zijn er nog geen waarschuwingen van kracht. Later vanmiddag en vanavond vallen er in het zuiden, midden en oosten van het land buien. Plaatselijk onweer, veel regen. Wieke vertelt je er vast zo meer over. En anders hoor ik later vandaag van Grieta natuurlijk in Jan Willem en Wieke hun programma. Ja, hey, het is nu nog best bewolkt. Graadje of 19. Best wel lekker weer, zou je zeggen, om bijvoorbeeld heerlijk buiten te spelen. Gewoon je kinderen de straat op sturen en...
2: Bonnie, Bonnie, Bonnie, kom je buiten spelen.
0: Nou, heel slecht nieuws. Hè? Steeds minder kinderen die spelen daadwerkelijk buiten. En nou, dat heeft natuurlijk veel te maken met de schermen en zo. Maar heel opvallend, het heeft ook te maken met het weer... Hoe dat zit, vraag ik zo meteen aan de directeur van Jantje Beton.

0: Taylor Swift op Radio Oost. Eigenlijk wisten we het al, maar het blijkt weer opnieuw uit een nieuw onderzoek. Nou ja, het zou heerlijk zijn als we steeds meer buiten spelen, maar helaas. Waar ouders zelf nog uren buiten waren. Ik herken dit ook echt van vroeger. Werd ik gewoon de straat op gegooid. Haalt op dit moment maar 1 op de 5 kinderen 2 uur buiten spelen per dag. Vaak blijft het bij een uurtje of zelfs nog minder. En opvallend is dat niet schermen, maar het weer volgens ouders de grootste spelbreker is. En toch is het superbelangrijk dat de modderkastelen bouwen en in die plassen stampen. Toch, Mascha?
1: Jazeker. Ja, ik weet dat ik daar heel veel lol aan had.
0: Nou, ik ook. Mascha van Werven, jij bent directeur van Jantje Beton. Hè? Jullie vinden dat elk kind buiten moet spelen. Herken jij dat beeld ook, dat kinderen niet meer zo snel naar buiten gaan door het weer?
1: Ja en nee. We herkennen zeker dat kinderen minder snel naar buiten gaan. Daar hebben ze dus redenen voor. Het weer speelt een rol. Maar we hebben onlangs zelf ook een onderzoek gedaan. En daarin blijkt ook dat kinderen gewoon heel erg speelmaatjes missen.
0: Oh,
1: dus
0: nee.
1: Ook andere kinderen buiten.
0: Ja.
1: Dus ja, het weer speelt een rol. Maar ook als het goed weer is, zie je kinderen soms toch nog heel erg afwachtend naar, ja, waar zijn mijn vriendjes nou eigenlijk, zodat ik ook naar buiten ga.
0: Nou, dat. Dat is helemaal een beetje zorgelijke ontwikkeling, Mascha. Maar ik schrok er laatst van toen de kinderen bij mijn deur stonden om te vragen of mijn kind buiten kwam spelen. Toen dacht ik, aha, het kan dus nog. Maar dat is een gekke reactie.
1: Nou ja, wij willen heel graag dat die reactie weer, zeg maar, de normale manier wordt van hoe kinderen ook gaan vragen om buiten te spelen. Dus ja, gewoon lekker aanbellen en vragen of je buurkinderen, vriendjes, vriendinnetjes naar buiten komen. Want dat zou toch de normaalste zaak van de wereld moeten zijn.
0: Ja, vind ik ook, Mascha. Ik denk ook dat veel mensen het herkennen, hoor, van vroeger. Is het nou echt zo dat al die schermen ons echt gewoon naar binnen hebben gehaald?
1: Ja, we zien wel dat schermen, maar überhaupt binnenspeelgoed, er is gewoon zoveel nieuws aangeboden, dat dat ook heel erg aantrekkelijk is. En dat kinderen dan het ook wel lekker vinden om binnen te spelen. Mm-hmm. Daar komt bij dat ouders het ook vaak wel lekker veilig vinden als kinderen binnen zijn.
0: Oh, dus, auw. Ja, niet zo confronterend doen, Mascha. Dat vind ik heel naar.
1: Ja, maar ja, als je jonge kinderen hebt, je bent super kwetsbaar.
0: Ja.
1: Hè? Dat je dan denkt, je wilde gewoon, je bent super zuinig met je kinderen, mm-hmm, of je kleinkinderen. En misschien een drukkere straat voor de deur. Misschien hangjongeren. Misschien andere redenen waarom je ze niet alleen durft te laten gaan. Dus daardoor blijven kinderen dus sneller binnen. Tegelijkertijd zien we dat als er dus andere kinderen buiten zijn, en er zijn ook leuke, uitdagende speelplekken, mm-hmm, dat kinderen echt wel gaan.
0: Ja, en jullie zetten je daarvoor in, hè? Voor die uitdagende speelplekken, voor zoveel mogelijk kinderen naar buiten. Daarom hebben jullie de buitenspeelcoach. Nooit van gehoord. Wat is dat?
1: Dat is een superleuke coach die opgeleid is dus tot buitenspeelcoach. En die gaan dus kinderen helpen om echt weer lekker vrij te spelen. En je merkt dan bijvoorbeeld even op gang komen. Even zorgen dat er wat spel wordt ontwikkeld. Kinderen zijn het soms gewoon een beetje verleerd. Omdat ze niet meer zonder programma in één keer buiten op een veldje staan regelmatig.
0: Mm-hmm.
1: Dus die leren kinderen om gewoon weer spelletjes te gaan doen. Te spelen met al het materiaal wat er om handen is. Dus dat kan een bal of misschien een schommel zijn.
0: Yeah.
1: Maar het kan ook gewoon hout zijn, of bladeren, of zand,
0: precies,
1: of wat het dan ook maar is.
0: Waar wij vroeger mee speelden, Mascha.
1: Ja, precies. Er komt de meeste fantasie bij, hè?
0: Het is toch eigenlijk van de zotte dat je een buitenspeelcoach nodig hebt om buiten te spelen. Ik vind het heel mooi dat jullie het doen, maar eigenlijk ook een beetje verdrietig of zo.
1: Ja, en daar willen we dus ook gewoon, we willen dat dat weer normaal wordt. Dus met dat die buitenspeelcoach helpt, willen we ook dat hij op een gegeven moment weer weggaat. En ervoor zorgt dat hij ergens anders weer,
0: precies,
1: kan helpen.
0: Ja.
1: Want het is niet de bedoeling dat die buitenspeelcoach daar elke dag staat om kinderen te leren spelen.
0: Nee.
1: Dat kunnen ze echt zelf.
0: Jullie hebben al een aantal van die buitenspeelcoaches volgens mij ook ingezet, hè? Werkt het nou ook echt?
1: Ja, we zien dat kinderen toch makkelijker naar buiten komen en ook ouders het toelaten, mm-hmm, op het moment dat er iemand is die op een vast moment ervoor zorgt dat er ook gewoon gespeeld kan worden. En ook dat als er dus dat vaste moment is... Ik weet dat ik uit school kwam en dan gingen we gewoon vaste prik daarna buiten spelen op straat. Mm-hmm. Dat de kinderen dan ook niet meer zo angstig zijn om te komen, want dan weten ze dat er ook anderen zijn.
0: Ja,
1: dus het
0: precies.
1: is ook het op gang brengen van een vast moment, spelletjes kennen en dan gewoon lekker gaan. Dus we zien zeker dat het werkt.
0: Dus je trekt kinderen naar buiten toe, je vermindert eigenlijk de eenzaamheid. Eigenlijk is zo'n buitenspeelcoaches heel veel dingen in één pak je daarmee aan.
1: Ja, en je stipt hier ook eenzaamheid aan. Er is zoveel aan de hand met de jeugd.
0: Ja.
1: En er zijn ook heel veel blije, gezonde kinderen. Maar het feit dat kinderen zeggen dat ze zich echt heel erg blij en gezond voelen als ze buiten hebben gespeeld. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk om daar aandacht voor te hebben. En ze dat dan dus ook te gunnen.
0: Ja, zeker wel. Kan iedereen dat eigenlijk worden, een buitenspeelcoach? Het klinkt als iets wat ik best wel op mijn cv zou willen zetten eigenlijk.
1: Ja, dat is leuk, hè?
0: Ja.
1: Nou, je kunt buitenspeelcoach worden, dat doen we via allerlei organisaties die ook al bijvoorbeeld buurtsportcoaches hebben of welzijnswerkers. Dus dan gaat het vaak via de gemeente of via een welzijnswerkbureau of via een school of een BSO. Via die kant kan je je aanmelden.
0: Nou, heel goed. Ik vind het te gek, Masha, wat jullie doen. En ik hoop dat het heel normaal weer wordt dat elk kind gewoon lekker aanbelt en buiten gaat spelen.
1: Nou, en dan wil ik me nog iets leuks noemen. Want we hebben 10 juni de Jantje Beton buitenspeeldag.
0: Ja.
1: Dan gaan we dus alle kinderen weer vragen om naar buiten te komen. En alle mensen in Nederland vragen om iets leuks te bedenken voor jouw kinderen in de buurt.
0: Leuk.
1: En daar hebben we een campagne, Geef die bel een lel.
0: Leuk.
1: Ik denk dat je al wel weet wat dat betekent.
0: Ja.
1: Aanbellen en kinderen mee naar buiten vragen.
0: Heel leuk. Masha van Werven, dankjewel, directeur van Jantje Beton. Tot de 10e dan zie ik je buiten.
1: Helemaal leuk. Gaan we doen.
0: Doei doei.
1: Hoi.

0: nog vaker. Snelle en de vrouw die je waarschijnlijk morgen gaat zien. Als je tenminste gaat naar het Bevrijdingsfestival Overijssel, het grootste bevrijdingsfeest van Nederland, dat is in Zwolle. De Josti Band treedt daarop. Zij zijn de ambassadeur van de vrijheid. En dat doen ze samen met Maan, die je net hoorde, met Blijven Slapen. 6:55 staan ze op het Makerspodium in Zwolle. Zometeen nog een keertje Raad de Plat. Hij blijkt ongelooflijk ingewikkeld. Krijg heel veel antwoorden binnen, waaronder mijn favoriete plaat. Welke dat dan is, hoor je zo.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: Je hebt helemaal gelijk, Wieke. Ik zie hem inderdaad ook niet.
6: Verwarrend, ja. Hè?
0: Of het is een spooktrein.
6: Ah, dat zou het zijn.
0: Ook kunnen. Ja, we hebben helemaal verwarring hier in de studio. Want bij de ANWB melden ze dat er een kapotte trein staat. Tussen Nijverdal en Raalte was dat. Maar jij zegt, nou, die stond er vanochtend. Die is al lang weer weggehaald. Toch?
6: Hoe zit dit nou?
0: Ik heb geen idee. ANWB zegt dat hij er staat, maar jij zei ze natuurlijk van de weg. En
6: ja,
0: die
6: weet helemaal niks, joh.
0: Zo, het zijn de uitspraken van Wieke. De NS zelf, hebben we even gekeken, staat dat er nou. Goed, check de reisinformatie, zegt de NS dan altijd. Het is 3:01, gauw naar het laatste nieuws. En dat krijg je van Wieke. Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag. Heel veel verdriet in Oldenzaal na die dodelijke brand van gisteren. Voor het huis waar het gebeurde liggen bloemen en worden knuffels neergelegd. Gistermiddag ontstond die woningbrand waarbij iemand om het leven is gekomen. Twee familieleden van het slachtoffer hebben rook ingeademd en zijn gisteren naar het ziekenhuis gebracht. Onze verslaggever Jeroen Kuiper die was zojuist in die straat.
7: Veel buren zagen de brand. Die hebben ook nog samen met de vader geprobeerd om het 14-jarige meisje te redden. Maar de brand was al te ver gevorderd. De schok is groot dus bij de mensen, het verdriet ook. En de burgemeester Welman die sprak gisteren al van een verdrietige gebeurtenis. En ondertussen zie je nog steeds veel politie hier in de straat. Politieagenten die rondrijden, rondlopen en onderzoek doen. Want het onderzoek naar de oorzaak van de brand is nog in volle gang.
6: Ja, de politie heeft nog geen idee hoe die brand in Oldenzaal heeft kunnen ontstaan. Het duurt een stukje langer voordat Omme en Twente-Rand een nieuwe burgemeester krijgen. Die vacatures zijn niet opengesteld. Er is ook nog geen duidelijke planning. Tot die tijd blijven de waarnemend burgemeesters aan de slag. Eerst moeten nieuwe gemeenteraden en nieuwe commissies worden gevormd. En daardoor kan het nog een jaar of langer duren voordat daar een nieuwe burgemeester wordt aangesteld. Opnieuw gedonder op de weg, de A28 Amersfoort richting Zwolle. Weer een aantal kilometer langzaam rijdend verkeer. Want het wegdek is daar weer in slechte toestand. Dat is niet voor het eerst. Het is nu mis rond knooppunt Hattermerbroek en Zwolle Centrum. De spitsstrook is dicht. Gelukkig is het niet superdruk, maar het zorgt dus al wel wat voor vertraging. Code geel gaat strakjes in vanaf 4:00. Het geldt ook voor Overijssel. Buitenactiviteiten, zoals ook de dodenherdenking, kunnen daar straks last van hebben. Vanaf een uur of 4 intensieve buien. Plaatselijk kan 20 tot 30 millimeter vallen. Ook is er plaatselijk onweer mogelijk. Je moet daar dus een klein beetje rekening mee houden. En van de dodenherdenking kijken we natuurlijk ook vast even naar morgen, 5 mei. Het nationale bevrijdingsvuur gaat rond middernacht onderweg van Wageningen naar alle festivals. 2500 estafettelopers lopen met die fakkels naar meer dan 100 gemeenten. Daar wordt de bevrijdingsvlam dan aangestoken. Die fakkel komt morgenochtend tussen 8 en 9 aan in onze provincie. En daarna, dan kunnen de bevrijdingsfestivals van start. En daar kijken we natuurlijk allemaal naar uit.
8: Kijken we heel erg naar uit. Je kunt het live volgen en zien bij TV Oost. Je kunt het horen bij Radio Oost. Of je kunt het terugkrijgen 's avonds nog. Mag er gewoon de hele dag bij zijn.
6: Oh, ik ben zo jaloers. Ik
8: vind echt heel... Kom je toch langs?
6: Ik zou niet, ja, niks liever willen.
8: Het is heel leuk. Maar jij zei het net over de bevrijdingsvuur. Mm. Ja, dan wordt het dus heel slecht weer. Mm. En dan lopen die mensen weer voor ons helemaal door alle wind en weer en midden in de nacht en toestanden.
6: Ja.
8: En dan moeten ze ook nog worden opgevangen door mij.
6: Ja.
8: Morgenmiddag.
6: Ik zie dat als een eindhoogtepunt, hoor, José.
8: Oh, ja.
6: Dit is
8: nou,
6: toch wat je wil?
8: Ik denk dan, boy, dan staat er ook in één keer nog zo'n hysterische vrouw met een camera voor je neus. Maar goed.
6: Jij bent morgen in Zwolle op het grootste gratis festival van het hele land. Echt een dikke line-up. Micha onder andere, Direct, Hannah May, Case Choice, Kensington en de afsluiter Typhoon en Styx. Een Zwolsfeestje morgen.
8: Heel veel zin in. Het weer morgen, kom ik zo even op terug. Eerst dus naar vanmiddag. Ja, je hoort het van Wiekal. Code geel vanaf 4 uur. Nu is het nog bewolkt en nog wel warm. Graadje of 19, maar echt zo klammig. Zo viezig eigenlijk.
6: Het is zo goor.
8: Het is heel goor. Tijdens het dodenherdenking denk ik. Vanavond kan dus die bui ontstaan. Vooral in Twente lijkt het te vallen tot nu toe. Morgen is het bewolkt. In de ochtend wat regen. Is allemaal niet erg. Dat bevrijdingsfestival begint pas in de middag. Kun je lekker nog even thuis blijven. En dan in de middag lijkt het zo goed als droog. Maar tip van Flip, neem wel eventjes wat warms mee. Want het wordt maar een graad of 14. José de Bruin.

0: is Gloria Estefan. And the rhythm is gonna get you. Weet jij het al? Ja, het is best wel ingewikkeld. Tenminste, volgens mij wel. Ik krijg zoveel foute antwoorden binnen op Raad de Plat. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je dit een tijdje geleden hebt gehoord. En dat je denkt, oh ja, speelden we dat? Ja, dat speelden we inderdaad. Alleen, er kwam even wat tussendoor. Ja, sorry. Soms gebeurt dat. Raad de Plat. Klonk zo.
1: Speel hem. Als je een klein wicht bent. Red maar als je weet waar je heen gaat. Geen één kreeg spiet van geluk. Wat niet kloren hoeft, kan ook niet stuk. Zink gelijk als je weet wat toegeeft. Geert. Dans. Doe maar net of hij dat kunt. En fluit. Ook al hij geen idee van het wieske. Dat geeft allemaal niks.
0: Dat geeft allemaal niks. Welke plaat ben ik naar op zoek? Het is een plaat vanuit het Nederlands of vanuit het Engels. Vertaald naar ons dialect en aan jou de taak om te raden welke plaat dat is. We krijgen veel antwoorden binnen. Tot nu toe heel veel foute antwoorden. Denk jij het wel te weten? Laat dan van je horen 0645671331. Zo komt er binnen van Jacqueline die zegt... Hey José, zijn het The Talking Heads en Road to Nowhere? Helaas, dat is niet goed. Ik krijg ook een spraakberichtje. Het is altijd een beetje spannend. Ik weet niet wat er nu komt.
2: Golden Earring, Going on a Run.
0: Snap ik wel, Ewa, dat je denkt de Golden Earring en Going on a Run. Maar dat is niet goed. En Frank, die stuurt ook een nummer in. En dat nummer is mijn favoriete nummer, nou, bijna aller tijden. Als ik er even doorheen zit of als ik denk, wat is mijn leven zwaar. Terwijl dat echt, echt, echt niet zo is. Dan is er eigenlijk maar één liedje wat ik opzet. En dat liedje, dat stuurt Frank Gensen naar mij. Hij zegt, is het Bas Loerman en Everybody's Free to Wear Sunscreen? Dat is niet het goede antwoord, Frank. En ik draai voor jou graag die andere versie van de Renegades.
3: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they're faded. But trust me, in 20 years you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the

0: Olivia Dean. So easy to fall in love. Het antwoord op Raad de Plat krijg je zometeen. En ik moet even bellen over, kale mannen. We gaan het zo hebben over kale mannen.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Het is code rood bij Dirk.
5: Wat zeg je?
4: Het is code rood bij Dirk.
5: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
4: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
5: Ook in de actie bij Dirk. Melk Uniebreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
7: Hockeyen. Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Groot verdriet in Oldenzaal na de dodelijke brand van gisteren. Voor het huis liggen bloemen en worden knuffels neergelegd en buren praten wat na. De politie is nog volop bezig met het onderzoek in het huis waar gisteren een kind om het leven kwam. En in Deventer wordt gezocht naar getuigen van de zoveelste autobrand. Dat vind je op oost.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ismaël, dankjewel. Naar de weg dan op de A28, hoor je zo straks al van Wieke. Is het weer bal en het komt omdat de wegdek in slechte toestand is. Alweer. De spitsstrook is er dicht tussen Wezep en Zwolle Centrum. Dat was net nog maar de vertraging van nou een minuut of drie. Ondertussen loopt hij al op naar een minuut of 10. 7 kilometer lang is je vertraging daar. Sterkte als je erin staat of er langs moet.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Let's go!
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. José de Bruin.

Rose and Here I Go Again. José de Bruin. Hey, hallo, goedemiddag. 3:07. Heb jij een beetje iets met kale mannen? Of misschien ben je zelf wel een kale man? Ja, zou kunnen. Er is een liedje gemaakt voor me.

Kale Mannen. Kale Mannen is het nummer van de Turbo Tukker. Zometeen even bellen met de Turbo Tukker, want hij heeft je hulp nodig. Ja, hij is vast niet op zoek naar de kale vrouwen. Heeft iets te maken met kale mannen. En ook de nieuwe oogst. A Band-Aid hoor je zometeen. Na Billy Joel, even rustig aan hoor. Ik moet nu al op adem komen en ik heb de Turbo Tukker nog niet eens gesproken. Dit is Piano Man op Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
2: Broken glass, shatters on the ground.

0: Het is deze week de nieuwe Oost. Band-Aid op Radio Oost. Ik moet even beginnen met een waarschuwing.
1: Waarschuwing. Het volgende gesprek kan leiden tot spontaan knikken, rotspringen in de woonkamer, losschieterde kunstgebitten en buren die komen vragen of alles wel oké is. Ook kan het voorkomen dat koeien onverklaarbaar mee gaan bewegen op de beat en dat uw Air Max uit zichzelf richting dansvloer wandelen. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor plotselinge drank harder te roepen tegen de speakers die al op maximaal staan.
0: Goed, genoeg gewaarschuwd, want hij is aan de telefoon hoor. The one and only Turbo Tucker. Hallo Turbo Tucker.
2: Ja, mooi. Goeiedag Jim.
0: Hallo. Mooi. Turbo Tucker, ik heb nog nooit van je gehoord. Waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit mooie Oosten. Mooi van het platteland, van de boerderie. Een beetje hak, een beetje buk, een beetje springen in de stal. Je hebt een waarschuwing, hey, mooi dan.
0: Dank
2: want
0: je.
2: Harder kan het niet, hè?
0: Nee, harder kan eigenlijk niet. Er staat in jouw bio dat je soort van bent geboren in de tijd van Paul Elstak.
2: Ja, dat is precies hoe het is. Verwikt terwijl Paul Elstak op de speakers aan het beuken was. Daardoor ben ik natuurlijk ook gewoon zo'n stuiterbal, hè?
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Wat was dat dan eerder? Dat je hoorde dat zeg maar een koe loeide of dat je voor het eerst 150 bpm hoorde?
2: Ja, jij had die 150 bpm met een mooie speakerbox met drun. Daar,
0: ja, heerlijk.
2: Daar ging ik heel lekker op.
0: Turbo Tucker, je hebt een nummer gemaakt over kale mannen. Wat is jouw haardracht?
2: Glad kaal. Kaal als een knikker, hè?
0: Oh, lekker. Ja, lekker. Dat is toch heerlijk? Hoef je niks meer aan te doen. Toch? Ben je er nog? Oh, god. Oh, ja. Ja, oh, ja. Ik denk, je valt helemaal weg. Je hebt een nummer gemaakt over kale mannen. Maar nu zeg je, José, ik heb hulp nodig. Wat zoek je precies?
2: Ja, wie bent op zoek naar kale mannen die morgen willen helpen bij een opname van de BNNVARA. Voor het programma Parels van Zwijnen van Raven van Dorst.
0: Ja.
2: Ben wie op zoek naar een paar mooie kale knikkers die samen met mij op liedje kale mannen dansen springen op de achtergrond in Apeldoorn.
0: Ja.
2: We gaan dus liedje kale mannen gaan we draaien. En dan gaan we een beetje beuken, een beetje hakken, een beetje springen. Gewoon leuk doen.
0: Oh god,
2: En we zijn gewoon op zoek naar een paar kale mannen die dat leuk vinden om daarbij te helpen.
0: Ja, dus, hoeveel zijn er een paar? Twee, drie, vier?
2: Nee, een stuk of zes, acht kale mannen hebben we bij nodig.
0: Oh ja. Precies.
2: Ja, we moeten er een mooi feestje van maken. Een echte oren aan de kale man.
0: Dus, ja, precies. En je moet dus, zeg je, een beetje kunnen hakken.
2: Nou, niet per se. Als je een beetje een mooi feestje kan bouwen, dan ben je hartstikke tevreden.
0: Heel mooi. Hebben we iets van, je hebt kaal, maar je hebt zeg maar ook nog groot, klein. Is het een soort lengte, dikte, omvang?
2: Nee, alle soorten, maten, alles is welkom. Als je maar kaal bent, als je maar een mooie kale knikker hebt, dan ben je hartstikke tevreden.
0: Fijn, heel fijn. Turbo Tucker, mogen kale vrouwen ook komen?
2: Alles wat kaal is toegestaan.
0: Oh, prima.
2: Kale kat, kale hond, neem alles mee.
0: Ja, precies. Als het maar kaal is.
2: Als het maar kaal is.
0: Ik vind het dus echt zo grappig dat je een liedje maakt over kale mannen en dat nog aanslaat ook.
2: Ja, dat dacht ik toch.
0: Ja, het is toch mooi, want je hebt ook al optredens gehad en zo, zag ik.
2: Ja, bij mijn optredens had, en daar ging dak er ook vanaf hoor. Ook bij de niet-kale mensen, welke haardracht dan maar ook. Iedereen kon een beetje op beurt.
0: Iedereen gaat meedoen.
2: Nou, iedereen gaat los.
0: Hartstikke fijn. Waar moet ik me opgeven als ik kaal ben en ik wil meedoen?
2: Nou, als je kaal bent en je wilt meedoen, dan mag je een berichtje sturen naar de Turbo Tucker via Instagram of via Facebook. En dan zorgen we dat we in contact komen.
0: Ja.
2: Wel belangrijk om te vermelden is dat je om 4:30 in Apeldoorn is het. Dus
0: Je kan niet.
2: Daar moet je wel heen kunnen komen.
0: Ja, op de trekker of zo. Ja.
2: Op de trekker of op de koe.
0: Maar als je er maar komt, zeg maar.
2: Op kale energie. Alles kan allemaal.
0: Ja, precies. Ik vind het fantastisch. Kale man. Zullen we even een voorproefje laten? Kijk, als je dan. Je moet natuurlijk wel een beetje weten waar je dan een beetje op moet bewegen, toch?
2: Ja, dat is wel handig om te weten.
0: Als je nou zeg maar luistert en denkt, nou best leuk. Ik wil wel een keer op tv komen. Ik ben ook kaal. Ik heb iets kaals. Ik wil meedoen. Ja, dan moet je wel weten waar je dan mee gaat doen. Dan wordt het ook de eerste keer, denk ik, dat jouw liedje Kale Mannen op Radio Oost wordt gedraaid.
2: Ja, dat is zeker waar. Het is een historisch moment.
0: Nou, zeker.
2: Je gaan we over 10 jaar weer naar terugblikken dit was het begin.
0: Dit was ook het begin. Het is 4 mei 2026. Het is 15:19 en voor het eerst op Radio Oost. Wil je hem zelf aankondigen of zal ik het doen?
2: Voor het eerst op Radio Oost, Kale Mannen.
0: Kale Mannen.

0: Ik denk volgende week nieuwe oogst. De Turbo Tukker met kale mannen. Hé.
1: Doe je een heel klein beetje rustig aan, lieve meid.
0: Is goed.
1: Ja. Doei doei.
0: Doei doei. Dit is Mattia Bazar. Even ademhalen met 10 cent op.

0: Mathia Bazar en Tiziento op Radio Oost. Zometeen nog even terug naar Raad de Plat. Ja, hij blijkt toch zo moeilijk te zijn dat ik een hintje moet geven. Luister goed naar wat Jan Willem zegt. En vertaal dat dan vervolgens in het ABN, in het Nederlands. Het is iets wat in het Nederlands wordt gezongen.
1: Spelen, spelen, als je een kleine wicht bent. Redden als je weet waar je heen gaat. Geen één kreeg spiet van geluk. Wat niet kloren hoeft, kan ook niet stuk. Zing gelijk als je weet wat toe geeft. Dans, doe maar net of je dat kunt. En fluit, ook al heb je geen idee van het wieske.
0: Vind hem
1: dat
0: eigenlijk...
1: geeft allemaal niks.
0: Oh, sorry, Willem. Ik vind hem eigenlijk mooier als hij in het plat is. Heb jij enig idee welke plaat ik zoek? Laat het dan weten via 06 4567 1331. Deze hoor je sowieso.

0: Doe maar, en is dit alles? Hoor je zo.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
4: Europakinderhulp.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben.
6: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
10: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Het is precies 3:30. Het laatste nieuws. Wat krijg je van Wieke? Goedemiddag.
13: Goedemiddag. We gaan eerst terug naar het vreselijke drama van afgelopen weekend in Oldenzaal. Er kwam een meisje om het leven bij een woningbrand. Wat er nou precies is gebeurd is nog altijd onduidelijk. Maar het maakt veel impact op iedereen die er woont.
14: Door de hitte springen de ramen eruit. Maar dat was ook meteen het moment dat de vlammen er meters uitkwamen. Wat je daar ziet is het resultaat van 10 minuten brand. En dan is er een huis volledig onbewoonbaar. Een dode gevallen, 2 gewonden. Onbegrijpelijk.
13: Ja, dit is een van de buurtbewoners. De politie stuurt later vandaag ook een brief naar alle buren, zodat ze eventueel slachtofferhulp kunnen krijgen. De provinciale partijen ChristenUnie, D66 en Volt maken zich zorgen over de natuur- en waterkwaliteit in Overijssel. Ze willen dat plannen worden aangepast, omdat doelen nu niet gehaald worden. Volgens een rapport staat de natuur onder druk en verbetert de situatie niet echt. En daarom dienen ze later deze week een voorstel in om dat te veranderen. Het is vandaag 4 mei en dat betekent dat ons hele land vanavond in het teken staat van de dodenherdenking. En ook in Borne, waar naast de jaarlijkse herdenking straks ook een bijzondere onthulling is. Naast het oorlogsmonument komt een plaquette met erop de namen van Joodse inwoners die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is belangrijk om daarbij stil te staan, zegt de voorzitter van het 4 en 5 mei-comité in Borne.
15: De geschiedenis die geweest is, die kun je niet gaan veranderen. Alleen je kunt de geschiedenis kun je wel verduidelijken met de onderzoeken die men heeft gedaan, zorgvuldig, over destijds. En de conclusie die je daaruit gaat trekken, daar kun je niet mee gaan leuren. Dat zijn de conclusies hoe ze zijn.
13: Ja, en extra bijzonder, er wordt daar straks ook een Anne Frank-boom onthuld. En dat is echt een stekje van de boom waarop Anne Frank uitkeek vanuit het achterhuis in Amsterdam. Een klein plantje daarvan wordt dus geplant in Borne vanavond.
16: Mooi.
13: Zeker. Nog even richting het weer van vanavond. Code geel strakjes. Over een 30 minuten gaat het in, ook hier in onze provincie. Het kan vooral heel flink gaan regenen op bepaalde plekken. 20 tot 30 millimeter is de optie. Ah. Ook plaatselijk onweer mogelijk, dus hou dat een klein beetje in de gaten strakjes.
16: Te kijken, Hengelo, dan begint het hier om 6:00.
13: Oké.
16: En dan om, 6:15 is de piek ongeveer. Zal ik ook even kijken in Deventer?
13: Ja.
16: Zo aardig van mij nu dan.
13: Sympathiek.
16: Dat dank je. Dat, soms, heel soms komt het er ineens. Wieke.
13: Ja?
16: Oh, heb jij je dakgoten al klaar?
13: Nee.
16: Oh, kak. Oh. Het is echt. Zeg maar, in Hengelo was zo'n heel lief golfje aan regen.
13: Ja.
16: In Deventer zit hij tot dak.
13: Dus, wat heerlijk.
16: De gaten.
13: Hoe laat?
2: half zeven.
16: Oh, dat is een handige timing.
2: Ja, nou, het begint zeg maar om 6:10 met 0,3 millimeter. Een beetje hetzelfde dat in Hengelo zou vallen. En dan ga je een soort van verder naar 6:00. En dan, nou, het is mayhem, begint om 6:05. Als je dan nog buiten bent, dan ben je al zeiknat. Maar echt om 18:25 staat de voorspelling op 17 millimeter regen. Wat op dat moment dan gaat vallen.
16: Laat ik nou net tot 18:30 moeten werken vanavond.
2: Ja. Oh, nou kijk alsjeblieft uit ook op de weg. Want zeker. Het is best wel glad. Ja, het heeft ondertussen een beetje geregend. Maar het is gewoon niet fijn.
16: Zeker niet. Nog heel even terug naar gisteren dan. Mm. Even iets heel anders. Wielrenner Marianne Vos uit Borne is uitgevallen in de Vuelta na een zware val gisteren. Ze brak toen haar sleutelbeen in de allereerste etappe.
8: Ik ga daar gewoon van een hele brede weg. Moeten ze opeens een eenbaans weggetje.
17: Een valpartij daar. Een hele zware valpartij. Een van de rensters die daar over de nader gaat. Twee vrouwen van Visma die ze bike die erbij liggen. Of het is alleszins één vrouw van Visma die ze bike. Ik denk dat het Marianne Vos is zelf die gevallen is. Is dat Marianne Vos? Hop. Over de nader. Over de vangrail.
16: Ja, zo de greppel in. Ze brak dus haar sleutelbeen en kan dus niet meer starten in de etappe van vandaag en de komende etappes. Extra knap trouwens, gisteren dus brak ze dus haar sleutelbeen. Is gewoon weer opgestapt,
2: wow.
16: Keihard gaan fietsen en als zevende geëindigd.
2: Hallo, dat is niet normaal hoor. Waanzin. Dat vind ik echt idioot eigenlijk. Ja. Nog even terug naar het weer.
16: Ja.
2: Nou ja, nu wil natuurlijk iedereen en zijn moeder weten hoeveel neerslag er dan gaat vallen bij hem of bij haar. Nou, ik stond te kijken in Zwolle. Dan, ja, het is zo wisselend. Het is echt. Ik denk de hele tijd dat ik naar iets verkeerds zit te kijken. Maar daar zeggen ze dat het 4:05, zeg maar het moment dat ik vrij ben, gaat regenen. Ja. Maar echt een heel klein mini beetje maar. Echt helemaal niks te. Ik hoop dat het gewoon de buienradar een storing heeft. Het zou mooi zijn voor Deventer. Maar het is echt. Wat zullen we doen? Dalfsen ook even kijken. Ja, dat ligt toch heel dicht bij Zwolle. Daar regent het de hele tijd al, zegt hij. Weet wel een oplossing, daar heb ik jouw hulp even bij nodig. 0645671331, want de beste weerman of weervrouw, dat ben jij. Laat me dan even weten hoeveel het dan bij jou regent. Want wij komen er niet echt uit. Tenminste, op dit moment ik niet, want ik zit binnen. Hier is het warm, binnen in de studio. Graad of 35, denk ik. Het is hier erg klam, Wieke. Gatsiba.
16: Niet te doen.
2: Buiten is het op dit moment een graadje of 19. Ja, dat wordt echt tricky hoor, tijdens de dodenherdenking. Ik zie bijvoorbeeld in Hengelo dat het om 8:00 wel dan droog zou zijn. Maar ja, in Deventer dan weer niet. Dus er kan een flinke bui ontstaan met ook een klap onweer. Morgen, bevrijdingsdag, is het bewolkt. In de ochtend krijgen we wat regen. De middag lijkt dan zo goed als droog. Wel fris, 14 graden. Dan nog naar de weg. Ook dat hoorde je al van Wieke. Ja, er is wat gedoe op de A28 alweer. De spitsstrook is dicht. Alweer. Het is tussen Wezep en Zwolle Noord. Alweer. Dat komt omdat de wegdek in slechte toestand is. Alweer. Ja, op dit moment een kwartier vertraging daar. 8 kilometer lang is je file. Sterkte als je erin staat.

0: Kim ilişkisi on peşindeki gülçü kaldın. Het leek me zo spannend.
1: Dat is ook heel spannend, Ewout. We gaan naar de ontknoping van Raad de Plat. En normaal gesproken duurt dit spelletje helemaal niet zo heel erg lang. Alleen deze editie wel. En dat komt omdat hij volgens mij best wel ingewikkeld is. Ik heb echt mijn best gedaan om je een hintje te geven. Het is namelijk een Nederlandse plaat die vertaald is door Jan Willem. Je hoort hem iets vertellen. En de vraag dan is dan... Ja,

0: met José van Radio Oost.
1: Hallo
0: José. Hallo, jij wist het echt heel snel, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en al die mensen maar foute antwoorden insturen. Maar jij hoorde dit, even luisteren hoor.
2: Speelden, als je een kleine wicht bent. Redden als je weet waar je heen gaat. Geen één kreeg speech van geluk. Wat niet kloren hoeft, kan ook niet stuk. Zink gelijk als je weet wat toe geeft. Dans, doe maar net of je dat kunt. En fluit, ook al heb je geen idee van het wieske.
0: Vinden wij echt.
2: Dat geeft allemaal niks.
0: Ja, sorry, praat weer door Jan-Willem heen. Ik vind eigenlijk Inge de tekst ineens een stuk mooier worden. Vind jij dat niet?
1: Ja, nee, ik vind het echt. Ik vond het hartstikke leuk, ontzettend leuk vertaald.
0: Ja.
1: En, omdat ik ergens in die een van die zinnen. Toen ben ik maar gaan googlen van waar zou dit nou uit kunnen komen? En toen kwam ik inderdaad op het liedje van Ik Zing.
0: Ik Zing van Snelle en Zoe Levi. Inge, dat is helemaal goed.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Nou, echt heel goed gedaan. Maar welke zin heb je dan gegoogeld?
1: Iets met dat fluiten erin. Want ik denk dat het waarschijnlijk degene waar ik het snelst iets kan vinden.
0: Ja, klopt. Dat wordt tenminste bezongen, denk ik, in andere liedjes. Heel slim gespeeld. Jij krijgt van mij een prijzenpakket van de RTV Oost. Ik hoop dat er echt iets heel leuks in zit. Ik weet dat dus niet precies. Het is een soort mystery box voor mij.
1: Maakt niks uit. We zien het vanzelf verschijnen. Het komt helemaal goed.
0: En zo is het ook. Dankjewel voor het meespelen, Inge. Fijne dag vandaag.
1: Oké, groetjes.

0: monster.
1: Geen één kreeg speed van geluk. Wat niet kloren hoeft, kan ook niet stuk. Zing gelijk hij weet wat toe geeft. Dans, doe maar net of hij dat kunt. En fluit, ook al hij geen idee van het wieske. Dat geeft allemaal niks.

0: Je raadt nooit hoe deze plaat heet.
1: You never walk alone.
2: Oh.
3: De 6 voor 7.
1: Ik had natuurlijk verkeerd moeten raden nu.
0: Oh nee, helemaal niet. Nee. Ik vond het wel gewoon een hele mooie aanvulling. Nee, you never walk alone. Dankjewel nog voor de mooie vertaling in Raad te Plat.
1: Ja, druk mee geweest.
0: Ja, heel druk mee geweest. Goed vertaald, want daardoor was hij niet zo heel makkelijk te raden.
1: Ja, of het was gewoon een compleet niet-dialect. Dus dat we allemaal boze mailtjes daarover krijgen.
0: Oh ja, het is jouw dialect.
1: Vind ik altijd wel lastig.
0: Is het ook, maar ja. Echt, dat komt ook omdat we niet echt per se een taalboekje hebben, toch?
1: Nee,
0: iedereen is weer anders.
1: Nee, we hebben geen groene boekje voor het Nederlands taal en ook geen rode boekje voor
0: het Neder-Saksisch.
1: Dat
0: zou wel mooi zijn.
1: Ja, nee, dat zou inderdaad wel een idee zijn. Maar dat is ook weer het mooie. Ik heb vroeger dus met klanten gewerkt. Hè. Daar had ik in mijn baan reed ik allemaal mensen thuis bezocht. Ik had wat oudere mensen, hoorapparaatjes en dat soort dingen. En iedereen had zijn eigen dialect. Dus daar ging ik ook meedoen. Dat was gewoon, vond ik ook gezellig.
0: Ja.
1: Mensen voelden het meteen vertrouwd. Dat was hartstikke leuk. Alleen dan ging ik dialecten overnemen vanuit bijvoorbeeld Rijssen in Friesenveen. Wat zeg je nu dan?
0: Ja, dan raakt iedereen een beetje in de war.
1: Ja,
0: precies.
1: Zo verschilt dat nog.
0: Ja, maar ook echt andere woorden.
1: Ja.
0: Je kan echt iets zeggen in Zwolle en dat ze dat in Hengelo niet... Dat is wel vaker zo trouwens, maar goed. En de 6 voor 7, precies. De 6 voor 7 gaat vandaag natuurlijk over 4 mei. We herdenken allemaal om 8 uur, ook op Radio Oost, onze vrijheid. We herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. Maar ja, iedereen doet dat ook op zijn eigen persoonlijke manier. Ik doe dat door continu te zeggen tegen 4 kinderen.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat is echt wel een leermomentje, denk ik ook. En
0: ja.
1: Ik vind het wel heel belangrijk dat we dat ook blijven doen. En vooral niet te veel aandacht aan andere dingen daaromheen geven. Dit is 1 keer per jaar, even die 2 minuten.
0: Precies, ja.
1: Goed stilstaan bij wat er allemaal gebeurd is in het verleden. En ja, dat kan natuurlijk ook met een plaat die voor jou daarbij hoort. Het kan bijvoorbeeld ook een Maroon 5 zijn met Memories.
0: Oh,
1: dat
0: mooi
1: past
0: wel.
1: Ook een beetje bij zo'n moment. Zeg.
0: Ja, precies. Ik probeer inderdaad altijd uit te leggen waar we dan aan denken. Ja, dat vindt mijn dochter dat heel moeilijk. Weet toch, als kind vond ik dat ook heel lastig. Waar moet je dan aan denken in die 2 minuten?
1: Ja.
0: Is dan verkeerd als je denkt, ik heb honger, bijvoorbeeld in die 2 minuten? Ik vond dat altijd heel moeilijk.
1: Ja, nee,
0: dus dat is een mooi gesprek om aan te gaan.
1: Ja, zeker. Nou, denk maar even gewoon helemaal nergens aan. Of aan van ja, nou, dat is te ingewikkeld. Maar zeker voor een kind van, hoe zou jij reageren als er zoiets met je gebeurde?
0: Ja, precies.
1: Met al die nare verhalen die
0: nou,
1: er zijn.
0: Nou, zeker dat.
1: Ik zeg altijd, verteld worden.
0: Ja, dat. Ik zeg altijd dat ze bijvoorbeeld in vrijheid naar school kunnen gaan. Dat ze mogen leren, dat ze mogen spelen. En voor hun is het gelukkig een ver van hun bedshow, hè. Dat ze niet buiten kunnen spelen, bijvoorbeeld.
1: En dat je niet een uniformpje aan hoeft naar school. Hoewel dat in democratische landen ook wel nog steeds gebeurt,
0: zeker,
1: zeg maar.
0: Wel.
1: Maar het is wel echt een andere tijd, ja.
0: Ja, zeker. Tears in Heaven, Eric Clapton, zegt Gert de Kleine. Die herdenkt daarmee bijvoorbeeld. Don't Forget to Remember Me van de Bee Gees. Ook een mooie plaat.
1: Ja, helemaal goed. Even kijken wat komt. Conte Partiro, Time to Say Goodbye van Andrea Bocelli. Is ook zo'n mooie. En Candle in the Wind, Elton John.
0: Oh, vind ik ook een hele mooie plaat. Wat mij betreft mag deze er nog wel bij. Van Bluff, Zo Stil. Tot morgen, Jan-Willem, in Zwolle.
1: Ja.
0: Ja, jij komt toch langs?
1: Zeker.
0: Voor 4 uur ben jij erbij?
1: Ik moet hier ook zijn.
0: Ja, maar voor 4 uur. Ja. Dan vieren we de vrijheid. Ik spreek je morgen. En dit is Bluff.

0: In aanloop naar 4 mei zie je bij RTV Oost een aantal indrukwekkende documentaires. In Duitsers delen ooggetuigen hun persoonlijke herinneringen aan het leven in het geïsoleerde Rauwveen tijdens de oorlog.
1: Er waren een paar mensen bij Simossen. Die waren allemaal niet van de zieken.
0: Mijn opa was Schalk Haarder, ontrafelt het beladen verhaal achter het beruchte politieopleidingsbataljon in Schalkhaar.
2: Grootste leugens werden verteld, we hadden Joden opgehaald. We hebben geen die Joden opgehaald, want die waren allemaal opgehaald.
0: Stuk voor stuk verhalen die raken, confronteren en niet vergeten mogen worden. Kijk ze op TV Oost, op onze website of in de gratis RTV Oost-app.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
13: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Veel verdriet en verslagenheid in Oldenzaal na een dodelijke brand van afgelopen weekend. Voor het huis waar het misging liggen bloemen en worden knuffeltjes neergelegd. De politie is daar nog volop bezig met het onderzoek in dat huis waar gisteren een tiener om het leven kwam. En in Deventer wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden van de zoveelste autobrand in dezelfde wijk. Meer nieuws in de app.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is 4:02. Er staat 1 file in de provincie op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 10 kilometer file, 16 minuten de vertraging. Wegdek is daar in slechte toestand. De spitsstrook is er dicht. Verder zijn de wegen op dit moment filevrij.
9: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips and Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
13: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
18: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: The Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendam.
2: Goedemiddag.
0: Een heel goedemiddag en welkom op deze 4e mei bij weer een aflevering waar we het in hebben over het nieuws van vandaag.
2: Ja, en het nieuws gaat ook eigenlijk alleen maar over 4 mei. Het is vandaag de belangrijke herdenkingsdag van het jaar. Er wordt bij stilgestaan in het hele land, maar ook zeker in onze provincie. Bijvoorbeeld vanavond tijdens de dodenherdenking op de Markeloze Berg. Daar gaan we straks nog even kijken.
0: Ja, en hoe belangrijk dat herdenken is en ook om het actueel te houden. Daar wordt van alles aan gedaan met nieuwe plakettes, herinneringen ophalen. En je realiseren wat er zoveel jaar geleden inmiddels gebeurd is. En dat ook een beetje vertalen naar de actualiteit. Nou.
2: En ook een klein beetje te vertalen richting de muziek. De 6 voor 7 gaat er ook over, maar dan, nou ja, laten we het een beetje keurig houden. Het gaat vandaag over herdenken en alles wat je daarbij voelt, als het ware.
0: Ja, want dat kan natuurlijk op allerlei momenten en allerlei gelegenheden zijn. Maar een beetje passende muziek daarbij, dat is wat we van je vragen. Net al even zo stil werd er gedraaid. Ja, dat kan natuurlijk ook een interpretatie zijn van dit onderwerp. Heb je daar een goed idee bij? Geef ze dan door. Dat kan op 0645671331. En vind ook altijd gezellig als je belt. Op 0472 456 665. Come on, get

0: The Little River Band. Zijn we thuis op maandag.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Ja, het is altijd een vrolijke aankondiging, die 6 voor 7. Ja. En ja, het mag ook best vrolijk zijn. Maar het gaat wel over herdenken vandaag, die 6 voor 7.
2: Ja, want het is natuurlijk 4 mei, de dag waarop we stilstaan bij onze vrijheid en terugdenken aan allerlei grote oorlogssituaties. Het is belangrijk om daar vandaag dus bij stil te staan. Onder andere de liedjes rond de Tweede Wereldoorlog. Er komen ook liedjes binnen over stilte. Of liedjes over een beetje terugdenken aan vroeger.
0: Ja, want vanavond dus om 8 uur weer 2 minuten stilte in heel Nederland. En daar kun je bijvoorbeeld bij bedenken The Sound of Silence.
2: Ja, zeker.
0: Van Simon & Garfunkel. Ja,
2: absoluut. Die mag je doorgeven hoor. Hij is al een paar keer binnengekomen. Ja. Ik zag ook Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij.
0: Ja, zeker. En misschien ook wel een beetje van die beschouwende muziek over hoe de wereld in elkaar steekt. The Age of Reason vind ik dan altijd wel een mooi nummer wat daarbij past.
2: Zeker?
0: Een beetje nadenken over wat er allemaal gebeurt in de wereld en wat jouw aandeel daarin is.
2: Zeker. En iedereen doet dat vanavond een beetje op zijn eigen manier. En daarom mag jij bedenken wat jij passend vindt voor vandaag.
0: Geef ze door, dat kan dus onder meer op 074-2456-665. En ook een beetje liefde vinden in het leven en in de wereld is ook belangrijk. Third World zingt erover.

0: Matthias de Rijm en verdammt dich lieb dich.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Onze muziek gaat vandaag over de dag van vandaag. Want het staat natuurlijk de hele dag in het teken van de dodenherdenking. Herdenking aan wat er in het verleden allemaal gebeurd is. Het recentere en verdere verleden.
2: Zeker, ook vanavond zijn wij dan met RTV Oost bijvoorbeeld op de Markeloze Berg. Vaste prik om 8 uur natuurlijk 2 minuten stil met z'n allen. En toch gaan we het nu alvast een klein beetje voorproeven. En dat doen we dan door middel van muziek over stilte en herdenken.
0: Ja, welke muziek kun jij daar nou bij bedenken of een plaat die het echt zo vertegenwoordigt, het gevoel wat je hebt bij zo'n dodenherdenking. Kan natuurlijk van alles zijn, alle kanten opgaan, want het gaat om jouw gedachten en ideeën daarbij.
2: Ja.
0: Heb je daar nou een origineel idee bij, dan geef je hem door via Facebook Radio Oost onder meer.
2: Volgens mij is Simon & Garfunkel het meest aangevraagd tot dusver.
0: The Sound of Silence, die 2 minuten stilte die toch elk jaar weer indrukwekkend is. En vind ik altijd ook dat ook het verkeer stil gaat staan, dat is toch wel steeds minder.
2: Ja.
0: Ik heb ook wel eens dat ik toch even een auto voorbij wil komen. Toch even een brommetje. Dat soort dingen. Even stilstaan. 2 minuten. Is niet te veel gevraagd, lijkt me. Nou, dat is vanavond weer. Om 8 uur. Welk gevoel?

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
1: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
2: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
1: Voor pallets van 100 kilo?
2: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
10: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
11: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
12: Het is iets over 4:30. In Westerhoeve is het op dit moment 19 graden nog. In Boskamp 18,5. En Bassen ietsje frisser, 18 graden. Het nieuws erover uit, zo krijg je van Wieke Essendal.
13: Ja, goedemiddag. We gaan eerst eens even terug naar het vreselijke drama van afgelopen weekend in Oldenzaal. Er kwam een meisje om het leven bij een woningbrand. Wat er nou precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. Dat raakt natuurlijk ook de buurtbewoners.
14: Door de hitte springen de ramen eruit. Maar dat was ook meteen het moment dat de vlammen er meters uitkwamen. Wat je daar ziet, is het resultaat van 10 minuten brand. En dan is er een huis volledig onbewoonbaar. Een dode gevallen, 2 gewonden. Onbegrijpelijk.
13: Ja, de politie stuurt vandaag een brief naar alle buurtbewoners, zodat ze slachtofferhulp kunnen krijgen. Opnieuw problemen op de A28. Het wegdek is daar weer in slechte toestand tussen het Harde en Zwolle centrum. Het zorgt inmiddels voor ruim 20 kilometer aan file. De spitsstrook is namelijk dicht. En dat is niet voor het eerst dit jaar. Het duurt langer voordat Ommen en Twente-Rand een nieuwe burgemeester krijgen. De vacatures zijn nog niet opengezet en er is ook geen duidelijke planning. Tot die tijd blijven de waarnemend burgemeesters aan het werk. Eerst moeten de nieuwe gemeenteraden een vertrouwenscommissie vormen. Daardoor kan het nog een jaar of zelfs langer duren voordat er een nieuwe burgemeester zit. En we blijven een beetje voorzichtig met het boeken van onze zomervakantie. Een grote reisorganisatie ziet dat Nederlanders wel willen reizen, maar nu kiezen voor zekerheid door de onrust rond het vliegen. Vliegvakanties worden minder snel geboekt. Reizigers stellen ook meer vragen over wat er gebeurt bij problemen op hun bestemming. En ook verschuiven de bestemmingen. Het Midden-Oosten is nu natuurlijk niet populair. Veel mensen kiezen voor Europese landen rond de Middellandse Zee. Volgens reisorganisaties blijft de vraag naar vakanties groot, maar kiezen mensen vaker voor veiligheid en all-inclusive vakanties. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
12: Ja, dat is inderdaad wat dichter bij huis blijven. Zo niets mis mee.
13: Zo is het.
12: Een mooi land, hoor.
13: Ach, kom op.
12: Zo is het. Files die staan op de A28, eerder al gemeld. Wegdek is daar in slechte toestand tussen het Harde en Zwolle centrum. 13 kilometer op dit moment, groeiende file, bijna een half uur vertraging. De spitsstrook is daar ook dicht. En we kijken ook nog eventjes naar de N50. Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Dat is, even kijken, 3 kilometer en 5 minuten op dit moment de vertraging. Bewolkt, grijs en wat buien. Alles behalve koud. Zelfs een beetje benauwd is het. Zo rond de 19 graden is het vandaag. Vanavond ook nog grijs. Tijdens dodenherdenking zijn er nog steeds een paar buien mogelijk. Vooral in het oostelijk deel van de provincie. En het is zelfs ook nog code geel. Mm-hmm. Dus het kan zelfs ook nog gaan onweren. Extra voorzichtigheid is geboden vanavond. Vannacht gaat het op veel plekken regenen. Morgen, bevrijdingsdag, begint bewolkt. In de ochtend kan het wat regenen. De middag lijkt zo goed als droog. Het is wel fris rond de 14 graden. Maar ja, af en toe een zonnetje erbij misschien. Ja. Kan meevallen. Woensdag ziet er ook bewolkt en regenachtig uit. En vanaf donderdag is het dan weer droog. De zon komt er weer bij en de middagtemperaturen gaan dan langzaam zeker weer omhoog.
7: Jan-Willem Kobus en Wieke

0: Ja, dat was Sommier. En Dark Before the Dawn hoorde je op Radio Oost.
1: Ja, het is vandaag 4 mei. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. We staan vandaag natuurlijk stil bij de slachtoffers, onder andere van de Tweede Wereldoorlog. Steeds minder mensen hebben die oorlog meegemaakt, maar herdenken, dat blijft heel belangrijk. Dat vinden ook al deze mensen in Enter.
2: Nou, ik vind dat we die mensen die ons in de Tweede Oorlog hebben bevrijd en die mensen die overleden zijn, die moeten zoveel voor ons land hebben gedaan, die mag je best eventjes bij stilstaan. En tegenwoordig zijn er zoveel oorlogen. Aan die mensen moet je ook wel denken, want dat is niet niks.
3: Dus daarom hangt u me altijd op?
2: Daarom hang ik elk jaar hangen we de vlag op.
3: Heeft u de vlag al opgehangen?
4: Nee, want we zijn niet thuis, we zijn op vakantie.
3: Als u thuis was, had u het wel gedaan?
4: Hadden we zeker de vlag uitgehangen, sowieso.
3: En waarom doet u dat dan?
4: Omdat je weet dat het 4 mei dodenherdenking is. Respect, denk ik, voor de mensen die zijn overleden in de oorlog.
3: Kijk, meneer, u bent de vlag nog aan het ophangen op dit moment. Waarom doet u dat?
5: Dat klopt. Het is vandaag 4 mei en met alles wat er gebeurt zo in de wereld is toch van een dag om vandaag na te denken over onze vrijheid.
3: Heeft u altijd de vlag nog op uitgehangen?
5: Ieder jaar hangen we hem uit. We gaan ook ieder jaar op 4 mei naar de dodenherdenking. Het is gewoon iets om, het respect te tonen voor de mensen die voor ons gevochten hebben, voor onze vrijheid.
3: Heeft u de vlag al uitgehangen, mevrouw?
6: Ja hoor, al heel vroeg vanmorgen. Ja.
3: En hoe vroeg was ze dat?
6: Nou, ik weet niet precies, nu of 10, denk ik. Ja.
3: En waarom hangt u altijd de vlag uit?
6: Omdat het herdenking is en dan ga je nooit vergeten. Dat elk jaar, doe ik elk jaar, dus doe het altijd aan mee. Vind ik heel belangrijk.
3: En morgen, gaat u vol stok?
6: Dan gaat hij weer helemaal volop, ja.
3: En u heeft een fantastisch mooie mast voor in de tuin staan. Heeft u hem al half stok?
5: Ik heb hem nu ongeveer half stok, denk ik.
3: Nou, dan maakt u even het touwtje vast en dan zit hij op de plek.
5: Oké, doen we.
0: Enter is ook klaar voor vanavond. Ja, ik zie dat het trouwens veel meer Koningsdag.
1: Ja.
0: Werd ook best wat gevlacht. Maar vandaag zag ik ze toch nog meer dan op die dag, zeg maar.
1: Bij mij in de straat? Geen één.
0: Nee,
1: dat viel me ook wel op.
0: Oké, maar volgens mij is ook het officiële protocol dat je die vlag half stok pas in de middag doet.
1: Echt dat officieel. Zou kunnen.
0: Dus wat dat betreft is er nog hoop.

0: André van Duin en als de zon schijnt, maar dat heb je niet in de hand.
1: Als.
0: Vanavond is de kans wat kleiner, helaas.
2: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: En even een parapluutje mee als je vanavond naar buiten gaat. Dat is sowieso verstandig. En niet onder bomen schuilen als het gaat onweren.
1: Ga jij nog ergens naartoe?
0: Als ik op tijd terug ben, wel. Want ik ben vandaag op fietsje gekomen.
1: Ah, dus, handig.
0: Alleen moet ik heel hard terugfietsen om het voor 8 uur allemaal te redden. Maar dat probeer ik altijd wel.
1: Heel goed. We hebben het namelijk over herdenken en de stilte van vanavond. En dat is ook het thema van de 6 voor 7. En het is heel mooi wat jullie allemaal insturen. Het gaat echt heel mooi over de stilte, over het nadenken en herinneren.
0: Ja, en wat past daar dan zo al bij? Nou, bijvoorbeeld deze is aangevraagd. Phil Collins en Do You Remember bijvoorbeeld. Maar het kan ook helemaal de andere kant op, zoals deze.

Freedom come, freedom go. Kan ook net zo makkelijk weer. Ja. Dat weten we maar al te goed op dit moment dat er allemaal gebeurt in de wereld. Ook dat kan een nummer zijn. Wat ik ook mooi vind, is iemand kwam met Respect van Aretha Franklin. Ja. Even respecteren, die 2 minuten stilte vanavond. En daarin meegaan. Maar ook over dromen en over Peace Will Come bijvoorbeeld. Melanie, dat nummer is door Peter Pekelaar onder meer aangevraagd via Facebook. I Will Remember, zegt Gerard Heuven via Facebook, van Toto zou een goede zijn. En Silence is Golden, daar komt Wim mee. Silence is Golden, ook dat kan natuurlijk heel toepasselijk zijn. Nou, jouw idee voor die 6 voor 7, die kun je nog even doorgeven. Even na 6:30 gaan we ze draaien. En dan vanavond rond 8:00 natuurlijk ook die 2 minuten stilte op Radio Oost. Nu The Scene en Blauw.

0: 5 mei, het Bevrijdingsfestival Zwolle. En RTV Oost is er natuurlijk weer bij.
1: Hallo Zwolle!
0: De hele dag op radio, online en via onze app. 's Avonds zie je op TV Oost Bert van Losser en Bas Nijhuis met de hoogtepunten, optredens en backstage interviews vanaf Park de Wezenlanden in Zwolle. Vier de vrijheid. Bevrijdingsfestival Overijssel. Morgen bij RTV Oost.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: True Lease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De dodelijke brand in Oldenzaal van afgelopen weekend blijkt een noodlottig ongeluk te zijn. De politie rondt het strafrechtelijk onderzoek nu af. En code geel de komende uren in onze provincie. Het kan hard gaan regenen en ook is plaatselijk flinke onweer mogelijk. En een bijzonder verhaal over verzetstrijder Theo van Loon. Zijn verhaal uit Hengelo, dat lees je op oost.nl of in de app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schulze-Reijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd ervan uitgegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de wegen. Iets meer files. De A28 die staat er al een tijdje tussen Harden en Zwolle Centrum. Daar is het wegdek in slechte toestand. De spitsstrook is dicht en 12 kilometer file staat daarachter. Ruim een half uur vertraging. Ook vertraging op de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord. 3 kilometer 7 minuten. De andere kant op ook 3 kilometer en 7 minuten. En op de N35 tussen Nijverdal en Wieren 3 kilometer en 5 minuten. En tenslotte Emmeloord richting Apeldoorn. Dat is op de N50. Dat is tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. 3 kilometer, 6 minuten vertraging.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
14: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Foreigner, and that was yesterday.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wij hebben het vooral over vandaag en natuurlijk ook over vanavond. Daar staan we nu al een beetje bij stil, bij die 2 minuten stilstaan om 8 uur.
2: Dat doen we zeker, want wij zijn straks met RTV Oost bij de herdenking op de Markeloze Berg. Maar we zijn natuurlijk op heel veel andere plekken. Bijvoorbeeld bij een bijzondere herdenking in Borne strakjes. En we hebben een heel mooi verhaal, natuurlijk vanaf een begraafplaats in Enschede. Daar kun je namelijk een graf adopteren van een omgekomen soldaat.
0: Die verhalen die hoor je zo meteen. We hebben ook de 6 voor 7 daarover. Want wat gaat er bij jou door het hoofd op het moment dat je denkt aan gedenken? En welke muziek past daarbij? Dat hoeft niet alleen maar treurige klassieke muziek te zijn. Dat kan ook gewoon een ander verhaal zijn wat jou doet herdenken aan dit soort momenten. Nou, welk idee heb je daarbij? Geef die door, de 6 voor 7. Dus ze stromen binnen, de goede ideeën die daarbij passen. Die ga je straks horen even na 6:30 in de 6 plaatjes voor 7 uur... bij het nieuws van vandaag. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. En eerst terug naar dat vreselijke drama van afgelopen weekend in Oldenzaal. Daar kwam een meisje om het leven bij een woningbrand. Wat er precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. En dat raakt natuurlijk ook de buurt.
3: Ik was boven hier aan het werk. En ik hoor op een gegeven moment behoorlijk wat geschreeuw. Ik kijk naar buiten. Ik zie lichte rookontwikkeling. En tegelijkertijd zie ik de buurman met een enorme ladder naar buiten komen. Zit hem tegen het gebouw, klimt omhoog. Nog geen minuut later, door de hitte, springen de ramen eruit. Maar dat was ook meteen het moment dat de vlammen er meters uitkwamen. Wat je daar ziet is het resultaat van 10 minuten brand. En dan is er een huis volledig onbewoonbaar. Een dode gevallen, 2 gewonden. Onbegrijpelijk.
0: Ja, afschuwelijk verhaal ook voor de buurtbewoners om dat mee te maken. De politie stuurt vandaag een brief naar alle buurtbewoners, zodat ze ook slachtofferhulp kunnen krijgen.
2: Ja. Er was opnieuw een autobrand in Deventer vannacht. Er wordt vermoed dat het gaat om brandstichting. Op camerabeelden is namelijk iemand gezien bij die auto. Er werd ook een fles gevonden die naar brandstof ruikt. Deventer wordt de laatste tijd vaak getroffen door autobranden. Vooral in de wijken De Zandweert en Keizerslanden.
0: En Go Ahead Eagles hoeft de wedstrijd tegen NAC Breda niet opnieuw te spelen. Op 15 maart speelden de clubs tegen elkaar, waarbij ook verdediger Dean James werd ingezet. Omdat hij toen nog geen Nederlandse nationaliteit had, bleek hij niet speelgerechtigd. Go Ahead Eagles won de wedstrijd met 6-0. En NAC Breda spande een kort geding aan om de wedstrijd opnieuw te spelen. De rechter heeft nu besloten dat dat niet gaat gebeuren.
4: Dat komt omdat de KNVB de eigen reglementen goed heeft gevolgd. In de reglementen staat een wedstrijd kan ongeldig worden verklaard. En in dat woord kan zit een ruimte voor de KNVB om een keuze daarin te maken. En die keuze is in dit geval een nadeel van NAC uitgevallen. Wat de rechter wel ook zegt is, de KNVB zegt, ja, niemand treft hier een verwijt, niemand wist het. Daarvan zegt de rechter wel, ja, iedereen had best iets beter op kunnen letten.
0: Ja, en wat dat betreft is het Go Ahead-directeur Jan-Willem van Dop die tevreden is.
5: Ja, blij dat er nu een uitspraak is. En dat die ook is zoals die is uitgesproken. Dus dat er niet hoeft te worden overgespeeld. Ik heb er altijd al wel mijn bedenkingen bij gehad. Omdat je in eerste instantie moet wenden tot een aanklager. Nou, dat hebben ze gedaan. NAC is een uitspraak geweest. Vervolgens de tuchtcommissie. Die heeft uitgesproken dat de aanklager de juiste beslissing heeft genomen. Ja, als je dan nog een derde stap doet, weliswaar een ander traject. Had het mij verbaasd als het anders was geweest. Maar goed, wie ben ik?
0: Ja, zo is het. De uitslag van 6-0 blijft dus staan. De kans is groot dat NAC nu gaat degraderen.
2: Wielrenner Marianne Vos uit Borne is uitgevallen in de Vuelta na een zware val. De wielrenster brak gisteren haar sleutelbeen in de eerste etappe.
6: Ik ga daar gewoon van een hele brede weg. Moeten ze opeens een eenbaansweggetje.
7: Oh, valpartij daar. Een hele zware valpartij. Een van de rensters die daar over de nadag gaat. Twee vrouwen van Visma, die Sepaik die erbij liggen. Of het is alleszins één vrouw van Visma, die Sepaik. Ik denk dat het Marianne Vos is zelf die gevallen is. Is dat Marianne Vos? Hop. Over de nadag. Over de vangrail.
0: Ja, dat was inderdaad Marianne Vos. Ja.
2: Ze start dus niet meer in die volgende etappes. Nog wel heel bijzonder. Gisteren dus dat sleutelbeen gebroken. En ondanks die blessure finishte ze gisteren als zevende.
0: Ja, de gemiddelde wielrenner is geen watje.
2: Ai, ai, ai, heel goed.
0: Poei. En dan tenslotte nog, het is 4 mei vandaag. En dus staan we vandaag onder meer stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het is de bedoeling dat inwoners de vlag half stok hangen aan hun huis. Maar lang niet iedereen doet dat. Wessel Raadgever van de Oranje Vereniging Enten zegt daar dit over.
8: Ja, dat vind ik heel jammer. Natuurlijk wil het niet zeggen dat niemand meeleeft. Maar mensen die zijn of te druk om toch even de moeite te nemen om die vlag op te hangen. Of ze zien er op dit moment daar de meerwaarde niet van. Ik weet niet wat erachter zit. Maar het is wel jammer, omdat we moeten blijven herdenken. Omdat wij ook moeten leren van de lessen van vroeger.
0: Zo is het. Het komende uur hoor je nog meer over herdenkingen in onze provincie. En natuurlijk vanavond om 8 uur is het ook stil eventjes op de radio. En kun je de live op tv het volgen. De herdenking natuurlijk op onze provinciale plaats in Markelo.

0: Bruno Mars en I Just Might.
1: Ja, overal in het land en ook zeker in onze provincie worden vanavond de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de dodenherdenking is het vanavond om precies 8 uur overal 2 minuten stil.
0: En op TVO's doen we vanavond weer verslag van de herdenking op de Markelozenberg. Daar staat het Provinciaal Verzetsmonument van Overijssel. En daar is ook Inga Tjapkes. Goedenavond, Inga. Of goedemiddag is het nog.
2: Hallo. Hi.
0: Ja.
2: Ja, het is nog helemaal leeg hier, maar het is heel mooi stil en vredig en we zijn nog aan het opbouwen.
0: Ja, want is alles op zich al wel klaar voor de herdenking vanavond?
2: Alles is klaar voor de herdenking. Het is een heel mooi monument. 4 vlaggen hangen half stok hier. Het monument heeft eigenlijk 3 stenen zuilen, hè? Dat zijn de 3. Dat moeten dan 3 bladzijden uit een boek zijn. En op elke zuil staan namen. In het totaal 470 namen van mensen die in Overijssel zijn omgekomen in het verzet.
1: Ja, belangrijk om daar vanavond letterlijk en figuurlijk even bij stil te staan. Jij bent er vanavond de hele avond bij voor TV Oost. Kun jij iets vertellen over hoe de avond eruit ziet?
2: Zeker. Er worden kransen gelegd vanavond. Het mooie is, Wieke, dat er vanmiddag al een paar mensen kwamen die bloemen kwamen leggen. Gerbera's die op hun eigen manier al herdachten. En vanavond is er veel publiek. Er is hier altijd veel publiek. Jong en oud is hier. Mijn oortje valt uit. Hoor je mij nog, Wieke?
0: Ja, jou, zeker.
2: Hoor. Ja, goed zo. Mijn oortje viel uit. Dat is ook wat. Maar de jong en oud is hier dus. Er zijn bijvoorbeeld kinderen van de basisschool uit Markelo, maar ook van scholen uit de omgeving. Die komen bloemen leggen. En ze komen ook een gedicht voorlezen vanavond. En dat is ook echt wel heel bijzonder. En natuurlijk worden bloemen gelegd door de mensen van de stichting van het Overijssels Verzetsmonument. Maar ook door de provincie Overijssel. Gedeputeerde Dadema is er namens de commissaris van de Koning. Ja, een landschap Overijssel, maar ook de Stichting 4045 en allerlei militairen, oud-militairen, die komen ook een krans leggen om gevallenen te herdenken. En het is natuurlijk ook niet alleen Overijssel en de Tweede Wereldoorlog, maar je kunt het ook veel breder trekken. Dus het is ook een herdenking voor de mensen die strijden voor onze vrijheid.
0: Ja, en er wordt door heel veel mensen aan meegewerkt. En wat ook altijd zo'n moment is, is het spelen van de taptoe.
2: Ja, en daarom zit Anouk Vos bij mij. Want ze is de bergen even opgekomen om daarover te vertellen. Die taptoe, dat is vlak voor die 2 minuten stilte, hè? Die ga jij blazen, Anouk.
3: Ja, klopt.
2: Hoe is dat om dat te doen? Want voor jou is dat voor het eerst dit jaar. Hoe vind je dat?
3: Nou, alles voor het eerst is natuurlijk ontzettend spannend. Maar ik vind het ook iets heel erg moois om te doen. Ik vind het heel erg gaaf, moet ik het eigenlijk zeggen, om dit te mogen doen in mijn eigen dorp. Maar ook om dit te mogen doen voor al die gevallen mensen.
2: Is het moeilijk om de tap toe te blazen met je trompet? Want je moet het natuurlijk wel oefenen. Ik bedoel, je bent een conservatoriumstudent, dus voor jou is het misschien gesneden koek. Of is het juist heel spannend, heel moeilijk?
3: Nou, ik maak het mezelf een beetje spannend, omdat ik het zo goed wil doen. Het is niet heel erg moeilijk, maar je staat hier voor zoveel mensen. En je blaast eigenlijk voor zoveel mensen die ook gevallen zijn, dat ik het zo goed wil doen.
2: Mm-hmm. Hoe vind je het ritueel? Want het is eerst moet je een signaal blazen.
3: Ja, klopt. Eerst geef 8 signaal, dat zijn maar 2 tonen. En daarna de signaal tap toe.
2: En heb je daar hard voor geoefend?
3: Ik ben een aantal weken geleden gevraagd. En sindsdien heb ik het inderdaad best wel vaak geoefend eigenlijk, ja.
2: Ja, nou, we zien jou natuurlijk ook op televisie vanavond. Dus het is natuurlijk een prachtig stilte moment. Of een verstild moment zou ik eigenlijk haast willen zeggen. Hè? Dus we gaan naar jou kijken. Veel succes vanavond.
3: Ja, dank u wel.
0: Ja
2: dus wij bereiden ons nog even voor hier, Jan-Willem en Wieke.
0: Ja, het lijkt me enorm spannend om dat zo te moeten doen. In je eentje dan even alle ogen op jou gericht. Maar wel een mooi
2: moment.
0: Ja,
2: maar als ik naar Anouk kijk, helemaal waar. Maar als ik naar Anouk kijk, dan is zij ze is er helemaal klaar voor. Ze is echt Ze gaat het, denk ik, een prachtig moment, een mooie herdenking maken dit jaar.
0: Zeker. Jij bent er ook klaar voor. We gaan kijken vanavond via TV Oost. Is dat allemaal te zien. 10 over 7:30 schakelen we met de Marklozenberg. Dankjewel, Inga.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
12: europakinderhulp.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
14: Het is exact 5:30 en we kijken even op de thermometer in Wienen. In Wienen is het nog 19 graden. In Broekhuizen 18,5 en Barsseveld 19 graden. Van Wienen is het een kleine stap naar Wieken.
15: Mooi.
14: Met het nieuws uit Overijssel.
15: Goedenavond. Uit politieonderzoek blijkt dat de dodelijke woningbrand in Oldenzaal een ongeluk was. En daarmee is het onderzoek ook afgerond, zegt de politie. Die brand brak dit weekend uit in een huis. Een tiener heeft die brand niet overleefd. Verschillende buren probeerden het meisje te redden, maar door de rook en het vuur was het niet mogelijk. In Oldenzaal geldt vandaag veel verslagenheid en verdriet. Bij het huis liggen veel knuffels en bloemen. De gebeurtenis maakt diepe indruk en veel mensen zeggen dat ze er slecht van hebben geslapen. De buurt probeert elkaar te steunen en probeert samen dat verdriet te verwerken. De politie heeft vandaag een brief gestuurd naar alle bewoners met daarin de mogelijkheid om slachtofferhulp aan te vragen. Er ligt een plan voor een nieuwe coalitie in Zwolle. Volgens de Verkenner kunnen Pro, VVD, D66, ChristenUnie en CDA best met elkaar gaan samenwerken. De grootste partij, althans tot voor kort, Zwolwacht, komt waarschijnlijk in de oppositie omdat de verschillen met Pro te groot zijn. Volgens de Verkenner zorgt deze combinatie voor een stabiele meerderheid en een goede vertegenwoordiging van de stad. De Verkenner adviseert de partijen om eerst eens even goed te gaan praten, een beetje werken aan vertrouwen, voordat ze inhoudelijke afspraken gaan maken. Het doel is om voor de zomer alles rond te hebben. De KNVB is opgelucht na een uitspraak van de rechter vandaag over de zaak met NAC Breda. De voetbalclub wilde dat de verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles opnieuw gespeeld zou worden. In die wedstrijd deed Dean James mee, die eigenlijk niet mocht spelen. De rechter heeft besloten dat de KNVB zich aan de regels heeft gehouden en dat die wedstrijd dus niet over hoeft. En volgens de persrechter speelde ook mee dat bij een andere uitspraak heel veel wedstrijden over zouden moeten.
16: Nou, dat is wel iets wat meespeelt in deze kwestie. Maar de rechter kijkt in de eerste plaats, heeft de KNVB in redelijkheid dit besluit kunnen nemen? De KNVB heeft dat argument meegenomen in haar beslissing. Dat het een chaos zou kunnen worden, het eind van de competitie. En daarvan zegt de rechter, ja, dat is wel goed te volgen dat ze dat hebben meegenomen.
17: Behalve dat die wedstrijd niet zal worden overgespeeld, wat betekent dit verder voor NAC?
16: Nou, dit betekent voor NAC dat via deze juridische procedure er in ieder geval niet meer punten zijn te halen.
15: Ja, NAC Breda kan nog in hoger beroep. Het is nog niet duidelijk of ze dat ook gaan doen. Door deze beslissing heeft NAC in elk geval een wonder nodig om degradatie uit de Eredivisie nog te voorkomen. En code geel in de provincie, buitenlocaties zoals ook bijvoorbeeld dodenherdenking vanavond, kunnen daar last van gaan hebben. Het geldt sinds 1:30 ook voor onze provincie, mogelijk tot 11:00 vanavond. Volgens KNMI kan het flink gaan regenen hier en daar. En ook is lokaal onweer mogelijk. Houd daar een klein beetje rekening mee.
3: Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
14: Over naar de files. Die staan er onder meer op de A28 tussen het Harde en Zwolle Centrum. 12 kilometer is de hele middag al gaande. Wegdek in slechte toestand. De spitsstrook is dicht en dat geeft een vertraging van bijna een half uur. De dagelijkse file op de N50 tussen Nijverdal en Wieren is 3 kilometer lang en 7 minuten vertraging. En dan kijk ik ook nog even naar de N50. Dat is Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Naar de A28 richting Amersfoort. Sta je in 2 kilometer file en dat geeft 5 minuten vertraging. En dan kijken we nog eventjes naar de weersvooruitzichten. Greta Spannenberg, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
14: Ja, het trekt een beetje dicht. Er komt wat regen langzaam maar zeker over. En zelfs code geel wordt aangegeven voor ons, ja. Een deel van de provincie.
18: Code geel wordt aangegeven dat er een paar buien kunnen gaan vallen. Die zijn er vanmiddag ook verspreid geweest. Vooral Salland en met name Deventer hebben toch wel een neerslag over zich heen gehad. Hellendoorn had ik een melding van 13 mm. Maar ook Giethoorn en Steenwijk hebben 5 tot 12 mm gehad. Dus er zijn wat buien gevallen. Geen onweer nog bij geweest. En de temperatuur is naar 18 tot 20 graden of 21 graden gestegen. Beetje dampig was het eigenlijk. Je voelde al wel een beetje dat een paar buien in de lucht hangen. En ook vanavond kunnen er een paar buien ontstaan. En omdat ze zo langzaam trekken door gebrek aan wind, kan dat lokaal veel neerslag veroorzaken. Maar heel veel plekken blijven ook gewoon droog.
14: Ja, een beetje drukkend was het inderdaad ook.
18: Beetje drukkend. Al. Ja, echt dat je wel voelt van dit is een beetje een zomerse luchtsoort waar we in vertoeven.
14: Ja, en is dat gevoel, blijft dat hangen de komende dagen?
18: Dat wordt de komende dagen een beetje weggeduwd, omdat we inmiddels ook een licht noordelijk briesje hebben. Een beetje noord-noordoost. En die voert toch echt wat killere lucht aan. Dat gaan we de komende dagen ook wel merken. En we zitten ook ondertussen op de scheidslijn tussen wat mildere lucht boven Duitsland en wat killere lucht dus bij ons. Dat leidt tot enige regen en een ingewikkelde verwachting. Vanavond dus een paar losse buien. Vannacht kan het een beetje licht regenen, met name in Twente en Salland. En dan morgenochtend ligt die neerslagband met lichte regen nog boven ons. Het is denk ik morgenochtend bewolkt. Soms wat lichte regen of gemiezer. En morgenmiddag denk ik overal droog. En dan kunnen er best grote verschillen zijn qua zon. Ik denk dat veel gebieden in onze provincie het bewolkt hebben morgen. Maar dat bijvoorbeeld in de Kop van Overijssel het ook best wel eens zo kan zijn dat daar de zon net doorbreekt. Kan het daar 15 graden worden. Elders 13, 14 graden. En morgen ergens in de avond begint het dan vanuit Twente weer lichtjes te regenen.
14: Ja, ik moet wel zeggen, als nu 14, 15 graden, dan denk je fris, maar als je erin loopt, valt eigenlijk best mee.
18: Ja, dat klopt. Ja, nee, het heeft natuurlijk ook te maken, wat doet de wind? Hoe hard waait hij? En morgen staat er ook weinig wind. Dus dat scheelt ook.
14: Nou, helemaal goed. Dank je wel voor dit moment.
18: Alsjeblieft.
14: Jan Willem Kobus en

0: Natalie Imbruglia en Torn op Radio Oost. Het is bijna 17:45 en op deze dag staan we stil bij 4 mei en de gebeurtenissen rond de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, maar wie er niet alleen vandaag, maar ook de rest van het jaar mee bezig zijn, zijn mensen rond de stichting Respect Adoptie Oorlogsgraven. Ze onderhouden de graven van omgekomen militairen en ook kan iedereen die dat wil een graf adopteren. Onze verslaggever Oene Loonstra was daarom te vinden op de Oosterbegraafplaats in Enschede.
2: Sybren van Klaarbergen is van de Stichting Respect. Ja, adopteer een oorlogsgraf. Wat houdt dat in?
3: Als je een oorlogsgraf adopteert, dan verbind je eigenlijk ertoe om jaarlijks een bloemetje te leggen, of een aantal keer, op de geboorte of de sterfdag van het oorlogsslachtoffer. En waar we altijd op hopen is dat mensen

0: voor het onderhoud aan de graven. We willen ook echt niet dat ze aan de stenen zitten, want daar is al heel veel fout gegaan in het verleden, doordat natuurmaterialen zijn.
1: Dus een bloemetje is genoeg?
0: Een bloemetje is meer dan genoeg. En een krans en een lichtje op kerstavond, geweldig.
1: Hoeveel oorlogsgraven zijn er hier?
0: Op deze begraafplaats liggen er 51, waarvan er op dit moment 36 nog beschikbaar zijn. Op het Roomse deel ligt nog een geallieerd graf. En in Lossen ligt nog een graf.
1: Een van de mensen die het heeft, dat is Nordi Holtkamp. Daar loop ik nu naartoe. Nordi, je hebt hier 4 graven geadopteerd. Waarom eigenlijk?
2: Ja, ik vind het belangrijk om het graf een gezicht te geven en het achtergrondverhaal te vertellen over de mensen die dus in het graf liggen. En dat is voor mij heel belangrijk om het verhaal gewoon levend te houden.
1: Geef eens een voorbeeld van een van de oorlogsgraven die hier zijn, waarbij je aan het onderzoeken bent.
2: Ja, we kunnen wel even naar het graf heen lopen.
1: Dan lopen we daar even naartoe.
2: Het graf van Gregan heb ik geadopteerd en van Sidney Allen. Die zijn met z'n tweeën omgekomen bij Brummen. Ja, Allen is in Market Garden is die geland en hij is daar gevangen genomen door de Duitsers. En ze zijn daar dus gevangen genomen en in een bus gezet. En ze zijn dus de twee collega's zijn ontsnapt, sergeanten volgens mij. En degene, de Duitser die hun moest bewaken, die is toen in shock gekomen. En die heeft iedereen die nog in de dingen staat in de bus standrechtelijk geëxecuteerd. Dat was ook een oorlogsmisdaad. Maar het is nooit als oorlogsmisdaad erkend of zo. Dus ja, dat verhaal wil ik wel graag blijven vertellen natuurlijk. Je ziet nou een steen. En ik vind het belangrijk om een gedachte achter de steen rond te krijgen en te vertellen. En ja, ik wil het gewoon levend houden, ook onder andere voor mijn zoontje en zo.
1: Voor zover jij de familie kan achterhalen, deel jij dat met hun?
2: Jazeker, jazeker. Gelukkig van McCracken heb ik dus contact gekregen via Erik Heijden. Dat is de man die hier ook bijna alles van weet. Dus ik heb met het neefje volgens mij heb ik contact gehad. En die vond het wel heel bijzonder dat wij dat dus nog steeds doen hier in Enschede. Om een beetje de graven een beetje te bezoeken en onze eer te betonen.
1: 4 graven hier. Ook nog op andere begraafplaatsen heb je oorlogsgraven geadopteerd?
2: Klopt. Amersfoort heb ik een bemanning liggen. Plus 2 een verzetsjongen van Nederlands-Duitse afkomst. En in Venray heb ik een graf liggen. Daar ben ik mee begonnen. Van Richard Loach. En daarvan heb ik de familie ook overgekregen vanuit Engeland naar Venray.
1: Bijzondere verhalen. Dankjewel, Nordi. Voor nu, ik loop weer even terug naar Siberen. Siberen, 36 graven kunnen nog geadopteerd worden. Mensen die dit horen en geïnteresseerd raken, waar kan men voor meer informatie terecht?
0: Stuur een mail naar adoptie@ogs.nl. Nou, dan zorgen wij dat het goed komt.
3: Tot 7 uur, het nieuws van de dag op Radio Oost.

0: Gilbert O'Sullivan en Get Down. Straks ook nog een bijzonder verhaal over herdenken gesproken.
1: Ja, zeker. Om 17:15. Bijzondere herdenking in Borne rond de Tweede Wereldoorlog.
0: Vanavond dus de dodenherdenking om 20:00. En daar zijn hele programma's omheen. We besteden de aandacht aan. En natuurlijk kun je vanavond op TV Oost ook weer live meekijken met die herdenking op de Markelozenberg. Het provinciaal monument waar we stilstaan. 2 minuten bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En daarna.

0: Vanavond herdenken we onze oorlogsslachtoffers bij het Provinciaal Verzetsmonument Overijssel op de Markeloze Berg. RTV Oost doet hiervan live verslag. Met om 8 uur de 2 minuten stilte, gevolgd door het defilé en de kransleggingen. De Provinciale Dodenherdenking. Vanavond op TV Oost.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Voor de

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De woningbrand in Oldenzaal, waarbij gisteren een meisje om het leven kwam, was een noodlottig ongeval. Tot die conclusie is de politie gekomen. Het strafrechtelijk onderzoek is daarmee ook afgerond. Door die brand moesten twee andere mensen naar het ziekenhuis. En RTV Oost is vanavond natuurlijk weer bij de dodenherdenking op de Markeloze Berg. Je kunt dat volgen via oost.nl en in de app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt.
4: En eens is signaal ervandoor.
5: Dit was het.
4: Oké, dat was het. Kennelijk er gaat even iets mis met de verbinding, maar dat maakt niet uit. We gaan even kijken naar de files. Die staan er nog op de A28. Dat is de enige plek in de provincie tussen het Harde en Zwolle centrum. 10 kilometer, wegdek is in slechte toestand. De spitsstrook is daar dicht.
6: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Mid-season sale in Designer Outlet Ochtroep. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
8: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips and Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tribute band van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips and Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
2: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Lenny Kravitz en It Ain't Over Till It's Over.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essen.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Het is 6:07. Over minder dan 2 uur staat Nederland even stil ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog onder meer.
2: Zeker. En dat doen wij natuurlijk ook bij RTV Oost. We zijn straks bij het Overijssels Verzetsmonument op de Markeloze Berg. Er is nog meer hoor vanavond. Allemaal natuurlijk te maken met 4 mei. Een bijzondere voorstelling te zien. Straks in Enschede, Boekelo en Zwolle. En ook morgen staan we daar nog een klein beetje bij stil. Maar dan natuurlijk richting de vrijheid.
0: Ja, en zometeen gaan we ook nog even kijken wat er zo direct in Borne gebeurt. Eerst nog even over dat herdenken op deze dag. Welke muziek kun je daarbij bedenken? En dat is dan weer door te geven op 0645671331. Alle plaatjes die daar aangevraagd zijn, daar zoeken we 6 mooie uit die passen bij het onderwerp van vandaag. En die hoor je zo in de 6 voor 7, even na 6:30.
2: Ja, want het is vandaag dus 4 mei en dat betekent dat het hele land vanavond in teken staat van de dodenherdenking.
0: Ook in Borne, waar naast de jaarlijkse herdenking ook een bijzondere onthulling is. Naast het oorlogsmonument komt een plaquette met daarop de namen van Joodse inwoners die omgekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, we spraken eerder vandaag met de voorzitter van het 4 en 5 mei-comité in Borne, met Frank Waanders. Frank, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Een bijzondere plaquette die wat u betreft er moest komen.
3: Nou ja, ik was niet de enige die het vond dat die er moest komen. Maar er is een onderzoek geweest in Borne, 2 jaar geleden. En daar is de uitkomst eigenlijk van dat wij destijds in Borne, en dan praten we niet even wij mensen nu, maar destijds het bestuur, fouten hebben gemaakt. En die fouten zijn nu hersteld door middel van deze plaatsing van deze plaquetten.
2: Ja, en die fouten, gaat het dan over de behandeling van Joodse inwoners bijvoorbeeld?
3: Onder andere. Kijk, er zijn in het onderzoek zijn een aantal punten naar boven gekomen. En een van deze punten was dat inderdaad het bestuur van destijds Joden eigenlijk een beetje heeft buitengesloten.
0: Er zijn heel veel verhalen uit die tijd die ook zo gaan. Het is natuurlijk ook een totaal andere tijd, wat we ons niet meer voor kunnen stellen, hoe dat allemaal gegaan is qua communicatie, qua hoe je met mensen omgaat. Maar daarom is dit initiatief misschien ook wel zo belangrijk, omdat daar nooit goed over gesproken is?
3: De geschiedenis die geweest is, die kun je niet gaan veranderen. Alleen je kunt de geschiedenis kun je wel verduidelijken met de onderzoeken die men heeft gedaan, zorgvuldig, over destijds. En de conclusie die je daaruit gaat trekken, ja, daar kun je niet mee gaan leuren. Dat zijn de conclusies hoe ze zijn.
2: Ja, nou begrijp ik dat er naast die plaquette die strakjes wordt onthuld ook een bijzondere boom wordt geplant. Een Anne Frank-boom. Wat is dat precies?
3: Anne Frank heeft in haar dagboek beschreven op een aantal momenten van de tijd dat ze in het achterhuis verbleef, dat ze uitkeek naar een bijzondere boom. En een kastanjeboom, hè, we zitten nu ook in het voorjaar. In het voorjaar een paardenkastanje die geurt en die heeft mooie bloemen. En daar schrijft zij over. En men heeft er, toen de boom op sterven na dood was in Amsterdam, begin van deze eeuw, heeft men de nazaten kunnen veiligstellen. En daaruit zijn een aantal nieuwe bomen gekomen. Een aantal nieuwe, zeg maar, Anne Frank-bomen. En die zijn links en rechts in Nederland, maar ook over in Amerika, geplaatst om het gedachtegoed van Anne Frank op die manier uit te beelden.
0: Nou, die boom die komt er, de plaquette wordt onthuld. Kan iedereen daar ook bij zijn bij die onthulling en die herdenking zometeen?
3: Dat is op zichzelf geen probleem. Ik bedoel, de locatie waar dit is, dat is voor het station in Borne. Dat is een ruime, grote ruimte. Dus daar komen we met z'n allen niet in de verdrukking. Dat is geen probleem. Mensen mogen daar gewoon bij aanwezig zijn.
0: Goed. De herdenking 4 mei in Borne. Frank Waanders, dank voor de toelichting. En ik wens u een goede bijeenkomst.
3: Dank u wel.
1: Tot 7 uur, het nieuws van de dag op Radio Oost.

0: Teddy Swims en Guilty hoorde je. Het is daarmee precies 6:15. En daarmee duiken we langzaam maar zeker de avond in. Het is de avond van 4 mei en dus staan we stil bij dodenherdenking. RTV Oost is vanavond bij het Overijssels Verzetsmonument op de Markeloze Berg. Dan horen we straks ook de taptoe van trompetist Anouk.
1: Nou, alles voor het eerst is natuurlijk ontzettend spannend. Maar ik vind het ook iets heel erg moois om te doen. Ik vind het heel erg gaaf, moet ik het eigenlijk zeggen, om dit te mogen doen in mijn eigen dorp. Maar ook om dit te mogen doen voor al die gevallen mensen.
0: Na die 2 minuten stilte volgde defilé en de kransleggingen bij het Provinciaal Verzetsmonument. Je kunt het vanavond zien. Vanaf 7:50 zijn we live vanuit Markelo met TV Oost.
2: Op heel veel plekken in ons land is vanavond een voorstelling te zien. Ook in het teken van 4 mei. Onder meer op station in Boekelo. Daar wordt het verhaal verteld van mensen die niet terugkwamen uit de oorlog. Het stuk gaat onder andere over de rol van de spoorwegen en jodentransporten. Het valt allemaal onder de noemer Theater na de Dam, dus na 8:00 vanavond. Het begint namelijk om 9:00, dus na de nationale dodenherdenking.
0: Naast voorstellingen kun je vanavond ook kijken naar de documentaire Mijn opa was Schalkhaarder op TV Oost. De documentaire gaat over het beruchte politieopleidingscentrum in Schalkhaar tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat in bezit was van de Duitsers. Het zijn van een Schalkhaarder kreeg na de oorlog een negatieve lading. Documentairemaker Wouter Rutgers dook in het verhaal van de Schalkhaarders en ontdekte dat zijn opa één van hen was.
3: Waar papa zijn leven lang last van gehad heeft, is dat hij een Schalkhaarder was.
4: In de oorlog hebben we een verkeerde naam gekregen.
5: Het moesten de paradepaadjes worden van de Nederlandse politie.
6: Hey, politieaspiranten van een nieuwe tijd.
7: Ik zou maar een beetje uitkijken met die jochies uit Schalkhaar.
8: De architect van de Holocaust die liep in Schalkhaar en daar schrijft een van de aanwezigen schrijft het volgende. Ik had geschiedenis kunnen maken door te schieten, maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan.
0: Die documentaire zie je om 8:30 vanavond op TV Oost.
2: In Hengelo worden jaarlijks het leven en heldhaftige acties van Theo van Loon en andere verzetstrijders herdacht. Hij redde in Hengelo in 1943 van een treinramp. Op 1 april 1945 werd hij tijdens een andere missie doodgeschoten. Precies 2 dagen voor de bevrijding van Hengelo.
9: 1 april 1945 kwam Theo van Loon te oren, samen met nog 25 andere mensen, dat de Duitsers van plan waren om de IJsselcentrale, toenmalige elektriciteitscentrale, te laten ontploffen. En die zijn naar de IJsselcentrale gegaan om die Duitsers te weren. Maar dat heeft een van die Duitsers, die dus al bij die IJsselcentrale was, die heeft, is er tussenuit gepiept en die heeft de SS daarvan in kennis gesteld. En die kwam dus met een hele troepenmacht. En die hebben dus jacht gemaakt op die 25 Nederlanders die daar bij de IJsselcentrale stonden.
2: Ja, die herdenking in Hengelo die begon een kwartiertje geleden en is nog bezig.
0: En dan kijken we ook naar de dag van morgen, 5 mei, bevrijdingsdag. Het staat volop stil bij onze vrijheid en dat goed vieren. Er worden onder meer in het hele land vrijheidsmaaltijden gegeten. En in Zwolle bijvoorbeeld, waar 100 mensen aanschuiven voor het eten en praten over vrijheid en democratie. Maar ook in Deventer en Enschede.
2: En het Nationaal Bevrijdingsvuur gaat onderweg van Wageningen naar alle bevrijdingsfestivals. 2500 estafettelopers lopen met fakkels naar meer dan 100 gemeenten. Daar wordt die vlam dan aangestoken. De vlam komt morgenochtend tussen 8 en 9 aan in onze provincie.
0: En daarna kunnen de bevrijdingsfestivals van start. Zwolle heeft het grootste gratis festival van Nederland. In Park de Wezenlanden treden Micha op, Direct, Hannah May, Case Joyce, Kensington en Typhoon en Styx. Wij zijn er natuurlijk ook bij. Je kunt het allemaal volgen via alle kanalen van RTV Oost. We'll be right back.

0: You can call me L, maar waarom zou je...
1: Je luistert toch niet? Nee, niet daarnaar bedoel ik. Ja.
0: Die kwam van diep, dacht ik eventjes. Nee, nou. Helemaal goed. Zometeen nog het nieuws en daarna de 6 voor 7 over de dag van vandaag.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Het is 1 minuut voor 6:30. Je luistert naar Radio Oost. En we kijken nog even naar de thermometers. 19 graden in Wierden, in Broekland 18,5. En ook 18 graden in Beltschutsloot. Tijd voor een overzicht van het regionale nieuws, Wieke Essendal.
8: Ja, goedenavond. Overal in de provincie worden vanavond de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de dodenherdenking is het vanavond precies om 8:00 overal 2 minuten stil. En op TV Oost doen we vanavond verslag van de herdenking op de Markeloze Berg, bij het provinciaal verzetsmonument van de provincie. En daar is ook onze eigen Inga Tjapkes. Inga, goedenavond.
9: Hallo Wieke.
8: Ja, wat mogen we verwachten strakjes?
9: Nou, het is vooralsnog, of het is ten eerste een prachtige plek waar we staan. Hier komen nu al mensen aan die kransen komen brengen. Het is een jaarlijkse herdenking hier op de Markeloze Berg. Want hier staat dus dat provinciale verzetsmonument. Dat is gemaakt voor alle mensen die in het verzet zijn gevallen. In eerste instantie eigenlijk ook op initiatief van de andere verzetstrijders, die zich natuurlijk toen ook gerealiseerd hebben hoe belangrijk het is om de moed van deze mensen te herdenken en om een eerbetoon te brengen aan hen. En in de loop der jaren is hier gewoon een jaarlijkse herdenking ontstaan. En vanavond weer, er worden kransen gelegd. Ik zie hier zo'n 12 hangers waar zo'n krans op kan. We hebben toespraken, we hebben kinderen die een gedicht komen voorlezen van de Markeloze scholen. Dat is natuurlijk ontzettend leuk, of de scholen van Hof van Twente. En we hebben het 2 minuten stilte moment. Dus ik ben ook wel benieuwd wat de avond gaat brengen. Maar ik verwacht dat er weer, zoals altijd, heel veel mensen zijn.
8: Ja, dankjewel Inga. Voor nu, we kunnen jou vanavond dus zien over ruim een uurtje vanaf 7:50 te zien op TV Oost, de provinciale dodenherdenking in Markelo. Nog een klein beetje ander nieuws. Er ligt een plan voor een nieuwe coalitie in Zwolle. Volgens de Verkenner kunnen Pro, VVD, D66 en de ChristenUnie en het CDA met elkaar aan tafel. Die andere grote partij, Zwolwacht, komt waarschijnlijk in de oppositie, omdat de verschillen met Pro veel te groot zijn. Volgens de Verkenner zorgt deze combinatie voor een stabiele meerderheid en een brede vertegenwoordiging van de stad. Hij adviseert de partijen om eens te gaan praten met elkaar. Eerst eens even praten over samenwerking en vertrouwen. Daarna dan inhoudelijke afspraken maken. En het doel is om er voor de zomer met elkaar uit te zijn. En code geel in onze provincie, buiten locaties, ook de dodenherdenking waar we het net over hadden, kunnen daar dus last van hebben. Het geldt mogelijk tot 11:00 vanavond. Flinke buien, mogelijk tot 20 tot 30 mm regen. Hier en daar ook onweer mogelijk. Hopelijk valt het mee vanavond, maar hou het een beetje in de gaten. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
7: Ja, zometeen meer over het weer. Eerst nog even het verkeer, want de hele tijd was er al een file op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar is het wegdek nog steeds in slechte toestand. De spitsstrook is dicht, maar aan de andere kant is nu een ongeluk gebeurd tussen Zwolle-Zuid en 't Harde. Door het ongeluk is de weg dicht en wordt geadviseerd om te rijden via de A50 en de A1. En dan het weer, zoals gezegd, Greta Spannenburg. Ja, houden we het droog om 8 uur?
10: Op veel plekken denk ik wel in Overijssel, maar er zullen ook wel een paar buien overtrekken. En die buien trekken langzaam, dus die kunnen dan lokaal flink leegregenen. Misschien ook een klap onweer. Er is vanmiddag geen onweer geweest, maar het zou net aan kunnen. Alhoewel je ook al ziet dat de temperaturen wat naar beneden gaan. En later vanavond en vannacht gaat het meer wat over in wat lichte regenval. Vooral voor de oostelijke helft van Overijssel. En dan morgenochtend op veel plekken bewolkt. Her en der is een klein beetje regen. Of motregen stelt niet veel voor. Morgenmiddag is het droog. Misschien probeert de zon er door te komen. Dat lukt in de kop van Overijssel waarschijnlijk wel. Elders wordt dat lastiger. En temperaturen zitten tussen de 13 en de 15 graden. En morgenavond vanuit Twente dan regen. Dat zou woensdag lange tijd kunnen blijven hangen boven Salland en Twente. Maar er zijn allemaal nog wat onzekerheden over. Het lijkt allemaal wat duidelijker te zijn dat het donderdag en vrijdag in ieder geval weer droog wordt.
7: Ja, maar voor die tijd een beetje regen, goed voor de tuin?
10: Goed voor de tuin, landbouw, natuur, allemaal zijn er heel blij mee.
7: Oké, dankjewel Greta.
10: Alsjeblieft.
11: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
7: Het is vandaag 4 mei en dus om 8 uur dodenherdenking. En over herdenkingen en terugdenken aan vroege tijden gaat de 6 voor 7.
8: Ja, een prachtig lijstje hebben we verzameld. Dank voor de inzendingen. Bijvoorbeeld Age of Reason van John Farnham.
7: En het is even stil in mei van Dick Hout.
8: Denk even terug aan vroeger. Samen met Michael Jackson en Remember the Time.
7: 2 minuten stilte. Silence is Golden van de Tremolo's.
8: Mooi werk. Komt straks ook voorbij met doodse stilte.
7: En nu eerst Maroon 5 en Memories.
11: De 6 voor 7.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 in het kader van herdenken op deze 4e mei.
2: Ja, dat doen we zeker. Samen met de Memories. Veel herinneringen aan vroeger en Maroon 5.
1: En denken aan de tijd van nu en waar we allemaal mee bezig zijn met John Farnham en The Age of Reason.
2: Om 8 uur zijn we allemaal 2 minuten stil. Stil in mei, van Dick Hout.
1: En die Silence is Golden zingen de Tremolo's zometeen over.
2: De Mooi War komt eraan, samen met de Doodse Stilte.
1: En nu eerst Michael Jackson en Remember the Time.

0: Vanavond herdenken we onze oorlogsslachtoffers bij het Provinciaal Verzetsmonument Overijssel op de Markeloze Berg. RTV Oost doet hiervan live verslag. Met om 8 uur de 2 minuten stilte, gevolgd door het defilé en de kransleggingen. De Provinciale Dodenherdenking. Vanavond op TV Oost.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
10: Hey, bedankt.
11: Merci.
9: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips en Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt techredacteur Stan Hulsen.
15: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
14: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Schilzerijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Schilzerijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport.
2: Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power... en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je tickets snel op ripsandblues.nl.
17: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Radio Oost. De avond bij Oost.

Goedenavond, dit is de NOS met een gezamenlijke uitzending op de publieke radiozenders. Het is 4 mei, de dag van de nationale herdenking. 81 jaar geleden werd Nederland bevrijd na 5 jaar oorlog. Vandaag herdenken we de slachtoffers van die Tweede Wereldoorlog en ook van oorlogen en vredesmissies daarna. Bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is de herdenking met de koning en de koningin. Zometeen om 8 uur is Nederland 2 minuten stil. De Nationale Herdenking 2026. Live vanuit Amsterdam.

Tot zover de Nationale Herdenking 2026 live vanaf de Dam in Amsterdam. Dan nu het uitgestelde NOS-journaal. In het hele land zijn met 2 minuten stilte de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogen en vredesmissies daarna. Op de Dam in Amsterdam zijn duizenden mensen aanwezig. Voor het begin van de herdenking heeft de politie 12 demonstranten van de Dam verwijderd. Ze hadden spandoeken bij zich en waren mogelijk van plan onrust te veroorzaken, zo meldt de politie. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Het is een Duitser van 33. Volgens de Duitse autoriteiten zijn er 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het eind van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het een bewuste actie was of een ongeluk. Rusland heeft in de oorlog met Oekraïne een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei, komende vrijdag en zaterdag. Dat gebeurt ter gelegenheid van de Russische Dag van de Overwinning. Op 9 mei wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Het Russische ministerie van Defensie waarschuwt dat Oekraïne het staakt het vuren niet mag schenden. Als dat wel gebeurt, volgt er een enorme raketaanval op het centrum van Kiev, zo dreigt Moskou. Het weer vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 mei, het Bevrijdingsfestival Zwolle. En RTV Oost is er natuurlijk weer bij.
1: Hallo Zwolle!
0: De hele dag op radio, online en via onze app. 's Avonds zie je op TV Oost Bert van Lossen en Bas Nijhuis met de hoogtepunten, optredens en backstage interviews vanaf Park de Wezenlanden in Zwolle. Vier de vrijheid. Bevrijdingsfestival Overijssel. Morgen bij RTV Oost.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Voor de grootste

0: gratis op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips en Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. 1 activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
4: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
3: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De 3e dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
7: Wat moet korter?
6: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
7: Nee, korter.
6: Bij RTT heb ze van holt.
7: Korter.
6: Een bult holt bij RTT.
7: Korter.
6: RTT holt.
7: Korter.
6: Holt.
1: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips and Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tribute band van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips and Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Radio Oost.

0: 5 mei, het Bevrijdingsfestival Zwolle. En RTV Oost is er natuurlijk weer bij.
1: Hallo Zwolle!
0: De hele dag op radio, online en via onze app. 's Avonds zie je op TV Oost Bert van Lossen en Bas Nijhuis met de hoogtepunten, optredens en backstage interviews vanaf Park de Wezenlanden in Zwolle. Vier de vrijheid. Bevrijdingsfestival Overijssel. Morgen bij RTV Oost.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl. Voor de

0: op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
4: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Er is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
3: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: 5 mei. Het Bevrijdingsfestival Zwolle. En RTV Oost is er natuurlijk weer bij.
1: Hallo Zwolle!
0: De hele dag op radio, online en via onze app. 'S Avonds zie je op TV Oost Bert van Losser en Bas Nijhuis met de hoogtepunten, optredens en backstage interviews vanaf Park de Wezenlanden in Zwolle. Vier de vrijheid. Bevrijdingsfestival Overijssel. Morgen bij RTV Oost.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: NPO Radio 1.
4: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, dat meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Of hij ook besmet is met het hantavirus is niet bekend. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een Duitser van 33. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed met zijn auto aan het eind van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer, vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon, dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
15: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland.
1: Boek nu bij TUI.
14: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar.

0: letztes Glas im Steen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Vanochtend liep ik over de Dam. Meerdere mensen waren aan het schrobben en poetsen. Druk in de weer met een hoge drukspuit, alsof hun leven ervan afhing. En het lukte. Het monument was weer helemaal wit. Iedereen keek tevreden toe. Ik ook. Knap werk. En wat zat er vanavond in alle journaals? Toch die rode verf. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Lalla Wijs sprak vanavond bij de dodenherdenking op de Dam over haar vader en de vele tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Roma en Sinti. Zelf ijverde ze jarenlang om die geschiedenis aandacht te laten krijgen tijdens de herdenking. En zometeen is ze hier te gast. Terwijl Rob Jetten in Amsterdam de herdenking bijwoonde, kwamen andere Europese leiders bijeen in Armenië. Waarom in Armenië? Wat is dat voor top? Dat vertelt Kiesja Hekster zo meteen bij Brussel bij Nacht. Poetin is nerveus en heeft zijn persoonlijke beveiliging flink opgeschaald, schijnt, zeggen bronnen bij Europese inlichtingendiensten. Wat is er aan de hand? Helga Salomon is Ruslanddeskundige en zij denkt mee. Chanel nummer 5 bestaat 105 jaar. Laura Stek van OVT en geurfanaat Frank Bloem vertellen over dat beroemde parfum. Maar eerst het nieuws van.
1: Maandag 4 mei.
3: Tijdens de nationale herdenking herdenken we allen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord.
4: Vandaag zijn we verbonden in de herinnering aan de mensen die ons door oorlog en vervolging ontvallen zijn.
5: Geen helden worden. Geen grote gebaren. Alleen stilte. Vrijheid. Dat zeggen we morgen alsof het vanzelf spreekt. Maar ergens onder de stenen ligt de vraag hoe breekbaar morgen is. En waarom herinneren ook een vorm van zorg is.
2: Zo klonk het vanavond op de Dam in Amsterdam tijdens de nationale herdenking. Elk jaar weer indrukwekkend.
6: Het doet zeker veel met me. Als ik zo al deze mensen hier zie staan, dan is dat toch wel wat je niet dagelijks meemaakt.
2: De gedachten gaan natuurlijk uit naar oorlogsslachtoffers.
7: Respect tonen naar diegenen die voor jou iets hebben gedaan. Dus dan moet je ook iets terug doen, vind ik.
2: Maar velen staan ook stil bij vrijheid.
8: Omdat het niet vanzelfsprekend is. En het kan zomaar zijn dat er geen vrijheid is.
2: Even waren er zorgen voor onrust om 8 uur.
9: Het zou kunnen dat er demonstraties plaatsvinden en dat de rust wordt verstoord.
2: Maar het bleef rustig op een klein protest na. De nationale herdenking was natuurlijk bij het monument op de Dam dat helemaal wit is. Vanochtend was dat even anders.
10: Ik kwam vanaf de Dambrak aangereden. En dan kom je dus hier de hoek op en dan zie je dat het helemaal rood is natuurlijk. Ja, en dan kom je en dan staat er allemaal rode verf zit erop gespoten. Zo. Nou, dat is verschrikkelijk. Niet normaal.
2: Het monument was dus flink beklad, uitgerekend op 4 mei.
11: We kunnen ons op allerlei manieren uiten. Maar op zo'n dag als vandaag hoeft dat niet.
2: Dat gevoel hebben meer mensen.
12: Op deze manier, op deze dag, op deze plek, nee.
2: Ook de burgemeester was geschrokken.
13: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hier achter kwam.
2: Maar dankzij ijverige schoonmakers met hoge drukspuiten kwam het uiteindelijk allemaal goed.
14: Hulde aan de schoonmaakjongens van Amsterdam.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is al ingezien en samengevat door Renate Kok.
15: Ja, we beginnen met crypto-goksites waarmee je op actuele gebeurtenissen kunt speculeren. Die zijn hier nog altijd in lucht. Volgens het FD bieden de Amerikaanse goksite Kolshi, de cryptobeurs Hyperliquid en beursgrootmacht Interactive Brokers nog altijd van die voorspellingsmarkten aan. En daar gaan miljarden dollars om in de gekste weddenschappen.
2: Zoals keert Jezus dit jaar terug op aarde of ontploft er in 2026 een atoombom? Polymarket werd in februari verbannen door de Nederlandse kansspelautoriteit, de KSA, omdat de gokvergunning ontbrak. Maar vergelijkbare sites zijn nog altijd beschikbaar. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de KSA extra bevoegdheden geven om dit soort illegale gokpraktijken beter aan te pakken.
15: Ja, dan paus Leo de 14e, die ligt op ramkoers. Het ND, moet ik zeggen, schrijft dat hij een illegale immigrant tot bisschop heeft benoemd. Het gaat om Emilio Mengíbar Ayala, die in 1990 illegaal vanuit El Salvador de VS binnenkwam. Eind vorige week kwam hij als bisschop aan het hoofd te staan van West Virginia, toch de meest Trump-gezinde staat van het land.
2: De timing is opvallend. Uitgerekend donderdag komt de Amerikaanse minister Rubio op privé-audiëntie bij de paus. Die moet daar juist wat plooien gladstrijken na de ruzie met president Trump. De paus heeft onder meer scherpe kritiek op zijn migratiebeleid en ook op de oorlog in Iran.
15: 996. In China staat dat voor 6 dagen per week werken, van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Nou, niet zo heel erg raar dat er dan een tegenreactie komt, die van Tangping, ik hoop dat ik dat goed uitspreek, of het oftewel platliggen betekent dat. Vooral hoogopgeleide Chinese jongeren die stappen daarmee uit de red race, schrijft de Volkskrant.
2: De Chinese autoriteiten zeggen nu dat buitenlandse vijandige krachten jongeren zo proberen te hersenspoelen. In Peking vinden mensen op het terras dat eigenlijk niet zo'n heel gekke gedachte. Ondertussen zijn de online filmpjes van de platliggers wel een grote hit. Maar op het terras weten ze beter. Echte platliggers kunnen niet overleven in China. Video's maken is ook gewoon werk, maar dan als ondernemer.
15: Ja, dan nog even snel voor de notoren vergeters van Moederdag. Komende zondag is het weer zover. Ongeveer de helft van alle Nederlanders zit dan met een vrolijk gestrikt cadeautje op de rand van het bed bij moeder. Vaak een haasklus, want, zo zegt een retaildeskundige in de Telegraaf, traditioneel, mannen houden gewoon niet zo van shoppen.
2: Bloemen doen het sowieso altijd goed als last-minute optie. Moederdag is onze belangrijkste verkoopdag, zegt de branche tevreden. Gemiddeld geven we €50 aan moeder uit, maar goedkoper en creatiever kan ook. Wat te denken van de gratis kleurplaten die je zelf kunt printen? Als het allemaal niet genoeg is, kunnen moeders nog altijd hun koffers pakken, want ook de koffers zijn in de aanbieding, weet de krant.
15: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Lieke Lee was dat met het liedje Lucky Again. Tijdens de nationale herdenking op de Dam was er dit jaar ook aandacht voor het lot van 500.000 Europese Roma en Sinti tijdens de Holocaust. En dat gebeurde onder meer tijdens de toespraak van Lala Wijs. Die zit nu hier tegenover mijzelf, Sintessa. En zet zich al jaren in voor de rechten van Sinti en Roma. En ook om tijdens die herdenking dat lot onder de aandacht te krijgen. Goedenavond en welkom.
1: Goedenavond, dank je.
0: Ja, 3 uur geleden stond je nog op de Dam, live op televisie. Heel veel kijkers en de koning en de koningin, hoogwaardigheidsbekleders. Lijkt mij een heel spannend moment om daar te staan. Hoe zit je dan nu hier? Hoe voel je je nu?
1: Opgelucht.
0: Dat het achter de rug is?
1: Ja. Ja. Ik had het geluk dat mijn zoon erbij was. En ik zag oogcontact met hem in het publiek. En ja, het ging me makkelijker af dan ik verwachtte.
0: Want je richt hier op je zoon, een vertrouwd gezicht.
1: Ja.
0: Dit is iets waar je al jaren voor geijverd hebt. Om dit lot van al die mensen onder de aandacht te krijgen bij die herdenking.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Door, ik zeg altijd, je vast te bijten en niet meer loslaten. Tot je het voor elkaar hebt. En dat heeft toch wel een 18 jaar, denk ik.
0: 18 jaar?
1: Ja.
0: Maar waar bestond dat uit? Mensen bellen, brieven schrijven, ingezonden artikelen.
1: Ja, en lobbyen. Veel lobbyen. Veel je gezicht laten zien. Als het over het verleden gaat, over de oorlogsverleden. En dan als een lastige luis in de pelt zitten.
0: Niet opgeven, gewoon doorgaan, terugbellen, nog een keer.
1: Zeker.
0: Ook Dick Schoof zelf gebeld toen hij nog premier was. Al dat soort dingen. Maar je deed het voor je vader, vertelde je.
1: Ja.
0: Want die heeft jou gevraagd, zou je alsjeblieft willen zorgen dat dit nooit vergeten wordt?
1: Ja, ik heb mijn vader beloofd, toen was ik 9 jaar. Van later als ik groot ben, dan zorg ik ervoor dat ik ga jullie verhaal vertellen wat er gebeurd is in de oorlog. En die belofte heb ik ruimschoots waargemaakt.
0: Die heb je ingelost vanavond?
1: Ja, ingelost, ja.
0: Dus je denkt vanavond ook heel erg aan je vader?
1: Ja, best wel, ja.
0: Maar wat kun je vertellen over je vader? Welke rol speelde die oorlog in zijn leven?
1: En mijn vader was zwaar oorlogsgetraumatiseerd. En wat ik al vertelde, van dat we op een rij moesten gaan staan. En dat hij ons leerde hoe we ons moesten verdedigen. En als het nodig was, zelfs gewapend. En
0: hoe oud was jij toen?
1: Toen het begon, denk ik een jaar of 5, 6.
0: Dus op je 5e kreeg je al te horen, je moet klaarstaan om je te verdedigen als ze komen.
1: Ja.
0: En zei hij dat dan plotseling, van allemaal nu naar buiten en op een rij staan?
1: Ja, dat kwam te pas en ontepas. En dan riep hij ons en dan moesten we gaan staan. En dan stonden we daar allemaal. En dan vertelde hij van wat we doen moesten als het weer zo ver zou komen. Zelfs een periode geweest dat hij ons wapens gaf.
0: Om je te verdedigen?
1: Ja, mijn vader had een heel wapenarsenaal aangeschaft. Want het zal nooit meer op die manier gebeuren wat in de oorlog gebeurd is. Dat is er als makkerschapen zijn meegenomen, zei hij altijd.
0: Dus jij bent best wel opgegroeid in een heel angstige omgeving.
1: Maar zo heb ik het nooit ervaren. Ik heb dat niet zo ervaren als angstig. Ik heb het meer ervaren als een soort veiligheid. Mocht het zover zijn, dan wisten we wat we moesten doen.
0: Dan zijn jullie voorbereid, dat was juist een veilig gevoel voor jou.
1: Ja.
0: Hoeveel familieleden is jouw vader verloren tijdens de oorlog?
1: Mijn vader 22.
0: 22.
1: Ja, en mijn moeder 24.
0: Dat zijn reusachtige getallen.
1: Ja, zeker.
0: Die geschiedenis is niet heel bekend. Die wordt niet heel vaak verteld, wordt best vaak overgeslagen.
1: Ja.
0: Hoe was de deportatie van Roma en Sinti anders dan die van Joden?
1: 16 mei is de Zigeunerrazzia plaatsgevonden. En er is geen Duits aan te pas geweest. Het waren allemaal Nederlandse politieagenten. Er gingen een telex naar buiten naar alle burgemeesters. De waar ze verplicht mee moesten werken om zigeunerachtige typer opgepakt moesten laten worden. En naar het verzamelkamp Westerbork gebracht. En die razzia is zo nauwkeurig uitgevoerd dat er meer dan 500 mensen waren opgepakt. En naar een selectie in Westerbork zijn er 248 uit mijn hoofd zijn overgebleven. Het merendeel Sinti. En die zijn 3 dagen later naar Auschwitz getransporteerd.
0: Werden zij in Auschwitz ook, net als de andere gevangenen, meteen vermoord?
1: Je had de deportaties als mensen aankwamen in het kamp. Dat ze dan gelijk de gaskamer ingingen. Maar de deportatie vanuit Nederland werden de mensen gevangen gezet in het kamp. Mannen, vrouwen en kinderen samen. Dat is ook iets totaal anders dan bij de Joodse gemeenschap. Daar werden ze gescheiden, mannen en vrouwen en kinderen. En die van ons, die bleven samen. En het kamp van de Sinti en Roma, dat was heel dicht bij het crematorium. Dus de mensen leefden echt onder de as van de doden. En ze hebben alles gehoord en gezien.
0: Ik heb ook gelezen ooit dat juist op Roma en Sinti medische experimenten zijn uitgevoerd.
1: Ja, met name op kleine kinderen.
0: Waarom was dat?
1: Het is zo, Sinti en Roma passen zich altijd aan de situatie waar ze zijn. En zo hebben ze ook altijd overleefd. En hun wouden ook zien of dat lukt als de medische experimenten op de mensen werden uitgevoerd. En hoe we daarop reageerden.
0: Voor de nazi's waren zij statenlozen. En dat was natuurlijk de doorn in het oog.
1: Ja.
0: Zij waren van nationalisme, bloed ontboden. En de Roma en Sinti onttrokken zich daaraan.
1: Ja.
0: Dat is wat ze fataal is geworden.
1: Ja.
0: Hoe heeft jouw vader overleefd?
1: Mijn vader zat ondergedoken met zijn moeder en 4 broertjes en zusjes en een neefje. En 3 dagen ondergedoken gezeten zonder voedsel. De kinderen kregen honger. Mijn vader was toen al de man in huis, want zijn vader was voor de oorlog gestorven en zijn oudste broer was ziekelijk. En hij ging erop uit om iets te kunnen organiseren. En dat bedoelde hij ermee om voedsel te kunnen stelen. En toen is hij opgepakt geworden. En toen hebben ze hem gemarteld, zodat hij moest vertellen waar mijn oma en de kinderen zaten, heeft hij niet gedaan. Maar mijn oma heeft 3 dagen later zichzelf overgegeven. Want ze zei van zonder Hannes, mijn vader, redden we het niet. En er was 1 goede politieagent op dat politiebureau. En die gaf mijn oma een donker brood. En bracht ze in de cel van mijn vader. En diezelfde politieagent die ging met hun mee naar het station in Zutphen. En dan zouden ze naar de trein zou dan komen die hun naar Westerbork bracht. En diezelfde goede politieagent die zei van als ik mijn pet afneem, moeten jullie gaan rennen. In wat voor richting dan ook, maar stap niet in de trein die aankomt. En dat hebben ze gedaan.
0: En zo heeft hij overleefd.
1: Ja.
0: Nu vanavond, want het was zijn leven stond in het teken van die oorlog. En zijn vraag aan jou was: zorg dat dit niet vergeten wordt.
1: Ja.
0: En daar heb jij vanavond aan bijgedragen.
1: Ja.
0: Is daarmee voor jou iets van je afgevallen? Een soort missie volbracht? Of ja. Begint het hier misschien?
1: Nee, ik heb wel het gevoel dat de cirkel nu rond is. Dat ik mijn belofte heb ingelost. Maar dat wil niet zeggen dat ik klaar ben natuurlijk. Er is nog zoveel te doen.
0: Wat wil je verder nog doen?
1: Dat het vanzelfsprekend wordt dat Sinti en Roma ook herdacht worden en genoemd worden. Want het is nog niet vanzelfsprekend. Vorig jaar, minister-president Schoof, die heeft ons helemaal niet genoemd. Dus hebben we een brief er naartoe geschreven. En toen konden we naar het ministerie komen. En dat heb ik hem ook gezegd. En toen... ik had het gevoel een beetje dat hij zich achter de mensen verschoof die zijn toespraak schrijven. En toen heb ik ook gezegd van ja, dat is wel heel erg makkelijk.
2: Toch volhouden?
1: Ja, natuurlijk.
2: Je niet laten wegsturen.
1: Ja.
2: En vanavond stond je daar.
1: Ja.
2: Dank je hartelijk, Lala Wijs, dat je wilde vertellen over je vader, over het lot van de Roma en Sinti en over je toespraak vanavond.
1: Dank je wel.
2: Dank je hartelijk.
3: Brussel bij nacht.
4: Brussel's by night.
2: In Brussel bij nacht vandaag aandacht voor Armenië. Geen lid van de EU, maar het is wel degelijk een Europees land op het continent gelegen. En vandaag en morgen gastheer van maar liefst 2 topontmoetingen. En daar gaan we het over hebben met correspondent Kiesja Hekster. Goedenavond, Kiesja.
5: Hallo, Pieter.
2: Niet vanuit Armenië, hè?
5: Nee, helaas. Maar gelukkig hebben we wel hele goede bronnen ter plaatse. En wie ook ontbrak is onze premier Jette. Hij was vanwege 4 mei op de Dam en niet in Jerevan, maar verder een heel indrukwekkend gezelschap bij elkaar daar. Bijna 50 staatshoofden en regeringsleiders. Emmanuel Macron van Frankrijk, Keir Starmer van het Verenigd Koninkrijk, de Oekraïense president Zelensky, maar ook voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen en NAVO-topman Mark Rutte. Ja, Jerevan was vandaag en morgen ook de place to be.
2: En wat doen ze daar? Want dit heet dan weer de Europese politieke gemeenschap. Die was me even ontschoten. Wat is dat?
5: Ja, het is een club waar iedereen welkom is als je land maar op het Europese continent ligt. Hè. De Europese Politieke Gemeenschap, inderdaad, hierna maar EPG als afkorting. En de leiders van die landen die komen sinds voorjaar 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel, 2 keer per jaar bij elkaar. Toen die oorlog begon was dat zo'n enorme schok dat de Franse president Macron zei, ja, hier moeten we veel breder over praten dan alleen met de EU. Onze veiligheid, daar gaat natuurlijk heel Europa over. Dus daarom ook Keir Starmer in Jerevan, die zit niet meer in de EU. En inmiddels zijn er 8 toppen geweest, onder andere in Praag, Londen, Tirana, nu in Armenië. En er wordt eigenlijk altijd gepraat over veiligheid in Europa, maar ook over onderwerpen als bijvoorbeeld migratie en energie. En verder nog wetenswaardig, er is geen verdrag van deze EPG. Er zijn ook geen conclusies die naar buiten komen. Er is zelfs geen formeel secretariaat. Maar er zijn dus wel regelmatig die toppen.
2: Ja, maar komt er dan eigenlijk wel iets uit? Of is het gewoon leuk elkaar even te zien? Of is dat dan weer te cynisch?
5: Nee, een hele terechte vraag, hè? Maar krijgen wij dan te horen van diplomaten? Het is ook niet per se de bedoeling dat er iets uitkomt, dat de conclusies getrokken worden. Want die diplomaten die zeggen dan, ja, de bijeenkomst zelf is het resultaat. De familiefoto, dat beeld van iedereen samen, daar gaat het om. Dat straalt eenheid uit. Maar je hoort toch ook wel typeringen die een beetje denigerender zijn of met de nodige skepsis. De EPG heb ik wel horen noemen, is eigenlijk een buurtborrel, een familieopstelling, therapiesessie zelfs, een speeddate of een praatclub. En zelf vond ik de term UPO wel mooi, analoog aan de bekende UFO. Maar dan is dit, de EPG, een unidentified political object, een onduidelijk politiek object. En toen ik er nog eens over doorlas, toen zag ik dat is een term die oud-commissievoorzitter Jacques Delors ooit voor de Europese Unie gebruikte. Maar die kun je dus ook rustig nu voor de EPG inzetten.
2: Maar goed, dit zijn allemaal heel druk bezette mensen. Dus als ze dit al 8 keer gedaan hebben, of hoeveel is het, dan voorziet het toch ook wel in een behoefte, neem ik aan.
5: Ja. Klopt, want anders zouden ze natuurlijk niet komen. En wat je dan hoort is dat ze het juist heerlijk vinden om een beetje met de benen op tafel te kunnen praten zonder dat ze iets moeten concluderen. En bij een bijeenkomst in Albanië ben ik een keertje per ongeluk terechtgekomen in het gedeelte dat voor journalisten eigenlijk afgesloten was. En toen snapte ik daarna ook een stuk beter wat nou de charme van deze bijeenkomsten is voor die leiders. Ik zag dat iedereen liep een beetje rond met elkaar te praten of een beetje sigaretten te roken. Zag heel relaxed uit eigenlijk. En wat het nou vandaag extra bijzonder maakt, is dat voor het eerst een leider was uitgenodigd van ver buiten Europa. 4000 kilometer zelfs, namelijk de premier van Canada, Mark Carney. Ja, dat is de man die in Davos zo'n furore maakte met zijn toespraak over die middelgrote landen die samen zouden moeten optrekken tegen Trump. En ja, ik zei net, die EPG, die bijeenkomsten, die zijn begonnen toen Poetin Oekraïne binnenviel. Dus ja, je zou kunnen zeggen, die zijn een beetje anti-Poetin. Maar inmiddels gaat het verdacht veel over Trump en wat de Europese reacties op hem zouden moeten zijn. En ja, dus is het misschien ook wel logisch dat ze Carney hadden uitgenodigd. En die zei, voordat de top begon vandaag, wij geloven niet dat we veroordeeld zijn tot een meer transactionele, isolationistische en grove wereld. Nou, lees Trump. Maar bijeenkomsten zoals deze bieden ons een andere weg. En ja, behalve de EPG zie je ook eigenlijk meer van dit soort clubjes ontstaan.
0: Wat voor clubjes bedoel je dan?
5: Nou ja, we hebben het hier wel vaak gehad, bijvoorbeeld over de coalitie van welwillende landen, gelegenheidscoalitie van landen die Oekraïne helpen. Er zitten ook een stuk of 50 landen bij elkaar, landen ook ver buiten Europa, Japan of landen in Afrika. Je hebt het JEF, dat bestaat al wat langer, het Joint Expeditionary Force, had je misschien ook nog nooit van gehoord. Een militair samenwerkingsverband waar Nederland in zit met allerlei landen uit Noord- en Oost-Europa. En dan hoor je ook nog steeds dat er stemmen opgaan die zeggen, we moeten een soort Europese NAVO-light oprichten met Oekraïne erbij. En wat je merkt is dat al dit soort initiatieven vooral laten zien, dat is de worsteling met Trump. Je kan niet alles meer in de NAVO of in de EU bespreken. Die organisaties voldoen gewoon niet meer voor de uitdagingen op het Europese continent.
0: Ja, dan zijn ze bij elkaar dus nu in Jerevan. En het, je zei al, het gaat heel veel over Trump. Nou, ja. Het blijft maar doorgaan met nieuwe maatregelen. Hè? Het was nu weer importheffingen die de EU wil opleggen van 25% in plaats van 15%, waar het dan eerder over ging. Het terugtrekken van duizenden militairen uit Duitsland. Zijn dat dan ook meteen onderwerpen die daar worden besproken?
5: Ja, de actualiteit, dat is altijd fijn om over te praten. Dus we hoorden vandaag de Italiaanse premier Meloni, die werd ernaar gevraagd. Trump dreigt ook haar land, hè, met het terughalen van troepen. Nou, ze zei, vind ik geen goed idee, ik ga er niet over. De Franse president Macron, die zei er ook iets over, namelijk dat Europa moet leren leven zonder afhankelijk te zijn van de VS voor defensie. Nou, NAVO-chef Mark Rutte, die zei, Europese leiders hebben de boodschap begrepen. Ze hebben die luid en duidelijk gehoord. En dan doelde hij dat de teleurstelling aan Amerikaanse zijde, zoals hij dat dan formuleert, dat gaat over de terughoudendheid van Europese landen om zich bij die oorlog aan te sluiten. Hij vermeed vandaag verder al te zeer Trump-prijzen. En de Britse premier Starmer, die trok het allemaal wat breder en die zei, we kunnen niet ontkennen dat sommige van de allianties waarop we zijn gaan vertrouwen niet in de staat verkeren waarin we die zouden willen zien. Er is meer spanning binnen die alliantie dan er zou moeten zijn en het is daarom erg belangrijk dat we dit gezamenlijk als landen onder ogen zien.
0: Dat ze dit in Armenië organiseren, is dat, heeft dat een diepere betekenis? Is dat misschien ook een signaal naar Rusland?
5: Toch
0: traditioneel
5: zeker.
0: Hun invloedssfeer?
5: Klopt, ja. En dat kan je dus zeker wel zien als een stevig politiek signaal richting Moskou om die top daar te houden. Armenië wil zich langer al een paar jaar losmaken van Rusland. Terwijl het is heel afhankelijk, hè, economisch en qua verdediging. Wil juist ook de banden met Europa versterken. Ze wil ook EU-lidmaatschap overwegen zelfs. En morgen, dat is die tweede topontmoeting, dan is er zelfs de eerste EU-Armenië-top. En ja, al dat geflirt van EU met de EU van Armenië, dat is Moskou zeker niet ontgaan. Want Armenië zit ook nog in een economisch samenwerkingsverband met Rusland en het Kremlin. Die ziet eigenlijk deze bijeenkomsten wel als provocaties. Dat vinden ze natuurlijk al gauw. En dan klinkt er dreigende taal van, je kan niet van twee walletjes eten. Maar de Europese leiders die laten met hun komst naar Jerevan dus steun zien aan Armenië. En daarnaast, ja, het is ook een buurland van Iran, Armenië. Iran in oorlog met de VS. En ook daarover ging het veel vandaag.
0: Jette kon er niet bij zijn. Die was in Amsterdam met goede redenen. Maar die praten ze dan vast nog wel een keertje bij. Kiesja Hekster, dank je hartelijk.

0: Cat Stevens was dat, Matthew and Son, een bericht van CNN. Volgens Europese inlichtingendiensten zou het Kremlin de persoonlijke beveiliging van de Russische president Vladimir Poetin drastisch hebben opgevoerd. Er zou dus een groter gevoel van gevaar zijn rond de Russische president. Helga Salomon is Ruslandkenner. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, waaruit bestaat dat eigenlijk, die opgevoerde beveiliging?
1: Ja, dat is... Kijk, er is een inlichtingendienst in Europa die dit naar buiten brengt. Het Kremlin bevestigt dit natuurlijk niet. Dus volgens deze inlichtingendienst, die zegt, ja, er is een gigantische reeks maatregelen. Je moet je bedenken, Poetin wordt al bewaakt als het meest bewaakt in Rusland. Dat is al draconisch. Nu zeggen ze, het is nog veel erger geworden. Hij zit bijvoorbeeld veel minder in zijn buitenverblijven en vaker in een bunker. Er zijn volledig uitgeruste bunkers waar hij werkt. Maar ook al zijn personeel, tot de kok aan toe, die hebben thuis bewakingscamera's om ze in de gaten te houden. En ze mogen ook niet meer met de trolleybus of andere OV. Ze worden door de beveiligingsdienst van de president gehaald en gebracht. En iedereen die Poetin bezoekt, die moet 2 keer gecontroleerd worden. Nou, dat zijn een aantal van de draconische maatregelen die zijn genoemd.
0: Nou kan dat op 2 dingen wijzen. 1, er is groter gevaar. 2, er is een perceptie van groter gevaar. Dus ofwel Poetin zelf wordt een beetje nerveus, of het gevaar is toegenomen. Durf jij daarop te speculeren?
1: Nou, dat is heel juist uitgedrukt zoals jij dat zegt. Ten eerste is het zo, waarom brengt een Europese inlichtingdienst dit naar buiten? Want die moeten toch dingen geheim houden? Nou, dat doen ze dus in ieder geval los van de inhoud om Poetin als zwak neer te zetten. Nu is het zo dat de bronnen die dit naar buiten hebben gebracht, onder andere CNN en de FT, die zeggen, onze journalisten hebben het gecheckt en het schijnt waar te zijn. Dus er is een perceptie bij Poetin van toenemende angst, van toenemende dreiging. Dat wordt hem verteld door zijn inlichtingendiensten, die ook willen laten zien dat ze belangrijk bezig zijn. Hoe groot die dreiging is, er is ook sprake van een mogelijke coup, weten we niet. Daar is geen informatie over bekend.
0: Maar je zegt een mogelijke coup, want je zou natuurlijk denken, de Oekraïense geheime dienst die zou hem wel een kopje kleiner willen maken. Ja. En er zijn vast andere buitenlandse diensten, maar dit zou dan duiden op vijanden binnen Rusland.
1: Ja, heel goed, heel goed. Dat is natuurlijk inderdaad de crux dat nu wordt gezegd. Tot nu toe was het Oekraïne en werden deze maatregelen ook helemaal niet ingevoerd. Nu wordt er gezegd, door die inlichtingendienst, het zou misschien uit zijn eigen kring kunnen komen. Een aanslag of een coup. Nou, daarvan krijgt Poetin het echt op zijn heup, hè, als hij dat gevoel heeft. Want het punt is, Poetin zit klem in die oorlog. Hij komt er niet uit. Het is inderdaad zo dat het gros van de bevolking is die oorlog moe. En de elite ook. Dus Poetin voelt waarschijnlijk zelf ook wel dat hij klem zit. Hij wil geen akkoord sluiten, hij wil niet escaleren. Maar wat hij moet voorkomen is dat hij aangeschoten wild wordt. Poetin was de man die alles onder controle had. En los ervan wat hij precies van waar is, als het waar is en Poetin is zo panisch dat hij al deze maatregelen neemt, dan zet hem dat neer als een zwakke president en dan gebeurt precies wat hij niet wilde, dan wordt hij misschien aangeschoten wild. Hij heeft de boel niet meer onder controle. En dan gaan natuurlijk al die machtsgroeperingen aan zijn stoelpoten zagen. Maar wat de werkelijke dreiging is, weten we niet. We weten wel dat Poetin steeds meer paranoia is. Dat zagen we in de coronaperiode. Toen ging hij steeds meer in isolatie. De tafels waren zo groot waar hij ze bezoekers aan ontving, dat je een verrekijker nodig had om je partner in de ogen te kijken. En door de coup van Prigozhin in 2023, medio 2023, de Wagner-baas, is die paranoia enorm gegroeid. Dus dat Poetin paranoia is, daar zijn heel veel bronnen het over eens.
0: Dat is niks nieuws, maar je had het over groepen die hem naar het leven staan, die misschien een coup zouden beramen. Er is al eerder gespeculeerd op een mogelijke muiterij vanuit het leger, vanuit defensiekringen. Waar denk jij dan nu aan? Over wat voor groepen heb jij het?
1: Nou, er is helemaal niets bekend over een coup of over een aanslag, maar een feit is wel dat Poetin vastzit in een oorlog waar die niet uitkomt. En dat mensen die oorlog moe zijn. Er is zaterdag de overwinningsdag. En Poetin heeft voor het eerst, sinds hij dat heeft ingevoerd, gezegd: er komt geen materieel. Dus hij is duidelijk bang, zonder dat wij weten of er aanwijzingen zijn. Maar het gevaarlijke is alleen al het in de wereld brengen van dit verhaal. En als mensen dit idee hebben, dan kan het een eigen leven gaan leiden. Want natuurlijk, die elite die moet al 25 jaar na het pijpen van Poetin dansen. Die zitten vast in een oorlog die ze niet brengt. Nu wordt ook nog internet wordt geblokkeerd, ook weer de komende dagen. Dus het is duidelijk dat er grote ontevredenheid is. Er zijn geen concrete aanwijzingen, maar de groeperingen waar het om gaat zijn de geheime dienst aan één kant en het leger aan de andere kant. En dan heb je ook nog eens een keer een economisch blok. En wat we nu zien is dat de geheime dienst, de Binnenlandse Veiligheidsdienst FSB, de bewakingsdienst van de president, die lijken nu heel veel macht naar zich toe te trekken. En de enige die ze kunnen stoppen, denken velen, is het leger. Maar nogmaals, er zijn geen concrete aanwijzingen. Maar het blijft heel spannend.
0: Het duidt op controleverlies. Maar zelfs In het geval dat er ooit een aanslag op Poetin zou plaatsvinden en hij door een coup zou worden afgezet, dan is het natuurlijk niet gezegd dat er ineens een soort Zweedse sociaaldemocraten macht krijgt.
1: Ja, dat is absoluut koffiedik kijken, maar het is wel zo dat er zoveel onvrede is over die oorlog, dat een volgende leider, zelfs al komt hij uit de eigen kring, die oorlog toch zal beëindigen. Dat is wel de verwachting. Maar het is enorm speculeren. Poetin kan ook gewoon in zijn bed nog doodgaan. Maar je ziet wel, Poetin lijkt die controle, dat idee, hij is de sterke man die de oorlog onder controle heeft, dat beeld lijkt te verdwijnen. Dus er lijkt toch een soort, hij lijkt iets wankeler te worden.
0: Het is een klein berichtje uitgelekt, maar de duiding is wel controleverlies, paniek. Hij is wel zijn grip op de situatie aan het verliezen.
1: Ja, daar lijkt het op, maar dat is niet per se goed nieuws. Het kan zo zijn dat hij instort, dat hij zo doorgaat. Het kan zo zijn dat hij een akkoord sluit. Daar ziet het ook niet naar uit. Dus het kan ook zo zijn dat hij zich wil gaan bewijzen. Dat hij wil laten zien, ik ben nog steeds een sterke man. En dan zou hij moeten gaan escaleren. En daar is die veiligheidsdiensten en misschien ook die militairen zijn daar ook niet helemaal vies van. Dus het wordt een spannende periode de komende maanden.
0: Hij zoekt een uitweg, maar die kan zowel naar voren als naar achter. Helga Salomon, dank je wel voor je speculatie op dit bericht over de beveiliging van Vladimir Poetin. Dank je hartelijk. Ja, het is geen parfum dat zo beroemd is als Chanel nummer 5. Er zijn ook vele verhalen over te vertellen. Marilyn Monroe bijvoorbeeld zei ooit: in bed draag ik het liefst 5 druppels Chanel nummer 5 en verder niets. 5 mei 1921 zag het Franse Parfum des Parfums officieel het levenslicht en viert de geur morgen dus 105 jaar geschiedenis. Laura Stek die maakte ooit een radiodocumentaire over Chanel nummer 5 en heeft trouwens ook zelf een parfum ontwikkeld. Wist ik helemaal niet dat je dat hebt gedaan.
2: En, dat klinkt wel heel professioneel. Ik heb gewoon in Graz, de parfumstad, heb ik een paar ingrediënten bij elkaar gegooid die ik lekker vond en dat draag ik nu.
0: Dat is toch een parfumontwerp, een paar ingrediënten die je lekker vindt bij elkaar gooien.
2: Dat is ook zo.
0: Nou, dan heb je je eigen parfum ontworpen. En ik heb ook onder de knop, als het goed is, geurontwerper Frank Bloem vanaf Menorca. Goedenavond, Frank.
3: Ja, goedenavond.
0: Frank, als jij Chanel nummer 5 zou moeten omschrijven, hoe ruikt dat?
3: Nou ja, ik vind het een beetje een geur waar je een beetje aan moet wennen om het te kunnen herkennen. Het is een beetje een vreemde mix van allerlei bloemengeuren en nog wat rare geurstoffen eraan toegevoegd. Die heette aldehyde. Dus het is een beetje een wonderlijke geur. Maar hij is wel, als je hem eenmaal herkent, dan herken je hem ook wel altijd eigenlijk.
0: Het is floraal en dan dat aldehyde. Wat is het verhaal daarachter?
3: Ja.

0: En die zorgen eigenlijk voor een hele voor een soort versterking van die bloemengeuren. Maar ook een beetje dat het een, ja, net een beetje anders ruikt dan de normale bloemen die je kent.
1: Ruikt het nog steeds zoals toen in de jaren 20, denk je, Laura?
2: Volgens mij hebben ze het redelijk hetzelfde gehouden, ja. En je ruikt ook wel, vind ik, dat het een oud parfum is. Want als ik het opspuit, dan denk ik meteen... Ja, het is altijd moeilijk om een geur te omschrijven. Er zijn ook heel weinig woorden die geuren omschrijven. Dat weet Frank als geen ander, denk ik. Maar ik denk altijd aan een soort groot... oud houten huis met lambrisering en donkere gordijnen van dikke fluwelen stof en gehaakte kleedjes met tafelzilver. Weet je, dat beeld roept
1: het. Oh, dat klinkt een beetje muf, zoals jij het vertelt.
2: Ja, een beetje muf. Of misschien, als ik het iets positiever zeg, een heel barok schilderij waarin heel veel gebeurt. Of een hele dikke Russische roman waarin je al heel snel alle familielijnen kwijtraakt. Dus dat je denkt, ik krijg er niet echt grip op. En er gebeurt heel veel. En het ademt inderdaad een soort geschiedenis, ja.
1: Je noemt Russisch, dat is wel grappig, want het is ontworpen door een Rus, toch?
2: Ja, dat zij wilde op een gegeven moment een parfum creëren, maar eigenlijk zijn er toen meteen, toen heeft ze inderdaad een Rus laten aankomen. En die heeft toen in het laboratorium heeft hij heel veel verschillende parfums gemaakt. Dus je had Chanel 1 tot en met 10 ongeveer. En die vijfde, dat is een beetje de mythe dat haar geluksgetal is. En dat ze die dus heeft uitverkoren als het parfum. Maar eigenlijk als je er wat meer in gaat verdiepen, dan is het eigenlijk ook gewoon een beetje toevallig geweest dat nummer 5 het parfum is geworden. Maar die inderdaad, die Rus, die had ook connectie met de Romanovs, de tsarenfamilie. Zij had ook een minnaar die uit die regionen en die cirkels kwam. Dus daar waren connecties, ja.
1: En ze had liefdesverdriet. Dat was haar motief om een geur te willen ontwerpen.
2: Ja, dat is ook het verhaal. Maar als je zeg maar al die mythes ontleedt, dan weet je eigenlijk niet precies wat waar is. Dus dat hele modehuis Chanel, die zijn natuurlijk ook heel erg gebaat bij het creëren van al die verhalen. Hier is inderdaad het verhaal dat haar minnaar die verongelukte, en daar was ze zo verdrietig om dat ze dat parfum creëerde. En ook dat flesje, dat iconische flesje, wat ook een heel groot deel is van het succes van dat parfum, dat geïnspireerd is op het whiskyflesje wat hij dan bij zich droeg.
1: Oh, ik heb pas gelezen dat de Place Vendôme moet voorstellen.
2: Ja, ook. Dus dat
1: zag
2: het
1: er niet helemaal
2: verhaal
1: in, maar dat was weer een andere mythe.
2: Ja, dat precies de verhoudingen zijn inderdaad van dat Place Vendôme. Ja, dat is ook een verhaal. Maar je weet eigenlijk niet precies wat mythe en werkelijkheid is.
1: Dat is altijd bij Chanel, het weesmeisje dat het helemaal maakte. Ja, het is 4 mei, dus we moeten ook noemen dat ze de hele Tweede Wereldoorlog zo'n beetje doorbracht in een suite in het Ritz Hotel in Parijs met een hooggeplaatste natie. En ja, dat ze bij ieder etentje na 3 wijn antisemitische taal begon uit te schreeuwen.
2: Ja, deze vrouw was die deugde eigenlijk gewoon niet. Ik bedoel, het was een enorme getalenteerde vrouw natuurlijk, die echt waanzinnige dingen heeft gedaan. Maar er zit zeker een zwart randje aan. En 15 jaar geleden ongeveer zijn er door een journalist die daar helemaal in is gedoken, weer nieuwe archiefstukken opgedoken, waarin echt wel redelijk overtuigend bewijs wordt geleverd dat zij ook echt activiteiten heeft uitgevoerd voor de nazi's. Dus spionageactiviteiten. En zelf heeft ze dat natuurlijk altijd ontkend. En ze had tegelijkertijd ook heel veel connecties met Britse aristocraten. Dus ook met Winston Churchill. Zij is na de oorlog naar Zwitserland gegaan. En pas op haar 70ste weer teruggekeerd naar Parijs. Maar wel om dat allemaal te omzeilen, die hele duistere periode.
1: Heeft ze die connecties gebruikt om haar patenten veilig te stellen, onder meer van Chanel nummer 5?
2: Nou, ze heeft haar rechten, dus die parfumrechten, ook omdat ze pas in de jaren 30 werd dat Chanel eigenlijk echt groot, Chanel 5. En natuurlijk in de jaren 50 met Marilyn Monroe weer. Maar in de jaren 20 had ze haar parfumrechten afgestaan aan de gebroeders Wertheimer, Franse zakenmannen, Joods. En in de oorlog, of rond die oorlogsjaren, heeft ze gebruik geprobeerd te maken van de nieuwe Arische wetten om die rechten weer terug te halen op een vrij smerige manier. Dat is haar niet gelukt. Wel hebben die broers later, om alles maar een beetje af te dekken en van die vrouw af te zijn, al die hotelkosten, geloof ik, betaald van

0: Want zij zat dus inderdaad
1: in het Ritz.
0: In het Ritz-hotel nog. Ja, om daar maar uit te komen. Maar dat is een hele lange vete geweest.
1: Frank, hoe is dat eigenlijk nu? Wordt Chanel nummer 5 nog steeds van bloemen gemaakt? Hoe gaat zoiets?
2: Ja, voor een groot deel is dat ongeveer hetzelfde gebleven, denk ik, die formule. Er wordt altijd wel enorm aan al die formules gesleuteld, omdat er allerlei regels zijn die veranderen. Dus je parfum kan niet meer hetzelfde zijn als toen, omdat er allerlei regels zijn over allergenen en van alles nog wat, waardoor je steeds die parfums moet veranderen. Maar ze proberen het zoveel mogelijk hetzelfde te houden. En er zitten inderdaad allerlei etherische olie in van bloemen, maar ook allerlei... Ik zei al, die aldehyde, dat zijn allemaal synthetische stoffen, maar de loop der jaren heen zijn ook heel veel van die bloemengeuren ook veranderd. Zijn eigenlijk verplaatst naar de echte olie uit die bloemen, naar de moleculen die in die bloemengeuren zitten. Omdat je dan een constantere kwaliteit kan maken.
1: Maar moet dan iemand elk jaar snuffelen van, oh ja, dit is hem, nu hebben we hem. Of hier moet nog iets meer of iets minder olie bij. Maar is er uiteindelijk iemand die met zijn neus boven een pot hangt?
2: Ja, dat is eigenlijk altijd wel zo. Er moet altijd wel iemand even controleren of het wel klopt. Als ik zelf een parfum maak, op een gegeven moment komt het, zeg maar, het karakter van het parfum naar boven. Als je het zo een beetje op 90% van al die ingrediënten zit, dan herken je het ineens. Dus je zal zien dat die formules, die kan je niet exact hetzelfde doen. Zeker als er natuurlijke stoffen in zitten. Net als met wijn, elk jaar verandert dat een beetje. Elk jaar ruikt het ook weer anders. Dus dat kan niet 100% hetzelfde zijn. Dus daar moet er toch iemand bij die zegt, ja, een beetje meer of een beetje minder. En dan proberen ze er heel dichtbij te komen. Maar het kan best zijn dus dat het de ene keer anders ruikt dan de andere keer.
1: Hoe verklaar jij dat het 105 jaar een succesvol parfum kan blijven? Waar zit hem dat in?
2: Ja, ik denk dat het raar genoeg is eigenlijk om nog steeds te boeien. Het is een beetje het mysterieuze aan het parfum, dat het toch wel echt een rare compositie is, waar je niet helemaal de vinger op kan leggen, zeg maar, bij het ruiken ervan. En dat het toch wel een bijzondere geur is daarom. En dat mysterieuze daaraan, dat is eigenlijk gebleven. En het heeft niet... Dus je moet het echt een beetje leren herkennen. En ja, dat maakt dat het enigszins een beetje een gek parfum is. Dus omdat je het niet meteen kan herkennen als iemand het draagt in de trein of zo. Maar als je het eenmaal gewend bent, dan is het... En het heeft dat inderdaad dat chique van wat Laura al omschreef. Dus het heeft allemaal kanten die heel aantrekkelijk zijn. En het heeft ook wel iets moderns. Dat is natuurlijk naast dat hele klassieke zit er ook iets modernerigs in van al die aldehydes die erin zitten.
0: Maar er zitten ook heel veel smerige dingen in, toch? Frank, civet en zo.
1: Wat is dat, civet?
2: Er zit ook best wel veel... Nou, als je het een beetje laat uitwaaieren en al die aldehydes zo weggaan, dan komt daaronder een soort beetje kattenpisachtige geur tevoorschijn. En dat is civet. En dat, ja, bij sommige mensen komt dat wat sterker op hun huid naar voren dan bij anderen. Het is niet alleen maar bloemengeur wat erin zit. Er zitten ook wat minder aangename dingen in.
1: Goh, het hangt ook af van wie je draagt natuurlijk.
0: Ja, misschien staat het wel heel goed bij jou.
1: Chanel nummer 5. Ik dacht dat het een damesparfum was.
0: Nou ja, nee, dat is achterhaald.
1: Oh, dat mag ook bij een man.
2: Ja, dat is echt achterhaald.
1: Oké, ga ik het morgen opspuiten. Dank jullie beiden, Laura Stek en Frank Bloem, parfumeur en audiodocumentairemaker over Chanel nummer 5. Morgen zit hier Wilfried de Jonge. Voor nu een hele goede nacht. Dauert eine Zigarette.

0: AI, AI, AI, AI, AI, AI, AI, AI, AI, AI, AI.
1: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
7: Stihl, sterk werk.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
7: Stihl, sterk werk.
10: Trulease met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
13: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duivel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
12: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
14: Radio Oost, thuis in Overijssel.
15: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.